0: product van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: lekker duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: taking a hike to Tahiti.
1: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
2: Helder zien. Snap je, bro?
3: Ja, sis.
1: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: tonight.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: lekker duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Want meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
1: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En in het Zilverpark in Lelystad is begonnen met de bouw van het nieuwe skatepark.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikken Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikken Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Een graadje of 4, meer of minder. Dat,
4: ja, hoorde je
1: het
4: me zeggen?
1: Dat doet er niet toe, joh.
5: Nee. Maar we hebben over die graden en die in de 20 zitten. We gaan naar de 30. Hebben we veel zomerse berichten vandaag in deze uitzending. Maar wat we eerst al gaan vroegen, Jolien. Heb jij de eerste helft nog gekeken? Of allebei de helften gisteren van Frankrijk-Spanje? Spanje-Frankrijk?
1: Ik lag op bed. Ik denk, nou, laat ik even een stukje kijken. En toen kreeg Spanje een strafschop. En ja, die zat. En toen dacht ik van, oké, het is klaar. Spanje gaat winnen.
5: Had je goed
1: ingeschat. Toen keek ik vanochtend. Ik denk, nou, dat is dus uitgekomen. Ja, dus dat scheelde heel veel tijd. Toen ben ik lekker gaan slapen. En jij? Nee, jij houdt niet van voetbal, hè?
5: Nee, mijn vrouw zat te kijken. En die had die strafschop ook gezien. Dat hadden we samen even gezien. Toen dacht ik, ik ga even liggen.
1: Nou, kijk eens aan. Oh, even.
5: Even een dagje, ja.
1: Goed, zeg, wat gaan we zo meteen in het nieuws doen eigenlijk? Nou ja, de zomers perikelen.
5: Met het lekkere weer denk je, ik ga ook een fietstochtje maken. Waar het niet dat heel veel slecht onderhouden fietspaden zijn afgesloten in onze provincie. Dat kan zo niet en daarom zometeen aandacht voor een petitie van de Fietsersbond.
1: Ja, we hebben de zomerserie over buurtkastjes. En vandaag een kastje waar je spullen kunt brengen in plaats van halen. Waar staat dat dan? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: A Bar Song van Shaboozy. Het is 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Ook de gemeenten moeten meebetalen aan het opknappen van de fietspaden. Dat vinden de Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie. Hun wens staat in een petitie.
0: Ja, eerder werd bekend dat er 40 miljoen euro nodig is voor het onderhoud van de fietspaden in Flevoland. Sommige van die paden zijn er zo slecht aan toe dat ze zijn afgesloten. Maar Zeewolde trekt wel de beurs, weet Lianne Snel van de Fietsersbond.
2: Ja, je ziet inderdaad bijvoorbeeld gemeente Zeewolde, die trekt nu incidenteel 100.000 euro uit om een aantal gesloten fietspaden tijdelijk weer toegankelijk te maken. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat gemeente Zeewolde dat doet, maar dat is incidenteel. En wat wij inderdaad aangeven is uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen. En dat kan zijn geld, maar het belangrijkste is dat er in ieder geval duidelijkheid is over wat die structurele oplossing gaat zijn.
3: De petitie is net gestart, maar tot wanneer loopt die en wat gaat er dan mee gebeuren?
2: We hebben nog geen datum geprikt wat de einddatum is van de petitie. Maar we willen hem ergens in het najaar overhandigen aan provincie. We zouden het zelf wel mooi vinden om daar natuurlijk eromheen iets te organiseren. Waarin provincie, gemeentes en die organisaties ook aangeven wat ze er vervolgens mee gaan doen. Want dat is wel belangrijk voor de ondertekenaars ook. We zorgen ervoor dat fietsers en sportieve fietsers met deze petitie een stem krijgen. En willen we ervoor zorgen dat hun belangen gehoord worden. En dat er een noodzakelijke reactie op moet komen.
3: Kortom, als ik jullie zo begrijp, er zijn in Flevoland gewoon te veel fietspaden gesloten.
2: Ja, zeker. Ja. Flevoland is voor mij een hartstikke mooie provincie om te fietsen. En hartstikke veel natuurgebieden. Dat zag je dat in april dat die Keilenweg bij Schokland in de Noordoostpolder werd afgesloten. Ja, daardoor kan je gewoon je rondje Schokland niet meer fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is hartstikke mooi natuurgebied. Ja.
3: Dat is een van de voorbeelden van fietspaden die in Flevoland dus zijn afgesloten. Maar wat is nou de hoop dat de provincie en gemeenten toch ook met geld over de brug komen om de natuurorganisaties te helpen?
2: Nou, onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
3: Ja, want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
2: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold zijn genoeg natuurgebieden. Vandaar dat er ook zoveel natuurbeherende organisaties zijn natuurlijk die dat allemaal in hun beheer hebben. En dat zijn, ja, vind ik persoonlijk in ieder geval wel toch de mooiste stukjes om te fietsen natuurlijk in natuurgebied. Dus dat levert gewoon heel veel fietsgeluk op en dat moet je gewoon willen behouden, denk ik. En
3: fietsgeluk?
2: Ja, fietsgeluk.
3: Dat is een mooi woord.
2: Dat is onze missie. Dat mag iedereen, moet iedereen mogen ervaren, denk ik, in Nederland, toch? Dat je, Flevoland is ook een provincie Die vanuit verschillende provincies toegankelijk en bereikbaar is. Dus ik denk dat Flevoland juist trots zou moeten zijn op wat ze kunnen bieden voor de fietsers. En in dit geval dus de recreatieve fietser. Want ik denk dat daar inderdaad heel veel fietsgeluk uit voorkomt.

0: De Angel Eyes van Wet Wet Wet. En daarvoor hoorde je Bruno Mars. I Just Might. Het is 16 minuten over 6.
1: Vandaag in de zomerserie over buurtkastjes. Geen kastje waar je gratis spullen uit kunt halen, maar waar je van alles kunt brengen. Het gaat om een donatiekastje van amyloider Michel Vreken.
0: Ja, in deze zomerserie hoor je de verhalen van de mensen achter de buurtkastjes die door heel Flevoland staan. En verslaggever Gineke Smit die ging langs bij Michel Vreken in Emmeloord.
2: Hoi, Michel.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Ik ben Gineke. Jij hebt hier een buurtkastje, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt. We hebben nu 3 jaar voor het huis wij noemen het zelf een donatiekastje staan.
2: En dit is hem?
3: Dit is hem.
2: Best wel groot. Ja. Ik denk dat dit officieel een beetje voor tuinspullen is of zo.
3: Ja, normaal voor tuinkussens inderdaad. Deze hebben we gesponsord gekregen vrij recent. Omdat ons andere kastje was van hout. En dat is eigenlijk
2: vergaan.
3: Vergaan, omdat het natuurlijk in weer en wind staat. Dus we hebben gelijk maar een mooie grote...
2: Ja, flink grote kast. En het is bij jullie een donatiekistje, zie ik inderdaad.
3: Donatiekistje noemen we het. Ja, het is eigenlijk meer een kist. Maar...
2: Ja, wel behoorlijk groot. Ja. En wat is de bedoeling ervan?
3: Mensen kunnen hier hun levensmiddelen doneren. Wasmiddelen, verzorgingsproducten. Nou, uiteraard wel met een goede houdbaarheidsdatum nog.
2: Ja, dat is belangrijk.
3: Ja, want we geven het ook weer door. Dus dat is wel belangrijk dat we met iets goeds...
2: Er staat wat in. Wat staat er nu in?
3: Dit is een donatie die eigenlijk net gebracht is. Dus onder andere allesreinigend doekjes, toosjes. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Koekjes, slagroom. Dus dit is een heel divers doosje, shampoo.
2: En waar gaat het dan naartoe?
3: De stichting Samen voor Elkaar samelen onder andere voorin. Het Leger des Hels hier in Emmeloord en het buurtkastje in Tollebeek. Die heeft een soortgelijk initiatief en daar delen we ook wel producten mee.
2: En dat is dan een buurtkastje waar mensen wat uit kunnen halen?
3: Ja, geven en eruit kunnen halen. Dus dan af en toe sturen een berichtje van waar zij dan weer belang bij heeft.
2: En, waarom is dit niet ook een kastje waar mensen wat uit kunnen halen?
3: Helaas, zo zijn we 3 jaar geleden begonnen. Dan vooraan bij de straat eigenlijk. En ja, dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Alleen het negatieve was dat die ook gewoon leeg werd gehaald. Dus niet één dingetje eruit werd gehaald, maar gewoon compleet leeg. En dat meerdere keren in een week. Dus,
2: dat voelde niet goed.
3: Toen ging de lol eraf. We noemen het donatiekastje met een glimlach. Maar die glimlach was er op een gegeven moment niet meer.
2: Nee.
3: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen. Totdat iemand met het idee kwam van waarom ga je niet alleen inzamelen? En ga je op die manier toch verder?
2: Wat is jouw motivatie om zoiets op te zetten? Om aan zoiets te beginnen? Toch gewoon in je privé... omgeving ook?
3: Ik werk zelf in een supermarkt. Daar wordt gewoon heel veel weggegooid. Je hebt natuurlijk een too good to go, dat soort concepten, wat erg leuk is. Maar om de mensen ook gewoon die de spullen al thuis hebben staan, een plekje te kunnen geven wat gewoon laagdrempelig is. Zijn we hier eigenlijk mee begonnen. En toen werd het steeds groter.
2: En wat brengt het jou? Wat heb jij daaraan om hiermee bezig te zijn?
3: Natuurlijk een positief gevoel dat je iets kunt doen. Eigenlijk hier ook wel gewoon in de buurt. Dus het is wel een benaderbare doelen. Dus een voedselbank is vaak toch al een wat grotere organisatie. En dit zijn net eventjes de organisaties die daar net wat onder zitten. En die ook wel gewoon veel belang bij dit soort dingen hebben. Dus.
2: Ja, en jij vindt het belangrijk om daar iets ook voor te doen als... gemeenschap als persoon?
3: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. En dat het gewoon een laagdrempelig iets is. Of je nou met een potje appelmoes hier komt of een doosje, het maakt niet uit. Alles is welkom en je draagt op die manier toch een steentje bij.
1: De serie over de buurtkastjes gaat gewoon door. Morgen de 8-jarige Annika Naandram uit Almere. Ze heeft een mini-biep voor kinderen.
0: En zometeen in de berichten van buiten deze provincie hebben we het over de douane. Want die gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten.

0: Amy MacDonald, This is the Life. Bericht uit binnen- en buitenland dan.
1: Frankrijk was dit WK misschien wel de favoriet voor de titel. Ja, op 14 juli. Was leuk geweest natuurlijk op de feestdag van Frankrijk. Maar...
0: Ja, dat feestje ging toch echt niet door.
1: Nee, verloor gisteren in de halve finales voor de derde keer op rij een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd 2-0.
2: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabio Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het op tegen de winnaar van de wedstrijd Engeland-Argentinië. Dat weten we vanavond. Als het Argentinië wordt, dan wordt de voertuig gewoon Spaans.
0: Engeland-Argentinië, dat wordt echt een mooi potje, denk ik. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis.
3: Het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: Ja, de meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen via de Rotterdamse haven en ook Schiphol ons land in.
1: Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon. Daarin speelt hij een stoere drugsdealer. Hij werd daarvoor beloond met het Gouden Kalf voor de beste acteur.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
1: Verder speelde hij in de Scheepjongens van de Bonte Koe, Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Hij was ook een paar jaar de stem van RTL 5 en allerlei televisieprogramma's. Kees Geel is 61 geworden.
0: Ja, hij had ook fantastische voice-overs, zoveel humor.
1: Ja.
0: Ja, Kees Geel, geweldige acteur. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. Veel fietspaden en bruggen zijn in slechte staat. Meerdere routes zijn al afgesloten. De organisaties vragen de provincie om met gemeenten en beheerders afspraken te maken over onderhoud, geld en verantwoordelijkheid. Dit is Lianne Snel van de Fietsersbond.
3: Onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
2: Een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van recreatieplas Wellerwaard bij Emmeloord. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al om zich heen. Er vielen geen slachtoffers, het vuur sloeg ook niet over naar een nabijgelegen restaurant. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Van de eigenaar van de truck ontbreekt nog ieder spoor. En na jaren van voorbereiden is de bouw van het nieuwe skatepark in het Zilverpark in Lelystad begonnen. De oude is gesloopt. Er is bewust in de zomer begonnen met het werk, omdat de bouw anders voor een deel in de winter zou zijn. En dat zou voor vertraging kunnen zorgen, zegt de verantwoordelijk wethouder. De skatebaan moet in november klaar zijn. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat opnieuw een zonnige en zomerse dag op het programma, met temperaturen in de middag van uiteindelijk zo'n 27 of 28 graden. En misschien later op de dag een enkel stapelwolkje, maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog. Er staat wel ook een stevige noordoostenwind die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De komende dagen blijft ten eerste instantie nog zomers warm, met op donderdag nog 28 graden. Vrijdag een graad of 25, maar vanaf het weekend gaat het beduidend minder warm worden. Met dan een graad of 21, maar het blijft erbij wel overwegend droog.
6: En zometeen twee kleine eilandjes chockvol bootjesmensen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Je kent Hurry Love van Phil Collins. Het is 7:05.
1: Ja, de zomervakantie is natuurlijk ook op de randmeren losgebarsten. Flevolandse wateren zijn populair bij mensen met een zeil of met een motorboot.
0: Onze verslaggever ging de vakantiesfeer proeven op de Zegge en de Biezen. Het zijn twee eilandjes tussen Zeewolde en Harderwijk. Waar varende vakantiegangers vaak aanmeren om even lekker tot rust te komen.
2: Mevrouw, rateltje in uw glas, peukje in de hand. U leeft uw beste leven volgens mij.
3: Ik doe wel mijn best. Ja, nee, genieten.
2: En vakantie in Zeewolde, ja, dat zou niet iedereen doen, denk ik.
3: Nou, dat hoop ik niet, nee. Nee, dus te meer ruimte hebben wij.
2: U ligt hier ook met een beste boot, meneer.
4: Oh, ja, vindt u?
2: Ja, voor iemand die geen boot heeft, vind ik het een mooie boot. Maar er is altijd wat te wensen over natuurlijk, of niet?
4: Nee, de boot is hartstikke goed. Had alleen 7 jaar onderhoud moeten hebben. Het is een feestje om de haven in te rijden en de boot te starten. En dan ben je gelijk op vakantie. Ja. Dus dat is lekker.
2: En bij die grote boot ligt dan nog een kleiner motorbootje. Jongens, is het daar ook lekker?
5: Heerlijk. Het is heerlijk weer.
6: Dus, zeker.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
5: Ik wel.
6: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
2: Je vertrouwt je vriend wel achter het stuur?
6: Soms.
2: Niet altijd?
6: Nee. Soms rijdt hij ook wel iets te hard.
2: Hij rijdt op het water.
6: Ja, vaart, sorry.
2: We zijn net aangemeerd op de Biezen, waar Edwin de Graaf, de eilandbeheerder, is. Wat betalen we nou om hier eventjes te liggen?
7: Per boot 4 euro.
2: Dat is een schappelijke prijs.
7: Ja, dat is een overdagprijs. Ja. Ja, ja. Vandaag is het vrij rustig hier. Het afgelopen weekend was heel druk. Echt bijzonder druk. En dit is een soort rusteiland, stilte-eiland. Dus iedereen komt hier echt voor zijn rust. Hè.
2: Als beheerder bent u altijd aan het werken op een plek waar iedereen juist altijd vakantie aan het vieren is. Is dat niet ook wel eens vervelend?
7: Dat is niet vervelend, maar wel eens raar inderdaad. Ja, want de mensen die zien je zo lopen, lekker gebruind. En dan zien ze je zo geld innen. En denken ze, leuk baantje. En dan vertel ik, want dan zijn ze een beetje jaloers. Zeg, nou, komt u een dagje mee helpen? Morgenochtend om 6:00 gaan we het toilet schoonmaken. En dan zie je ze meteen echt even 3 stappen achteruit doen.
2: En hier ligt dan boot Gerrit met daarnaast in het gras op een kleedje iemand die ook heel erg van de zon aan het genieten is, of niet?
8: Nou, niet alleen maar. We houden ook van elkaar. Dus we zeiden van, we pakken de boot en we gaan de boot nemen en we gaan het Weiderwold op. Gerrit is de vader van Monique. En we hebben de boot gekregen. Of we hebben de boot enigszins gekregen in overleg met haar zussen. Toen heette de boot nog geen Gerrit. Maar omdat haar vader Gerrit heette, we hebben de boot omgeschoold naar of omgedoopt naar Gerrit. Ik geniet wel van deze boot. Ik vind het een prachtboot. We hebben er veel werk aan gehad. En hij vaart enorm goed. Dan praat ik mensen na, want ik heb er geen verstand van. Maar sommige mensen die zeggen van, oké, dat is een boot. En die heeft een snit en die heeft een vaart en die heeft snelheid. En geweldig. Dat nou, oké, dan probeer ik een beetje na te praten.
2: Ik wens jullie een hele fijne vakantie nog.
8: Dankjewel.
1: Prachtig, die man. Ik leer een heleboel. Verslag van Ruben den Harder, die een zomerse werkdag had.
0: Ja, het was heerlijk op het water. Ik heb ook nog even gevaren gisteren.
1: Okay.
0: Oh, het is zo fijn. Ja, niks mooiers dan met dit weer op het water te zijn.

0: Ain't That Just The Way. Lutricia McNeil, zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: En met het oog op morgen ging het over het overlijden van Kees Geel. En een mede-acteur uit Flikker Rotterdam, die was aan de lijn om daarover te praten.
0: Eerst muziek van The Pretenders, Back on the Chain Gang.

0: 7:15 geweest. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: De Nederlandse acteur Kees Geel is gisteren op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Geel brak in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series zoals Nieuwzeer, Samen en Flikker Rotterdam. Met het oog op morgen sprak met de acteur en de regisseur Martin Schwab, met wie Geel aan Flikker Rotterdam werkte. Schwab vond Geel een sterke, markante en eigenwijze acteur.
2: Om van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
1: Geel was tevreden met zijn carrière, zei Swaap.
2: Ik hoop dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder cocky te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welke plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
0: Een Nieuwsuur was Iran-kenner Peyman Jafari. Sinds vorige week voeren Iran en de VS weer aanvallen over en weer uit. Zo valt Iran schepen aan in de straat van Hormuz en als reactie bombardeert de VS militaire doelen in het land. Volgens Jafari wil Iran de controle over de belangrijke zeestraat houden.
3: Iran heeft natuurlijk de straat van Hormuz onder controle en dat willen ze onder controle behouden als afschrikkingsmiddel tegen de VS. Want Iran heeft niet natuurlijk de wapens die de Amerikanen in handen hebben. Afgelopen juni vorig jaar is er natuurlijk een oorlog tegen Iran geweest. Afgelopen februari opnieuw. En Iran denkt, de VS en Israël kunnen weer een oorlog tegen Iran beginnen. Regime change is nog steeds niet van tafel. Hoe kunnen we afschrikken door de straat van Hormuz? Onze geopolitieke troefkaart,
0: juist. Mm-hmm. Nou, ondanks de aanvallen zijn de twee landen nog steeds aan het onderhandelen. Beiden zien ze een echte oorlog niet zitten, maar Jafari vreest toch voor verdere escalatie.
3: Tussentijdse verkiezingen in Amerika komen aan. Voor Iran betekent het nog meer economische ellende. En als Amerika wil escaleren, is er maar één weg mogelijk. Hè? Eilanden van Iran innemen, grondtroepen sturen. Maar Iran zal natuurlijk hard terugslaan. En de VS moet nog meer grondtroepen sturen. En dan zitten we weer in een eeuwige oorlog die Trump wilde vermijden. Daarom willen ze toch doorpraten. Maar ik zie helaas dat deze escalatie richting wel een volgende oorlog gaat.
0: Nou, hopelijk gaat hij geen gelijk krijgen.
1: Nee. In de Rode Draad, daar was aandacht voor de gierzwaluw. Het vogeltje heeft het moeilijk, het zijn hitteslachtoffers, zegt Kerstin Steinhardt van de vogelopvang in Utrecht. Daar krijgen ze veel babygierzwaluwen binnen.
4: Dan zitten die nestkasten vaak, tenminste die komen ook voor op het zuiden, en ook de dakpannen die zijn in het zuiden, en daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar, ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet en dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toebrengen.
1: Nou, soms zijn mensen bang om de kuikens op te pakken, omdat ze denken dat hun geur ervoor zorgt dat de ouders het vogeltje dan verstoten. Maar volgens Steinhardt hoeven mensen daar niet bang voor te zijn.
4: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd, die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het vierenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het vierenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
0: Nou, gewoon tuinhandschoenen. Dat is ook handig. Wij hadden laatst een vogel die zat vast in het net dat we over de kersenbomen hebben gespannen. Dus dat beestje zat helemaal vast. Dus het was heel sneu.
1: En toen?
0: Nou, mijn zoon heeft de tuinhandschoenen aangetrokken en ik met een schaar een beetje het losknippen.
1: Dat net heeft nu ook geen functie meer. Nee, hij zat zodanig in dat knippen noodzakelijk was.
0: Ja, zeker. Okay. Ja, het was heel sneu. Het zat ook helemaal in die snavel.
1: Oh.
0: Ja, dus dat was even een kleine operatie.
1: Mooi.
0: Dus, en daarna natuurlijk losgelaten. Maar ik hoop dat het beestje het overleefd heeft.
1: Wachten het af. Over die geuren wist ik ook. Die is een belangrijke rest van mevrouw Steinhardt.
0: In absoluut. De
1: rubriek. Gisteren gemist.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
3: Ik wel.
4: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
1: Ook dit is Flevoland.
5: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
4: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En in het Zilverpark in Lelystad is begonnen met de bouw van het nieuwe skatepark.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
12: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
11: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
13: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
11: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De ANWB verwacht een gemiddelde woensdagspits in de vakantie. Dus ja, niet zo heel druk. De eerste file is er al wel. A6 Jouren richting Lelystad tussen Band en knooppunt Emmeloord. Nu 8 minuten vertraging. Dat is alles. Het is zomer en dan zou je denken, we gaan lekker een fietstochtje maken. Helaas is een aantal fietspaden zo slecht onderhouden dat ze dicht zijn. Nou, straks een oproep van de Fietsersbond. Dat moet anders.
10: En in onze serie over buurtkastjes. Een kastje waar je spullen kunt brengen in plaats van halen. Waar dat kastje staat, dat hoor je zo meteen.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
20: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
19: Verwen jij je maar.
20: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
19: Maar mee.
20: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
19: Ja, ik voel hem.
21: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: zou zomaar kunnen dat je er nu aan toe bent. 7:08, woensdagochtend. Nou. Espresso van Sabrina Carpenter was dat.
1: Ook de gemeenten moeten meebetalen aan het opknappen van de fietspaden. Dat vinden de Fietsersbond en de Nederlandse Tour Fietsunie. Hun wens staat in een petitie.
0: Ja, eerder werd bekend dat er 40 miljoen euro nodig is voor het onderhoud van de fietspaden in Flevoland. Sommigen zijn er zo slecht aan toe dat ze zelfs zijn afgesloten. Maar Zeewolde trekt wel de beurs, weet Lianne Snel van de Fietsersbond.
2: Ja, je ziet inderdaad bijvoorbeeld gemeente Zeewolde, die trekt nu incidenteel 100.000 euro uit om een aantal gesloten fietspaden tijdelijk weer toegankelijk te maken. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat gemeente Zeewolde dat doet, maar dat is incidenteel. En wat wij inderdaad aangeven is, uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen. En dat kan zijn geld, maar het belangrijkste is dat er in ieder geval duidelijkheid is over wat die structurele oplossing gaat zijn.
3: De petitie is net gestart, maar tot wanneer loopt die en wat gaat er dan mee gebeuren?
2: We hebben nog geen datum geprikt wat de einddatum is van de petitie. Maar we willen hem ergens in het najaar overhandigen aan provincie. We zouden het zelf wel mooi vinden om daar natuurlijk eromheen iets te organiseren. Waarin provincie, gemeentes en die organisaties ook aangeven wat ze er vervolgens mee gaan doen. Want dat is wel belangrijk voor de ondertekenaars ook. We zorgen ervoor dat fietsers en sportieve fietsers met deze petitie een stem krijgen. En willen we ervoor zorgen dat hun belangen gehoord worden. En dat er een noodzakelijke reactie op moet komen.
3: Kortom, als ik jullie zo begrijp, er zijn in Flevoland gewoon te veel fietspaden gesloten.
2: Ja, zeker. Ja. Flevoland is voor mij een hartstikke mooie provincie om te fietsen. En hartstikke veel natuurgebieden. Dat zag je dat in april dat die Keilenweg bij Schokland in de Noordoostpolder werd afgesloten. Ja, daardoor kan je gewoon je rondje Schokland niet meer fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is hartstikke mooi natuurgebied. Ja.
3: Dat is een van de voorbeelden van fietspaden die in Flevoland dus zijn afgesloten. Maar wat is nou de hoop dat de provincie en gemeenten toch ook met geld over de brug komen om de natuurorganisaties te helpen?
2: Nou, onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
3: Ja, want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
2: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold zijn genoeg natuurgebieden. Vandaar dat er ook zoveel natuurbeherende organisaties zijn natuurlijk die dat allemaal in hun beheer hebben. En dat zijn, ja, vind ik persoonlijk in ieder geval wel toch de mooiste stukjes om te fietsen natuurlijk in natuurgebied. Dus dat levert gewoon heel veel fietsgeluk op en dat moet je gewoon willen behouden, denk ik. En,
3: fietsgeluk?
2: Ja, fietsgeluk.
3: Dat is een mooi woord. Dat
2: is onze missie. Dat mag iedereen mogen ervaren, denk ik, in Nederland, toch? Dat je, Flevoland is ook een provincie Die vanuit verschillende provincies toegankelijk en bereikbaar is. Dus ik denk dat Flevoland juist trots zou moeten zijn op wat ze kunnen bieden voor de fietsers. En in dit geval dus de recreatieve fietser. Want ik denk dat daar inderdaad heel veel fietsgeluk uit voorkomt.

0: Too shy om 7:15 is het. En dat betekent dat we naar het weer gaan.
1: Met Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Het is al 18 graden. Waar gaat het heen vandaag?
2: Ja, het gaat uiteindelijk naar zomerse waarden van 25 tot lokaal zelfs 28 graden. Maar die maximumtemperaturen worden pas aan het eind van de dag gemeten. En ja, voor die tijd is het gewoon prachtig weer ook. Met veel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de middag kunnen wel enkele stapelwolken ontstaan. Maar tot een bui gaat het vandaag zeker niet komen. En ja, daarop is het eigenlijk volop zomerweer met een matige wind uit het noordoosten. En langs de grote meren kan de wind af en toe vlagerig uitpakken met windkracht 5.
1: Ah, die zorgt wel een beetje voor verfrissing, hè, die wind.
2: Inderdaad, die zorgt zeker voor verfrissing. Al moet ik er wel bij zeggen dat het Markermeer momenteel bijzonder warm is.
1: Oh.
2: Met 21 of 22 graden. Dus ja, dat is toch ook wel een opvallend feitje.
1: Kun je zo inspringen.
2: Hey, zo inspringen inderdaad, ja.
1: Vanavond en vannacht, hoe is het dan?
2: Ja, vanavond een mix van zonnige periode en wat wolkenvelden. Met name de Noordoostpolder is gevoelig voor wat meer wolkenvelden dan het zuiden van de provincie. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken hoor. Want bij een afnemende wind is het gewoon een prachtige zomeravond. Met nog lang aangename temperaturen van 20 tot 23 graden. En komende nacht is er dan wel wat meer bewolking aanwezig. Het blijft wel overwegend droog. En de minimumtemperatuur valt pas aan het eind van de nacht. En dat is zo'n 17 graden. En ik moet er ook bij vermelden dat de luchtvochtigheid in de loop van de avond en tijdens de nacht ook wat toe gaat nemen. Dus het kan behoorlijk plakkerig gaan aanvoelen vannacht.
1: Ja, dat is jammer. Donderdag, wat hebben we dan?
2: Ja, een vrij vergelijkbaar beeld. Opnieuw zomerse temperaturen van 25 tot lokaal 27 graden. Aan het weerbeeld gaat wel iets veranderen, want zo zonovergoten als vandaag wordt het morgen niet meer helaas. Wat meer bewolking, maar zo nu en dan wel wat ruimte voor de zon natuurlijk. En bij een matige wind uit het noordoosten wordt het dus opnieuw zomers warm. Ik denk dat er morgen ook een kleine kans is op een enkele bui. En dat geldt eigenlijk ook voor de vrijdag.
1: Want vrijdag, wat krijgen we dan?
2: Ja, vrijdag opnieuw een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Er wordt iets minder warme lucht aangevoerd en dat heeft te maken met de windrichting. Die draait van noordoost naar noordwest en er wordt dus wat minder warme lucht aangevoerd. Wat ruimte voor de zon, wat wolkenvelden en er kunnen ook enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Of die daadwerkelijk ook over onze provincie gaan trekken is nog eventjes afwachten. Maar de kans op een bui neemt wel behoorlijk toe. En het weekend ziet er dan een stuk minder warm uit met 20 of 21 graden. Meer bewolking, een enkele spatregen is niet geheel uitgesloten. Maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon.
0: Oh jee. Gaat Jolina een keer barbecue op vrijdag, dan gaat het regenen. Nou ja, goed. Ach, vooruit
2: maar. Er is een kleine buienkans.
0: Oh, heel
2: maar het wel gewoon een dag om de regenradar in de gaten te houden.
1: Ja.
2: Maar het is wel allemaal een druppel op de gloeiende plaat, hoor. Want in Flevoland is het natuurlijk gort en gort droog.
1: Daarom. Floris Lefebvre, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Joe, hoi hoi.
1: Vandaag in de zomerserie over buurtkastjes. Geen kastje waar je gratis spullen uit kunt halen, maar waar je van alles naar kunt brengen. Het gaat om een donatiekastje van Emmeloorder Michel Vreken.
0: Nou, dat is natuurlijk ook belangrijk. In deze zomerserie hoor je de verhalen van de mensen achter al die buurtkastjes, die dus door heel Flevoland staan. Nou, verslaggever Gineke Smit die ging langs bij Michel Vreken in Emmeloord.
3: Hoi, Michel.
4: Hoi, goedemiddag.
3: Ik ben Gineke. Jij hebt hier een buurtkastje, heb ik begrepen.
4: Ja, klopt. We hebben nu 3 jaar voor het huis wij noemen het zelf een donatiekastje staan.
3: En dit is hem?
4: Dit is hem.
3: Best wel groot. Ja. Ik denk dat dit officieel een beetje voor tuinspullen is of zo.
4: Ja, normaal voor tuinkussens inderdaad. Deze hebben we gesponsord gekregen vrij recent. Omdat ons andere kastje was van hout. En dat is eigenlijk vergaan. Omdat het natuurlijk in weer en wind staat. Dus we hebben gelijk maar een mooie grote...
3: Ja, flink grote kast. En het is bij jullie een donatiekistje,
4: ja,
3: zie ik.
4: Ja, donatiekistje noemen we het. Ja, het is eigenlijk meer een kist, maar...
3: Ja, wel behoorlijk groot. Ja. En wat is de bedoeling ervan?
4: Mensen kunnen hier hun levensmiddelen doneren. Wasmiddelen, verzorgingsproducten. Nou, uiteraard wel met een goede houdbaarheidsdatum nog.
3: Ja, dat is belangrijk.
4: Ja, ja, want we geven het ook weer door. Dus dat is wel belangrijk dat we met iets goeds...
3: Er staat wat in. Wat staat er nu in?
4: Dit is een donatie die eigenlijk net gebracht is. Dus onder andere alles reinigen, doekjes, toosjes. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Koekjes, slagroom. Dus dit is een heel divers doosje, shampoo.
3: En waar gaat het dan naartoe?
4: De stichting Samen voor Elkaar samelen onder andere voorin. Het Leger des Hels hier in Emmeloord en het buurtkastje in Tollebeek. Die heeft een soortgelijk initiatief en Nou ja, daar delen we ook wel producten mee.
3: En dat is dan een buurtkastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Ja, geven en eruit kunnen halen. Dus dan af en toe sturen een berichtje van waar zij dan weer belang bij heeft. En,
3: nou ja. En waarom is dit niet ook een kastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Nou, helaas, zo zijn we 3 jaar geleden begonnen. Dan vooraan bij de straat eigenlijk. En ja, dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Alleen, het negatieve was dat die ook gewoon leeg werd gehaald. Dus niet één dingetje eruit werd gehaald, maar gewoon compleet leeg. En dat meerdere keren in een week. Dus,
3: dat voelde niet goed.
4: Toen ging de lol eraf. We noemen het donatiekastje met een glimlach. Maar ja, die glimlach was er op een gegeven moment niet meer.
3: Nee.
4: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen. Totdat iemand met het idee kwam van waarom ga je niet alleen inzamelen? En ga je op die manier toch verder?
3: Wat is jouw motivatie om zoiets op te zetten, om aan zoiets te beginnen? Toch gewoon in je privé omgeving ook?
4: Ik werk zelf in de supermarkt. Daar wordt gewoon heel veel weggegooid. Je hebt natuurlijk een too good to go, dat soort concepten, wat erg leuk is. Maar ja, om de mensen ook gewoon die de spullen al thuis hebben staan, een plekje te kunnen geven wat gewoon laagdrempelig is. Zijn we hier eigenlijk mee begonnen. En toen werd het steeds groter.
3: En wat brengt het jou? Wat heb jij daaraan om hiermee bezig te zijn?
4: Natuurlijk een positief gevoel dat je iets kunt doen. Eigenlijk hier ook wel gewoon in de buurt. Dus het is wel een benaderbare doelen. Dus een voedselbank is vaak toch al een wat grotere organisatie. En dit zijn net eventjes de organisaties die daar net wat onder zitten. En die ook wel gewoon veel belang bij dit soort dingen hebben. Dus.
3: Ja, en jij vindt het belangrijk om daar iets ook voor te doen als gemeenschap, als persoon?
4: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. En dat het gewoon een laagdrempelig iets is. Of je nou met één potje appelmoes hier komt of een doosje, het maakt niet uit. Alles is welkom en ja, je draagt op die manier toch een steentje bij.
1: Morgen de 8-jarige Annika Nandram uit Almere. Ze heeft een mini-biep voor kinderen.

0: Ray, where is my husband? En waar zijn de berichten van buiten deze provincie? Nou, die hebben we nu voor je.
1: Zeker, Frankrijk was dit WK misschien wel de favoriet voor de titel. Maar het verloor gisteren in de halve finales voor de derde keer op rij een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd 2-0.
2: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het op tegen Engeland of Argentinië. Ja, wie dat wordt, dat weet je vanavond.
0: Zeker, 9 uur begint die wedstrijd weer.
1: Goed dat ik het weet.
0: Morgen begint de Zwarte Cross en daar vliegen dit jaar 2 stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. De stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter en kunnen, let op, een snelheid van 185 kilometer per uur halen. Alsjeblieft zeg, nou, of je er zin in hebt.
1: Nee.
0: Nou, het was wel even slikken bij het oefenen hoor, voor die stuntmannen.
3: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
4: Ja, weet je, wij dachten van, het wordt wel eens tijd voor een mega stunt.
5: Als je dan landt, wat voel je dan?
6: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
5: Dat klinkt niet heel prettig.
6: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
5: Heb je er een beetje zin in?
6: Zeker. Zeker heb ik er zin in.
0: Dat is redelijk prima. Dat zijn klappen hoor, die je moet opvangen. Dat is niet heel fijn voor je rug.
1: Nee, moet ik helemaal niet denken, joh.
0: Nou, jij hoeft gelukkig niet mee te doen.
1: Nee,
0: of ga je je vrijwillig aanmelden?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, oké, dan komen we met de camera langs namelijk.
1: Ik heb de waarschuwing goed begrepen, Joline.
0: Volgens de Zwarte Cross levert de sprong misschien zelfs een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit een katapultlancering is geweest die zo hoog en zo ver ging. Ja, dat is natuurlijk wel een echt spectaculair.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Auw.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. Veel fietspaden en bruggen zijn in slechte staat. Meerdere routes zijn zelfs al afgesloten. De organisaties vragen de provincie om met gemeenten en beheerders afspraken te maken over onderhoud, geld en verantwoordelijkheid. Dit is Lianne Snel van de Fietsersbond.
12: Onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
11: Een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van recreatieplas Wellerwaard bij Emmeloord. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al om zich heen. Daar raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van de truck is nog niet gevonden. En na jaren van voorbereiden is de bouw van het nieuwe skatepark in het Zilverpark in Lelystad begonnen. De oude is gesloopt. Er is bewust in de zomer begonnen met het werk, omdat de bouw anders voor een deel in de winter zou zijn. En dat zou voor vertraging kunnen zorgen, zegt de verantwoordelijk wethouder. De skatebaan moet in november klaar zijn. Meer nieuws op Web & App.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens 2 mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomers warm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor, maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
15: Verkeersinformatieproblemen op de A6 tussen Bandt en Emmeloord. Bij hectometerpaal 287,8 staat een vrachtwagen met een klapband. Het verkeer wordt eraf gehaald bij Bandt en ook bij De Munt kun je niet de A6 op. Het heeft een file tot gevolg. Ja, Lelystad tussen Bandt en Emmeloord. 21 minuten nu al. Dan ook problemen op de A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulde en Vathorst. 21 minuten. En de N301, Barneveld richting Almere voor de aansluiting met de A28. 8 minuten vertraging. Flitser op de N50 bij Ens 262,9. En straks lekker de rand meer op, want ja, het is toch vakantie.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Lekker mee swingen met de Aretha Franklin Think.
1: De zomervakantie is natuurlijk ook op de randmeren losgebarsten. Flevolandse wateren zijn natuurlijk populair bij de mensen met een zeil of een motorboot.
0: Ja, of een roeiboot, kan natuurlijk ook.
1: Ja, maar dat doe je wat langer
0: alle over. Mogelijkheden, ja, kun je des te langer genieten. Nou, onze verslaggever deed dat ook. Die ging de vakantiesfeer proeven op de Zegge en de Biezen. Twee eilandjes tussen Zeewolde en Harderwijk. Ja, waar vandaag, nou ja, zullen ze vandaag ook vast zijn, maar veel varende vakantiegangers waren. En die dachten, weet je wat, we gaan even aanmeren om heerlijk tot rust te komen.
2: Mevrouw, rateltje in uw glas, peukje in de hand. U leeft uw beste leven volgens mij.
3: Ik doe wel mijn best. Ja, nee, genieten.
2: En vakantie in Zeewolde, ja, dat zou niet iedereen doen, denk ik.
3: Nou, dat hoop ik niet, nee. Nee, dus te meer ruimte hebben wij.
2: U ligt hier ook met een beste boot, meneer.
4: Oh, ja, vindt u?
2: Ja, voor iemand die geen boot heeft, vind ik het een mooie boot. Maar er is altijd wat de mensen over natuurlijk, of niet?
4: Nee, de boot is hartstikke goed. Had alleen 7 jaar onderhoud moeten hebben. Het is een feestje om de haven in te rijden en de boot te starten. En dan ben je gelijk op vakantie. Ja. Dus dat is lekker.
2: En bij die grote boot ligt dan nog een kleiner motorbootje. Jongens, is het daar ook lekker?
5: Heerlijk. Het is heerlijk weer. Dus,
6: zeker.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
5: Ik wel.
6: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
2: Je vertrouwt je vriend wel achter het stuur?
6: Soms.
2: Niet altijd?
6: Nee. Soms rijdt hij ook wel iets te hard.
2: Hij rijdt op het water.
6: Ja, vaart, sorry.
2: We zijn net aangemeerd op de Biezen, waar Edwin de Graaf, de eilandbeheerder, is. Wat betalen we nou om hier eventjes te liggen?
7: Per boot 4 euro.
2: Dat is een schappelijke prijs.
7: Ja, dat is een overdagprijs. Ja. Ja. Vandaag is het vrij rustig hier. Het afgelopen weekend was heel druk, echt bijzonder druk. En dit is een soort rusteiland, stilte-eiland. Dus iedereen komt hier echt voor zijn rust. Hè.
2: Als beheerder bent u altijd aan het werk op een plek waar iedereen juist altijd vakantie aan het vieren is. Is dat niet ook wel eens vervelend?
7: Dat is niet vervelend, maar wel eens raar inderdaad. Ja, want de mensen die zie je zo lopen, lekker gebruind. En dan zien ze zo geld innen. En denken ze, leuk baantje. En dan vertel ik, want dan zijn ze een beetje jaloers. Zeg, nou, komt u een dagje mee helpen? Morgenochtend om 6 uur gaan we het toilet schoonmaken. En dan zie je ze meteen echt even 3 stappen achteruit doen.
2: En hier ligt dan boot Gerrit met daarnaast in het gras op een kleedje iemand die ook heel erg van de zon aan het genieten is, of niet?
8: Nou, niet alleen maar. We houden ook van elkaar. Dus we zeiden van, we pakken de boot en we gaan de boot nemen en we gaan het Wijderwold op. Gerrit is de vader van Monique. En we hebben de boot gekregen. Of we hebben de boot enigszins gekregen in overleg met haar zussen. Toen heette de boot nog geen Gerrit. Maar omdat haar vader Gerrit heette, we hebben de boot omgeschoold naar of omgedoopt naar Gerrit. Ik geniet wel van deze boot. Ik vind het een prachtboot. We hebben er veel werk aan gehad. En hij vaart enorm goed. Dan praat ik mensen na, want ik heb er geen verstand van. Maar sommige mensen die zeggen van, oké, dat is een boot. En die heeft een snit en die heeft een vaart en die heeft snelheid. En geweldig. Dat nou, oké, dan probeer ik een beetje na te praten.
2: Wens jullie een hele fijne vakantie nog.
8: Ik dank je wel. Dank je wel.
0: Ja, daar ging de verslaggever.

0: Be My Baby van Vanessa Paradis. Het is 13 minuten voor 8. Wat heb je gisteravond gemist op radio of televisie?
1: Gisteravond laat ging het met nog morgen over het overlijden van acteur Kees Geel. Hij is maar 61 jaar geworden. Hij is overleden aan een hartstilstand. En Geel brak natuurlijk in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series zoals Nieuwzeer, Samen en Flikken Rotterdam. Met het oog op morgen sprak met de acteur en regisseur Martin Schwab, met wie Geel aan Flikken Rotterdam werkte. Schwab vond Geel een sterke, markante en eigenwijze acteur.
2: Om van niets iets maken. Heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtige profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, doe dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
1: Geel was tevreden met zijn carrière, zei Swaap.
2: Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
0: In Nieuwsuur was Iran-kenner Peyman Jafari. Sinds vorige week voeren Iran en de VS weer aanvallen over en weer uit. Zo valt Iran schepen aan in de straat van Hormuz. En als reactie bombardeert de VS militaire doelen in het land. Volgens Jafari wil Iran de controle over de belangrijke zeestraat houden.
3: Iran heeft natuurlijk de straat van Hormuz onder controle. En dat willen ze onder controle behouden als afschrikkingsmiddel tegen de VS. Want Iran heeft niet natuurlijk de wapens die de Amerikanen in handen hebben. Afgelopen juni vorig jaar is er natuurlijk een oorlog tegen Iran geweest. Afgelopen februari opnieuw. En Iran denkt, de VS en Israël kunnen weer een oorlog tegen Iran beginnen. Regime change is nog steeds niet van tafel. Hoe kunnen we afschrikken door de straat van Hormuz? Onze geopolitiek troefkaart.
0: Een troefkaart. Ondanks de aanvallen zijn de twee landen nog wel steeds met elkaar aan het onderhandelen. Beiden zien zijn echte oorlog niet zitten. Maar ja, Jafari die vreest toch wel voor een verdere escalatie.
3: De tussentijdse verkiezingen in Amerika komen aan. Voor Iran betekent het nog meer economische ellende. En als Amerika wil escaleren, is er maar één weg mogelijk. Hè? Eilanden van Iran innemen, grondtroepen sturen. Maar Iran zal natuurlijk hard terugslaan. En de VS moet nog meer grondtroepen sturen. En dan zitten we weer in een eeuwige oorlog die Trump wilde vermijden. Daarom willen ze toch doorpraten. Maar ik zie helaas dat deze escalatierichting wel in volgende oorlog gaat.
1: Dan het programma De Rode Draad. Daarin was aandacht voor de gierzwaluw. Het vogeltje heeft het moeilijk, want ze zijn hitteslachtoffers, zegt Kerstien Steinaert van de Vogelopvang Utrecht. Daar krijgen ze veel kuikens binnen.
4: Dan zitten die nestkasten vaak, tenminste die komen ook voor op het zuiden. En ook de dakpannen die zijn in het zuiden. En daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze daar niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar. Ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet. En dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toe brengen.
0: Ja, of de kat zit klaar. Dat kan ook natuurlijk. Dat is wel sneu.
1: Hadden we nog niet eens aan gedacht. Ja. De kat, ja. Maar goed, soms zijn mensen bang om de beestjes op te pakken, omdat ze denken dat hun geur ervoor zorgt dat de ouders dan hun kuikens gaan verstoten. Maar volgens Steinaert hoeven mensen daar niet bang voor te zijn.
4: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd, maar die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het vierenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het vierenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.
0: Nou, gewoon tuinhandschoenen. Kun je dat handdoekje laten liggen?
1: Die heb ik al.
0: Oh, die heb ik. Nee, maar voor die vogels.
1: Ja, nee. Gaat goed.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
3: Ik wel.
4: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
1: Ook dit is Flevoland.
5: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
4: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En een pick-up truck is vannacht uitgebrand bij de Wellerwaard bij Emmeloord.
3: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
5: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
4: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
6: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
4: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Problemen op de A6 Joure richting Lelystad tussen Band en knooppunt Emmeloord. Daar nu ruim een kwartier vertraging komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is afgesloten. Het bergingsbedrijf dat verwacht dat het nog tot 9:30 duurt eer de problemen daar zijn opgelost.
2: Klapband, hè, die vrachtauto?
7: Ja, de klapband. Ja. En dan hebben we ook nog een langere file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Vathorst. Bijna een half uur vertraging daar is de rechter rijstrook afgesloten. Dat zijn de langste files van dit moment. Nou, ook 10 minuten, die neem ik nog even mee. En 305 Dronten Almere voor de aansluiting met de A27. 10 minuten. En de rest, dat valt allemaal mee op deze woensdag. Zometeen, nou, dan gaan we maar fietsen, denk je dan, als het dan met de auto niet opschiet. Maar in Flevoland zijn veel fietspaden of slecht onderhouden of zelfs afgesloten. Nou, de Fietsersbond wil actie en komt met een petitie.
2: Ja, rondje Schokland, hè? Dat zit er even nog niet in.
7: Jammer, hè?
2: Ja, dat is echt heel jammer, ja. We hebben natuurlijk ook onze zomerserie, buurtkastjes. En vandaag een kastje waar je spullen kunt brengen in plaats van halen. En waar dat kastje staat, dat hoor je zo.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nothing to lose van Douwe Bob. 8 minuten over 8 is het. Goedemorgen, Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent.
1: Ook de gemeentes moeten meebetalen aan het opknappen van de fietspaden. Dat vinden de Fietsersbond en de Nederlandse Toerfietsunie. Hun wens staat in een petitie.
0: Eerder werd bekend dat er 40 miljoen euro nodig is voor het onderhoud van de fietspaden in Flevoland. Sommige zijn er zo slecht aan toe dat ze zijn afgesloten. Maar Zeewolde trekt wel de beurs, weet Lianne Snel van de Fietsersbond.
2: Ja, je ziet inderdaad bijvoorbeeld gemeente Zeewolde, die trekt nu incidenteel 100.000 euro uit om een aantal gesloten fietspaden tijdelijk weer toegankelijk te maken. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat gemeente Zeewolde dat doet, maar dat is incidenteel. En wat wij inderdaad aangeven is, uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen. Ja. En dat kan zijn geld, maar het belangrijkste is dat er in ieder geval duidelijkheid is over wat die structurele oplossing gaat zijn.
3: De petitie is net gestart, maar tot wanneer loopt die en wat gaat er dan mee gebeuren?
2: We hebben nog geen datum geprikt wat de einddatum is van de petitie. Maar we willen hem ergens in het najaar overhandigen aan provincie. We zouden het zelf wel mooi vinden om daar natuurlijk eromheen iets te organiseren. Waarin provincie, gemeentes en die organisaties ook aangeven wat ze er vervolgens mee gaan doen. Want dat is wel belangrijk voor de ondertekenaars ook. We zorgen ervoor dat fietsers en sportieve fietsers met deze petitie een stem krijgen. En willen we ervoor zorgen dat hun belangen gehoord worden. En dat er een noodzakelijke reactie op moet komen.
3: Kortom, als ik jullie zo begrijp, er zijn in Flevoland gewoon te veel fietspaden gesloten.
2: Ja, zeker. Ja. Flevoland is voor mij een hartstikke mooie provincie om te fietsen. En hartstikke veel natuurgebieden. Dat zag je dat is in april die Keilenweg bij Schokland in de Noordoostpolder werd afgesloten. Ja, daardoor kan je gewoon je rondje Schokland niet meer fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is hartstikke mooi natuurgebied. Ja.
3: Dat is een van de voorbeelden van fietspaden die in Flevoland dus zijn afgesloten. Maar wat is nou de hoop dat de provincie...
2: Je rondje Schokland niet meer fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is hartstikke mooi natuurgebied. Ja.
3: Dat is een van de voorbeelden van fietspaden die in Flevoland dus zijn afgesloten. Maar wat is nou de hoop dat de provincie en gemeente toch ook met geld over de brug komen om de natuurorganisaties te helpen?
2: Nou, onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer...

0: fietspaden verdwijnen.
1: Ja, want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
0: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold zijn genoeg natuurgebieden. Vandaar dat er ook zoveel natuurbeherende organisaties zijn natuurlijk die dat allemaal in hun beheer hebben. En dat zijn, ja, vind ik persoonlijk in ieder geval wel toch de mooiste stukjes om te fietsen natuurlijk in natuurgebied. Dus dat levert gewoon heel veel fietsgeluk op en dat moet je gewoon willen behouden, denk ik. En
1: fietsgeluk?
0: Ja, fietsgeluk.
1: Dat is een mooi woord.
0: Dat is onze missie. Dat mag iedereen, moet iedereen mogen ervaren, denk ik, in Nederland, toch? Dat je, Flevoland is ook een provincie Die vanuit verschillende provincies toegankelijk en bereikbaar is. Dus ik denk dat Flevoland juist trots zou moeten zijn op wat ze kunnen bieden voor de fietsers. En in dit geval dus de recreatieve fietser. Want ik denk dat daar inderdaad heel veel fietsgeluk uit voorkomt.

0: above. Dark Before the Dawn van Sommieux. 7:15 is het. Tijd voor het weerbericht.
1: Met Floris Lafeber. Floris, het is al 20 graden.
2: Het is al 20 graden inderdaad. Nou. Dat is een hoge temperatuur. En we hadden ook best wel een warme nacht achter de rug. Met minimumtemperaturen van 17 of 18 graden. En de zon schijnt momenteel volop in de provincie. En met veel zonneschijn en een blauwe lucht warmt het ook behoorlijk snel op. 20 graden is inderdaad momenteel de temperatuur, maar rond het middaguur is het al 23 of 24 graden. En aan het eind van de middag hebben we zelfs bijna tropische temperaturen van 28 of 29 graden in de provincie. En daarbij schijnt de zon volop en komen enkele stapelwolken voor.
1: Ik durf het bijna niet te vragen, maar kunnen we komende nacht een beetje fatsoenlijk slapen?
2: Ja, het wordt wel wat vochtiger hoor.
1: Oh,
2: want de bewolking neemt wel toe. We krijgen wel een vrij zonnige avond en het is nog vrij warm. Met halverwege de avond een graadje of 23. Ja. Daarbij staat er een verkoelende bries uit het noorden tot noordoosten. Maar als de wind eenmaal gaat afnemen tijdens de nacht, ja, dan wordt het ook wat vochtiger. Komt er ook meer bewolking voor en kan het toch best wel behoorlijk broeierig en plakkerig blijven in de grote steden in ieder geval.
1: Ja.
2: Dus ik vraag me nog maar een beetje af of het lekker slapen wordt komende nacht.
1: Donderdag, wat gaan we dan doen?
2: Ja, een vrij vergelijkbare dag. Al zien we wel wat meer bewolking in het weerbeeld terug. Maar tussen de bewolking door schijnt ook geregeld de zon. Het blijft droog en opnieuw hebben we zeer aangename temperaturen van 25 tot 27 graden. Misschien een fractie minder warm dan vandaag, maar uiteraard weer zomerse temperaturen en een vrij vriendelijk weerbeeld daarbij. Iets minder wind misschien dan vandaag met hooguit een matige bries uit het noorden tot noordoosten. En het blijft dus overwegend droog. Maar vrijdag en zaterdag, dat zijn twee dagen waarin er enkele regen- of onweersbuien kunnen vallen. Maar ik denk dat de meeste buien voor het oosten van Nederland bestemd zijn en dat het in Flevoland gewoon overwegend droog blijft. Wel verandert er significant wat aan de temperatuur, want die levert in. In het weekend is het overdag nog maar een graad of 21.
1: Oh.
2: Klinkt misschien vrij koel, maar dat is allemaal gebruikelijk voor deze fase van het jaar.
1: Ja, nee, we zijn natuurlijk ontzettend verwend. Maar dan kunnen we even bijkomen van de hitte.
2: Inderdaad, dat lijkt me ook een goed idee. Want het vooruitzicht naar later volgende week laat toch weer een warme vooruitzicht zien.
0: Oh jee.
2: Met oplopende temperaturen. Dus we krijgen wel een koelere periode vanaf het weekend en aan het begin van volgende week. Maar eind volgende week kan het zomaar weer eens warmer worden.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik hoop dat het meevalt gezien de Nijmeegse Vierdaagse. Maar
1: flesjes drinken mee.
2: Ik denk dat het meevalt. Maar het zijn wel inderdaad vrij interessante weerkaart voor de lange termijn.
0: Oh ja, jij vindt dat interessant natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Goed. Hey, dank je.
2: Hoi. Graag gedaan, fijne dag.
0: Ja, hetzelfde, hoi.
1: Vandaag in de zomerserie over buurtkastjes. Geen kastjes waar je gratis spullen kunt halen, maar waar je van alles kunt brengen. Het gaat om een donatiekastje van Emmeloorder Michel Vreken.
0: Ja, in deze zomerserie hoor je de verhalen van de mensen achter die buurtkastjes, die door heel Flevoland staan. Nou, verslaggever Gineke Smit die ging langs bij Michel Vreken in Emmeloord.
3: Hoi, Michel.
4: Hoi, goedemiddag.
3: Ik ben Gineke. Jij hebt hier een buurtkastje, heb ik begrepen.
4: Ja, klopt. We hebben nu 3 jaar voor het huis wij noemen het zelf een donatiekastje staan.
3: En dit is hem?
4: Dit is hem.
3: Best wel groot.
4: Ja.
3: Ik denk dat dit officieel een beetje voor tuinspullen is of zo.
4: Ja, normaal voor tuinkussens inderdaad. Deze hebben we gesponsord gekregen vrij recent. Omdat ons andere kastje was van hout en dat is eigenlijk
3: vergaan
4: omdat het natuurlijk in weer en wind staat. Dus we hebben gelijk maar een mooie grote.
3: Ja, een flink grote kast. En het is bij jullie een donatiekistje, zie ik.
4: Een donatiekistje noemen we het. Ja, het is eigenlijk meer een kist. Maar
3: ja, wel behoorlijk groot.
4: Ja.
3: En wat is de bedoeling ervan?
4: Mensen kunnen hier hun levensmiddelen doneren, wasmiddelen, verzorgingsproducten. Nou, uiteraard wel met een goede houdbaarheidsdatum nog.
3: Ja, dat is belangrijk.
4: Ja, ja, want we geven het ook weer door. Dus dat is wel belangrijk dat we met iets goeds.
3: Er staat wat in. Wat staat er nu in?
4: Dit is een donatie die eigenlijk net gebracht is. Dus onder andere hallesreinige doekjes, toosjes. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Koekjes, slagroom. Dus dit is een heel divers doosje, shampoo.
3: En waar gaat het dan naartoe?
4: De stichting Samen voor Elkaar samelen we onder andere voorin. Het Leger des Hels hier in Emmeloord en het buurtkastje in Tollebeek. Die heeft een soortgelijk initiatief en daar delen we ook wel producten mee.
3: En dat is dan een buurtkastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Ja, geven en eruit kunnen halen. Dus dan af en toe sturen we een berichtje van waar zij dan weer belang bij heeft. En,
3: Ja. En waarom is dit niet ook een kastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Nou, helaas, zo zijn we 3 jaar geleden begonnen. Dan vooraan bij de straat eigenlijk. En ja, dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Alleen, het negatieve was dat die ook gewoon leeg werd gehaald. Dus niet één dingetje eruit werd gehaald, maar gewoon compleet leeg. En dat meerdere keren in een week. Dus,
3: dat voelde niet goed.
4: Toen ging de lol eraf. We noemen het donatiekastje met een glimlach. Maar die glimlach was er op een gegeven moment niet meer.
3: Nee.
4: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen. Totdat iemand met het idee kwam van waarom ga je niet alleen inzamelen? En ga je op die manier toch verder?
3: Wat is jouw motivatie om zoiets op te zetten? Om aan zoiets te beginnen? Toch gewoon in je privé omgeving ook?
4: Ik werk zelf in de supermarkt. Daar wordt gewoon heel veel weggegooid. Je hebt natuurlijk een too good to go, dat soort concepten, wat erg leuk is. Maar om de mensen ook gewoon die de spullen al thuis hebben staan, een plekje te kunnen geven wat gewoon laagdrempelig is. Zijn we hier eigenlijk mee begonnen. En toen werd het steeds groter.
3: En wat brengt het jou? Wat heb jij eraan om hiermee bezig te zijn?
4: Natuurlijk een positief gevoel dat je iets kunt doen. Eigenlijk hier ook wel gewoon in de buurt. Dus het is wel benaderbare doelen. Dus een voedselbank is vaak toch wel een wat grotere organisatie. Dit zijn net eventjes de organisaties die daar net wat onder zitten. En die ook wel gewoon veel belang bij dit soort dingen hebben. Dus.
3: Ja, en jij vindt het belangrijk om daar iets ook voor te doen als gemeenschap, als persoon?
4: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. En dat het gewoon een laagdrempelig iets is. Of je nou met één potje appelmoes hier komt of een doosje, het maakt niet uit. Alles is welkom en je draagt op die manier toch een steentje bij.
1: Morgen hebben we weer een in deze serie. De 8-jarige Annika Nandram uit Almere. En die heeft een mini-biep voor kinderen.
0: Zometeen berichten van buiten deze provincie. Ja, misschien denk je van, dat is toch een beetje prehistorie.
1: Wat?
0: Papieren wegenkaarten. Er zijn nog genoeg mensen die ze hebben, hoor.

0: Girl Crazy van Hot Chocolate. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van de beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak er een grote brand uit en werden 5 huisjes verwoest. Het vuur was aangestoken. Gisteren is daar een man voor opgepakt. De eigenaren van de strandhuisjes schrokken van het nieuws.
2: Ja, dat doet wel zeer.
3: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
2: Gelukkig is het bij één gewonde gebleven. Mm-hmm. Wat eigenlijk al te erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bevolkt was en hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
1: Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner, maar de politie zegt dat dat nog wordt onderzocht.
0: Ja, je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan toch echt nog met een papieren wegenkaart op vakantie. Heb jij die nog in de auto, Leo?
1: Ja, ze liggen er nog in, maar ik pak er nooit naar.
0: Oh, dus ze kunnen wel weg?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar hoe oud zijn ze?
1: Ja, zelfs
0: tot 1982 of zo?
1: Nee, ik denk 1993.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar waarom heb je ze dan nog steeds in de auto liggen?
1: Ja, en
0: een soort nostalgie.
1: Ja, en dan koop ik een nieuwe auto en dan zetten ze zich toch weer over.
0: Echt?
1: Ja, gek is
0: serieus?
1: Dat.
0: Serieus?
1: Ja,
0: Oké.
1: Ja. Nee, voor de zekerheid. Vooral als Trump GPS uitzet.
0: Ik heb ze echt al een tijdje uit mijn auto gegooid. Maar deze vrouw, die heeft er toch flink wat in handen. In de AWB-winkel in Den Haag.
4: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland open.
1: Okay.
4: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
5: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken.
1: Okay.
5: En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
1: Alsjeblieft, een kaart.
6: Hartstikke mooi.
1: Volgens je vader is dit heel handig.
6: Ja, zou ik hem openmaken? Het is wel een groot ding. Een hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
0: Nou ja, precies. Heel onhandig zo'n ding. In de AWB-winkel liggen kaarten van 10 populaire vakantiebestemmingen. En die hebben elk jaar toch een oplage van 2 miljoen.
1: Mm.
0: Ja.
1: En vouw hem ook wel netjes terug, hè. Maar goed, dat heb je geleerd bij de verkiezingen. Openvouwen en dichtvouwen.
0: Gaan we nog even naar de Zwarte Cross?
1: Ja, daar is een spectaculair ding aan de hand. Want dat begint morgen. Maar dan vliegen 2 stuntmannen over de grote megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen dan aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. En de stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter. En de snelheid, hou je vast, 185 kilometer per uur.
0: Zo.
1: Ja, het was even slikken bij het oefenen.
7: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
8: Ja, weet je, wij dachten van, het wordt wel eens tijd voor een mega stunt.
9: Als je dan landt, wat voel je dan?
7: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
9: Dat klinkt niet heel prettig.
7: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
9: Heb je er een beetje zin in?
7: Zeker heb ik er zin in.
1: Ja, en heeft ook zin in misschien wel een record in dat grote boek. Je kent het wel, dus daar gaan ze ook voor.
0: Nou, kijk eens aan. Poeh, ik hoop daarna maar even goed de rug checken. Want dat is een flinke klap natuurlijk. We gaan nog even naar voetbal, want Spanje staat in de finale van het WK. Frankrijk werd met 2-0 verslagen. En de tweede goal, die viel na een uurtje.
10: Este es Pedro Porro. Cerca de él estaba Lamin, pero muy marcado. Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro.
0: Heerlijk. Oh, ik hou hier zo van. Ja, die naam leent zich er natuurlijk ook wel voor, hè? Pedro Porro. Heerlijk.
1: Ja, dat wil wel.
0: Die finale gaat tegen Engeland of Argentinië, want die wedstrijd staat voor vanavond op het programma.
11: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in 1 superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De Fietsersbond en de Nederlandse Toerfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. Veel fietspaden en bruggen zijn in slechte staat. Meerdere routes zijn zelfs afgesloten. De organisaties vragen de provincie om met gemeenten en beheerders afspraken te maken over onderhoud, geld en verantwoordelijkheid. Dit is Lianne Snel van de Fietsersbond.
22: Onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
0: De gemeente Noordoostpolder laat onderzoeken of er misschien nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen te vinden is. Een extern bureau gaat daarom de komende periode op pad door de polder om historische panden, objecten en andere erfgoedelementen te fotograferen vanaf de openbare weg. De gemeente wil het eigen erfgoed beter beschermen en ook beter zichtbaar maken. Een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van recreatieplas Wellerwaard bij Emmeloord. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen al om zich heen. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van de truck is nog niet gevonden. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
23: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum.
24: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomers warm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor. Maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
1: En dan de verkeersinformatie. De ANWB meldt files op de A6, Jouren richting Emmeloord, tussen Lemmer en Band. Nog maar 5 minuten, maar er is ook een omleidingsadvies. Verkeer richting Amsterdam, rij liever via Zwolle, via de A32 en de A28, als je dit nog op tijd hoort. En die klapband van die vrachtwagen, want dat is het, die was precies bij de wegwerkzaamheden waar het smaller wordt. Je kunt er ook niet meer op, ze hebben het afgesloten bij Band en bij de Munt. Dus dat is allemaal gedoe op de A6. Dan nog files op de A7, of eentje nog, A27 Almere-Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 6 minuten. Flitsers op de A27. Hilversum richting Almere bij 108,4. De N50 bij Ens 263,4. Dat is alles. En zometeen, vakantie of niet, is er gewoon. Wouter de Vries met Wouter op woensdag.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Nou ja, sommige mensen wat meer dan anderen. 8:40 is het.
1: Ja, dat de koning 27 april volgend jaar naar Lelystad komt, allebei 60 jaar, dat weten we.
0: Ja, maar de vraag is, kan Lelystad daar, publicitair gezien, een beetje van profiteren? Nou, gelukkig hebben we daarom marketingdeskundige Wouter de Vries hier in de studio. Wouter, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De koning was natuurlijk met Koningsdag dit jaar in Dokkum.
2: Ja.
0: En daar zei de burgemeester, we konden het eigenlijk vanaf het moment dat het bekend was, konden we het al merken in de stad, toen werd het al drukker.
2: Ja.
0: Ja, wat denk je van Lelystad? Gaat het ook zo?
2: Nou, ik vind dat een boute uitspraak van die burgemeester, hoor. Dat het daardoor komt. Weer speelt ook een rolletje. Nou, laten we gewoon maar eens kijken. Lelystad gaat 3 miljoen uitgeven. En dan zeggen ze dat het maar 3 miljoen is. Ik heb eens even gecheckt. Alleen Rotterdam is duurder geweest. Die hebben in 2023 4 miljoen uitgegeven. Emma gaf 2 miljoen uit. En Doetinchem en Dokkum 3 miljoen. Dus nou, is het veel? En waar gaat dat dan naartoe? Nou, dan zie je beveiliging. Nou, beveiliging wordt steeds duurder. Dus dat die kosten stijgen is ook logisch. Logistiek, hekken, dranghekken. Nou denk ik niet dat Lelystad echt heel veel dranghekken nodig heeft.
1: Nou, maar ze willen het wel hebben.
2: Ja,
1: op bepaalde
2: podia en zo. En dan ook nog schoonmaak en organisatie. Nou, 3 miljoen. Ja, en wie betaalt dat dan? Dat is gemeente Lelystad, de provincie.
0: Nou,
2: en
0: misschien, wij met elkaar eigenlijk.
2: Ja, en misschien een sponsor. Nou.
0: Maar nou zeg jij, ik denk dat Lelystad niet zoveel dranghekken nodig gaat hebben. Hoezo?
2: Nou, ik verwacht niet een echte grote toestroom naar Lelystad toe.
0: Waarom niet?
2: Nou, dat verwacht ik niet. Rotterdam is de allergrootste geweest. Daar kwamen 200.000 man. En Rotterdam is ook, als je dat googelt, de enige stad waar Koningsdag, ik wil nog altijd Koninginnedag zeggen, maar Koningsdag winstgevend geworden is. Dat,
1: winstgevend? Hoe kan dat winstgevend zijn?
2: Ja, nou ja, als er heel veel externen naar een stad toe komen en
1: die
2: gaan hotels.

0: is dan de conclusie dat je het niet moet doen? Nou, als econoom kijk je naar de directe financiën en dan is het twijfelachtig. Maar als mens kun je ook kijken naar de maatschappelijke impact op Lelystad.
1: Ja.
0: Van een Koningsdag.
1: Ja.
0: Nou, en dan zie je toch wel, en dat zie je ook in alle geluiden in Doetinchem, in Emmen, in Dokkum, dat er een soort trots en saamhorigheidsgevoel in zo'n stad leeft.
2: Door dat evenement.
0: Door dat evenement.
1: Nou, dat kan Lelystad misschien wel gebruiken. Want jij zegt, ik verwacht niet dat het heel erg druk gaat worden. Ja. Maar wat kan Lelystad dan doen om ervoor te zorgen dat het wel enorm druk gaat worden?
0: Nou, niks. Gewoon maar wachten. En kijk, publicitair is het nu bekend. Daar hoef je verder helemaal geen extra aandacht aan te besteden.
1: Geen spotjes, geen niks.
0: Ik denk ook niet dat er iets komt in de zin van dat het zo spectaculair is dat we zeggen met z'n allen de A6 op. Moet je bij band trouwens nu opletten.
2: Nee, ja, dat doen we even niet.
0: Dus, maar die trots en saamhorigheidsgevoel vind ik als econoom best wel de moeite waard om daar 3 miljoen in te pompen. En ik vind het ook altijd nog wel grappig. Ik ben zelf niet zo koningsgezind, maar ik vind het wel altijd mooi om te zien hoe trots en hoe blij mensen zijn als ze Maxima of de koning een hand mogen geven.
2: Maar Wouter, mag je zeggen van nou 3 miljoen euro, als we dat aan Ster zendtijd hadden moeten kopen, 3,5 uur is ongeveer die uitzending, daar komt het wel uit.
0: Ja hoor. Zeker als je dus naar de opbrengstenkant gaat kijken. Dus naar de echte opbrengsten zoals Rotterdam kan aantonen.
2: Ja, dat was
0: in Rotterdam kan aantonen dat er die dag gewoon 8 miljoen meer in ontvangen is dan anders.
1: Ja. En wij zaten hier op de redactie natuurlijk al een beetje te grappen hierover. We zeiden van ja, die prinsessen die worden natuurlijk met de bus afgezet bij Batavia Stad. Die gaan lekker shoppen.
2: Dat heb je nou al zo vaak gezegd.
0: Ja,
2: ik denk dat een deel van die 3 miljoen maar eens van Batavia Stad moet komen.
1: Maar ik had het nog niet tegen Wouter gezegd. Maar ik kan me dat zomaar voorstellen.
0: Ja, ik ook. En dat wordt natuurlijk wel leuk. Hè. Door die prinsessen erbij te halen, spreek je ook weer een totaal andere doelgroep aan.
1: Zeker.
0: Ik heb hier twee kleinzonen van 14 en 12.
2: Die kennen ze wel.
0: Die zijn meer geïnteresseerd in die prinsessen.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is logisch. Ja.
2: Zeg even wat anders. De havendagen in Zeewolde, daar is het altijd afgeladen vol. Ja. Hoe verklaar jij het succes van? Ik bedoel, het zijn oude boten in de haven en daar gaan ze naar kijken. Ja. Dat is het.
0: Nou, ik denk door de organisator. Hè. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk dat een man is met tot in zijn haarvaten kennis van Zeewolde. Lokale beroemdheid. Een local hero noemen wij binnen de marketing. Hè. Als local heroes wat gaan organiseren, dan is succes bijna verzekerd. En ze zijn vaak ook alleen maar succesvol in hun lokale gebied.
2: Ja.
0: Nou, en als ik dan bijvoorbeeld lees hè, dat Zeewolde. Zeewolde, de haven van Zeewolde. Wie kent die? Hè?
2: Nou, die ligt achter het gemeentehuis, dat weet ik dan.
0: Daar komen 15.000 bezoekers naartoe. Ik vind het een daverend succes. Hè,
2: hele jaar.
0: Die
2: havendagen. Ja, dat is hartstikke druk.
0: Ja, ik denk dat er over het hele jaar trouwens ook maar 15.000 naar Zeewolde komen.
1: Ik denk dat dat een goede schatting is.
0: En dat komt door Shantikoren en Paling. Geweldig.
1: Dat is toch fantastisch? Ja. Geef het vol brood en spelen.
2: Meer heeft de mens niet nodig.
0: Ik vind dit echt een topper. En als we aan het eind van het jaar ook nog eens een Flevolander van het jaar moeten kiezen. Dan zou ik deze
1: nomineren.
0: Met stip op de tiplijst willen zetten.
1: Oké. We gaan ook nog even naar de A6. De grote olifanten natuurlijk. Ja. 5 stuks. Nou ja, iedereen kent ze wel die daar langs rijdt. Daar zijn nu ook miniatuurtjes van. Ja. Dat is een groot succes. Heb jij al eentje aangeschaft?
0: Nee, nog niet. En ik vind het wel prachtig. Hè. Maar om dit te maken lijkt me ook helemaal niet zo moeilijk. Je gooit een bonk klei neer.
2: Nee.
0: De huppetje.
2: Een goede mal. Maar er zijn er 500 van gemaakt. Ja. Al 400 verkocht op één avond aan belangstellende.
0: Ja.
2: Is dat een groot succes? Destineert als nieuwe logo?
0: Ik weet niet wat die kunstenaar naschreef, maar ik denk dat die hartstikke blij is. En nooit verwacht dat die zo snel 400 olifantjes zou maken. Het zijn leuke dingen. Ik woon vlak bij de olifanten.
2: Ja.
0: Ik draai er altijd de snelweg op. En de A6 of de A27.

0: vinden.
1: Tuurlijk.
0: Ja, beren symbolisch voor de stad. Waarom ze er eigenlijk staan, ik heb geen flauw idee. Hè, want wij hebben niks in met olifant. Je zou ze, als je gewoon zomaar zou moeten gokken, zou je eerder denken dat ze bij Emmen staan.
2: Ja, ja,
0: dat,
2: ja.
0: Maar nee, er is ook verder geen olifant bij ons te herkennen. Nee. Dus als ik ooit ook nog eens uitgelegd krijg waarom ze er staan, dan vind ik het leuk. Maar...
1: Ja, maar kan het een symbool voor Almere zijn? Of zeg je nou, geef mij maar Ali?
0: Wie?
1: Ali.
0: Die ken ik helemaal niet, dus Almere. Nou. Dat, wie is Ali?
1: Die staat op de trap bij de bioscoop. Staat met grote letters Ali. En dat is dat aapje van...
0: Daar loop ik zo. Jongens, kennen jullie Ali in de bioscoop?
2: Ook niet. Nee, ook niet. Nou, oké, okay, dat is dus ook niet goed gegaan.
0: Dan kies ik voor dit.
2: Oké. Okay. Nou.
0: Ja.
2: Dan,
1: mooi zo. Ja.
2: Wie weet, staat hij uiteindelijk nog bij je in huis.
0: Dus gewoon maar met z'n allen naar Lelystad toe op Koningsdag.
1: Gaan we doen, Wout.
2: Maar ga jij er wel heen?
0: Nee, maar ik zei al, ik ben zelf niet zo Koningsdag. Ik ben trouwens wel, dat is misschien nog een leuke anekdote.
2: Ja.
0: In 1980 liep ik in Amsterdam rond.
1: Ja.
0: En dat was de legendarische Koningsdag dat Beatrix en Klaus het in hun hoofd haalden om spontaan naar Amsterdam toe te komen.
2: Ja.
0: En die zijn toen in een rondvaartboot zijn ze de Jordaan ingegaan.
1: Ja.
0: En ik ben een van degenen, ik heb Willem-Alexander aan de kade geholpen door hem een hand te geven. Ja.
1: Wat leuk.
0: En er zijn ook beelden bekend dat een bezoeker toen spontaan koningin Beatrix een zoen gaven.
1: Ja.
0: En dat ging de wereld over.
1: Was jij dat ook?
0: Nee, dat was ik
1: niet.
0: Wat dat betreft heb ik iets meer manieren thuis geleerd. weet je wat de koningin afblijft.
1: Zo zit het.
2: Geweldig. Ja. Zeg Wouter, dankjewel.
0: Ja, dank.
1: Tot over 2 weken. Ja.

0: London Beat, I've been thinking about you. We gaan nog naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, gisteravond in het Oog op Morgen was een collega van de overleden Nederlandse acteur Kees Schil te gast. Kees is 61 geworden en is overleden plotseling aan een hartstilstand. En die collega, dat was Martin Swaap. En die werkte samen bij Flikken Rotterdam. Swaap vond Geel een sterke, markante, maar ook een eigenwijze acteur.
2: Om van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
1: Geel was tevreden met zijn carrière, zei Swaap.
2: Ik hoop dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welke plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
0: De gierzwaluw heeft het heel moeilijk, hoorden we in De Rode Draad. Het zijn hitteslachtoffers, vertelde Kerstin Steinhardt van de vogelopvang in Utrecht. Ze krijgen daar veel kuikens binnen.
3: Dan zitten die nestkasten vaak, nou, tenminste die komen ook voor op het zuiden. En ook de dakpannen die zijn in het zuiden en daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar. Ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet. En dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toebrengen.
0: Ja, en dat ze de katten dan een beetje uit de buurt houden ook. Soms zijn mensen bang ook om die beestjes op te pakken. Ze denken, ja, die ouders die gaan dat beestje verstoten. Nou, Steinhardt zegt, daar hoeven mensen helemaal niet bang voor te zijn.
3: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd. Maar die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het vierenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het vierenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. Het is nu 9:05. Shanna Spyro, Material Lover. Zometeen Flevoland Muziekland. Heb je een verzoekje? Geef het alsjeblieft door.

0: Dit is Flevoland.
1: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
2: Ik wel.
3: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
3: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En een pick-up truck is vannacht uitgebrand bij de Wellerwaard bij Emmeloord.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
13: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
12: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
14: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
12: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Problemen nog steeds op de A6, Joure Emmeloord. Tussen Lemmer en Band ben je ruim een kwartier langer onderweg. Bij Band is de weg afgesloten. Een vrachtauto met een klapband die blokkeert daar de afrit. Bij Band dus. Rechterrijstrook is afgesloten. Ja, dat zal nog half uurtje, 9:45. Dan zou het opgelost moeten zijn, zeggen de bergers. En dat ongeluk met die vrachtauto gebeurde op de plek waar Rijkswaterstaat aan de weg werkt. Het leidt dus tot problemen op dit moment. Dat voor die A6. Hoe is het dan verder? Nou, de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Ook wat oponthoud, minuutje of 10. Ruim 5 minuten vertraging op de N717. Emmeloord-Nagelen tussen Emmeloord en de A6. Heeft natuurlijk ook weer te maken met die problemen op de A6. En dan nog de N718, band Emmeloord. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. En dan zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, tussen de ogen als je daar nou op richt.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Met Jolien Dalstra.

You to have it all. Have it all van Jason Mraz. En daarvoor hoorde je Wax Right Between the Eyes. Het is alweer bijna 9:15 op deze woensdag de 15e juli. Ik weet niet of je het voetbal een beetje volgt. Ja, vanavond natuurlijk weer een wedstrijd. Engeland tegen Argentinië. Oh, gaat een lekker potje worden. Nou, Spanje is natuurlijk door. Heeft gewonnen van Frankrijk. En dan hebben we zondag de finale. Nou, ik heb nieuws voor je. Want Laura Pausini en Robbie Williams, die treden komende zondag op tijdens de slotceremonie. Voorafgaand aan de finale van het WK voetbal. Tom Cruise, die komt ook nog even voorbij. Laat zijn gezicht ook even zien, de acteur. Die hele show voorafgaand, die begint 90 minuten voor de aftrap van de finale. Nou, die finale begint om 9 uur 's avonds, Nederlandse tijd. Ja, de namen, want er is nu ook een halftime show. Hè, dus als de heren even aan de thee zitten in de rust, dan wordt er ook opgetreden. Is er ook een show. Nou, de namen van die halftime show, die waren al bekend. Hè, Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay. Maar ik dacht, ik geef je deze ook nog even mee. Ja, nou, Laura Pausini, laat ik daar weer eens wat van draaien. Bijvoorbeeld deze uit 2004.

vele zomernachten van Rutger van Barneveld. Nou, daar kun je met recht van spreken op dit moment, ja. Wij gaan eens even kijken waar Kiek was en wat er dan weggepikt is of net even veranderd. Beide foto's zal ik voor je in beeld zetten, zodat je mee kunt puzzelen op deze woensdagochtend. Twee foto's van kinderen die druk bezig zijn met het maken van bloemstukjes. Was onderdeel van het zomerfestival in Lelystad-Oost. Kwamen heel veel kinderen op af. Was ook van alles te doen. Niet alleen dit dus, maar nog veel meer. Dus natuurlijk hartstikke leuk, hè? Als je niet op vakantie kunt, kunt gaan. Om wat voor reden dan ook. Ja, dan heb je toch wat leuks bij je in de buurt. Maar wat is het verschil hier? Kan iets zijn toegevoegd, weggehaald, net even veranderd. Als je het ziet, geef het door. Dat kan het makkelijkste via de app. Doe dat voor 11 en dan maak je kans op leuke prijzen. Mama.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: De gemeente Noordoostpolder laat onderzoeken of er nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen te vinden is. Een extern bureau gaat daarom de komende periode op pad door de polder om historische panden, objecten en andere erfgoedzaken te fotograferen vanaf de openbare weg. De gemeente wil het eigen erfgoed beter beschermen en ook beter zichtbaar maken. En een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van de Wellewaard bij Emmeloord. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al om zich heen. Er raakte niemand gewond. Hoe die brand is ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van de truck is nog niet gevonden. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Het was een actie tegen mensenhandel. ASML doet het beter dan verwacht. De omzet over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Ruim 250.000 mensen hebben het speciale zomerabonnement van NS aangeschaft. Dat was bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Voor 80.000 mensen is het hun eerste treinabonnement.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomerswarm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor. Maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
8: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, de grootste problemen op de A6 tussen Banten en Emmeloord zijn voorbij. Eerder vanochtend stond daar een vrachtauto met een klapband. Daardoor was de weg afgesloten. Nou, zo even rond 9:10 is de weg weer vrijgemaakt. Dus het verkeer kan er weer langs, gelukkig. Eens even kijken hoe is het verder op de wegen. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. Nog wat vertraging, minuutje of 10 is dat. De N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Minuutje of 5. En de N717 Emmeloord-Nagelen tussen Emmeloord en de N716. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. En zometeen een heel bijzonder nummer voor je. En daarvoor gaan we 5 jaar terug in de tijd.
9: Goedemorgen.

0: The Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Het is alweer 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2012. Het jaar waarin de Britse zanger Ben Howard doorbrak in Nederland. Ging echt het ene na het andere festival af. En dat deed hij met dit nummer, Keep Your Head Up. Ja, blijf positief. Dat is de boodschap, ook als het even tegen zit.

Keep Your Head Up van Ben Howard. Het is 9:15. Ik kreeg een verzoekje binnen van Ellie. En die schrijft, ik zou vandaag een verzoeknummer willen horen, omdat Peter R. de Vries vandaag 5 jaar bij ons weg is. Hij heeft veel betekend. Graag zijn nummer A Wider Shade of Pale van de Britse band Procol Harum. Dan kan ik tegen mensen hier zeggen, als je me gaat draaien, en dat doe ik zeker, Ellie natuurlijk, kan ik zeggen voor de mensen die Peter heeft geholpen, we zijn hem nog steeds zo dankbaar. Ja, dat is inderdaad 5 jaar geleden, 15 juli 2021 was het, dat Peter R. de Vries op 64-jarige leeftijd overleed, nadat hij op 6 juli was neergeschoten in Amsterdam. Hij was te gast geweest in RTL Boulevard en liep over straat en werd toen neergeschoten. En dit was zijn nummer, Wider Shade of Pale van Procol Harum.

Wider Shade of Pale van Procol Harum. Het is 12:12. Ik weet niet of jij nog moet gaan tanken vandaag. Maar die prijzen aan de pomp, die lopen weer flink op hoor. Als gevolg van het oplaaiende conflict natuurlijk in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen gestegen. Ja, dat merk je dus meteen aan de pomp. Diesel, nou de adviesprijs van diesel, die stijgt harder dan die van benzine. Litertje diesel, bijna 6 cent omhoog. €2,45. €1,95, nou dat valt dan nog mee. 1 cent erbij. €2,56. Dat zijn de nieuwste getallen. Dat betaal je dan. Ja, dat is. Dat ga je wel weer flink merken in de beurs natuurlijk. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die brengt je het tweede uurtje van Muziekland. Fijne woensdag. Dit is Survivor.

veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers. Het is 9:55. Arno die staat hier in de studio. Die hangt zijn geluid om zijn oortjes gaan zo in. Want hij gaat het tweede uurtje van Muziekland doen. En ik ben wel jaloers eigenlijk op Arnoud. Want die gaat bijna met vakantie. Bijna. Ik er nog lang niet. Ik ben volgende week vrij. Maar ja, dan heb ik geen vakantie hoor. Dan ga ik lopen hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
2: Ik wel.
3: Ik niet. Ik ben echt een kluis in varen.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
3: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De gemeente Noordoostpolder laat onderzoek doen naar haar erfgoed. En een pick-up truck is vannacht uitgebrand bij de Wellerwaard bij Emmeloord.
3: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt op dit moment geen vertraging. Maar Frits Marsden meldt een aantal snelheidscontroles. Op de N50 bijvoorbeeld in Ens bij 262,7. Er wordt ook gecontroleerd in Almere op de buitenring. De N702 bij 12,2. En ze staan weer in Almere op de Oeverturen. Dat is een favoriet plekje van ze. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Frits Marsden. Dankjewel Jolien voor een uurtje Flevoland Muziekland. Die wandelt nu lekker naar huis toe. En wij wandelen lekker door de muziek van onder andere Clarence Clemens, Jackson Browne en Raymond Hermans.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Goedemorgen.
7: Flevoland Muziekland.
6: Arnoud Bekett.

heerlijke muziek om een beetje luchtgitaar, luchtaccordeon, luchtdrums mee te spelen. Want ik krijg net ook een berichtje van Rita. En die zegt van, ik zie je altijd mee zitten te spelen met allemaal soorten instrumenten. Speel jij die instrumenten ook allemaal? Nee, Rita. Maar ik vind het wel leuk om net te doen alsof. Net alsof het in de boeken staat. Raymond Hermans was dat zijn nieuwste single. Die gaat hartstikke goed met David. Clarence Clemens. And you're a friend of mine. Nou, dat ben jij natuurlijk, hè. Je bent een vriendje van ons. Vriend van onze show. Goedemorgen allemaal. Op deze 15e juli. Het wordt vandaag weer heel warm. Lekker 30 graden voor als je ervan houdt. Als je er niet van houdt, even volhouden nog. Er komt verkoeling aan volgende week. Dan wordt het heel anders. 15 juli, misschien wel jouw verjaardag vandaag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Vivianne Minema, de Nederlandse voetbalster. Ze is 30 jaar geworden, Vivianne. Emily Roeske, dat is een Amerikaanse vechtsportinstructeur en voormalig kindactrice. Zij wordt 35. De Nederlandse actrice Barbara Sloessen, die wordt 38 jaar. Erik Bouwman, acteur, presentator, zanger, influencer, tech-gadget-freak. Hij is vandaag 44 jaar geworden. Rob Geus, ja, daar word ik niet vrolijk van. Die is vandaag 55 jaar geworden. Forrest Whitaker, de Nederlandse of de Amerikaanse acteur, regisseur en producent, die wordt vandaag 65. De beroemde gitarist Joe Satriani, die is 70 jaar geworden. Nederlands acteur, zeg eens A. En tegenwoordig ook groot theaterproducent Hans Cornelissen. Ook vriend van de show. Hans wordt vandaag 70 jaar. Matt Herben, voormalig Nederlands ambtenaar, journalist en politicus, wordt 74. En oud-professioneel worstelaar Jesse Ventura, die wordt 75 jaar. Jon Jansen van Galen, die is ook jarig, journalist en schrijver, wordt 86 jaar. Het zou vandaag trouwens ook de verjaardag zijn van Rembrandt van Rijn. Ja, maar ja, goed, die is 400 en zoveel jaar geleden geboren, dus grote kans dat hij niet meer onder ons. Alhoewel, er zijn misschien wel mensen die zeggen van, ik heb wel een complotje eerlijk gezegd. Ik denk te weten waar die uithangt. Ja, deze zanger is dus ook jarig vandaag. 80 jaar is ze geworden, Linda Ronstadt.

Laten we lekker de Calypso gaan dansen. Dat is wat deze Ellie Medeiros zong. Of het ook familie van Glenn Medeiros is. Dat moet ik eens even opzoeken. Dat is misschien wel leuk om te weten ook. En daarvoor een jarige Linda Ronstedt. Vandaag heeft zij de memorabele leeftijd gehaald van 80 jaar. En we hoorden haar nog een keertje. Ja, ik vind het persoonlijk de mooiste liedjes die ooit gemaakt zijn. Eén van de mooiste liedjes dan ook. Het heette Blue Bayou. Kiek heeft weer een kiekje gemaakt, is bij het Zomerfestival geweest. En links en rechts zie je ogenschijnlijk dezelfde foto. Maar er zit een verschilletje tussen. Aan jou een mooie taak vandaag om op deze warme dag eens even te gaan kijken naar de meisjes die bezig zijn met het bloemschikken. Prachtige bloemetjes hebben ze daar allemaal voor zich liggen. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? In dat mandje, daar rechts vooraan, daar liggen allemaal snijmesjes. Ja. Aardappelschilmesjes noemen ze ze toch ook wel? Ja, toch? Ja, schilmesjes. Nou, die kleur is hetzelfde. En er liggen er ook evenveel in. Dus daar hoef je in ieder geval niet naar te kijken. Er zitten ook wat oase in die bakjes. Dat groenige. Heerlijk gevoel om daarin te knijpen. Ja, hè? Vind jij ook? Ja, ja, ik weet het wel. En dan zou het dus ergens anders in moeten zitten. Misschien in de kleuren van de bloemetjes of zo. Dan moet je daar maar even naar gaan kijken. Mocht je dan het verschil hebben ontdekt, geef het dan maar eventjes door. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. En de hits gaan maar door. Zometeen Shocking Blue met Venus. Nu is Sam Fender samen met Olivia Newton-Dean.

0: duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 1 minuut over 11:30. Goedemorgen. De rechte rijstrook van de A6 tussen Joure en Emmeloord is sinds 9:30 weer open en het verkeer rijdt weer door. Rond 7:30 kreeg een vrachtwagen daar een klapband en daardoor was ook de afrit naar de band dicht. Verkeer vanuit het noorden is geadviseerd om te rijden via de A32 en de A28, maar dat hoeft dus niet meer. De gemeente Noordoostpolder laat onderzoeken of er nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen is te vinden. Een extern bureau gaat daarom de komende periode op pad om historische panden, objecten en andere erfgoedelementen te fotograferen vanaf de openbare weg. De gemeente wil het eigen erfgoed beter beschermen en zichtbaar maken. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomerswarm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor. Maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
8: En dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB zien we op dit moment een vertraging staan op de A27. Almere-Gorinchem voor knooppunt Rijnsweerd. In de buurt van Utrecht is dat 5 minuten. Als gevolg van een ongeluk zijn daar 2 rijstroken afgesloten. De N301 Barneveld-Almere voor de N704 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een controle op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,6. Er wordt ook gecontroleerd in Almere op de Waterlandseweg, de N305 stad bij 43,2. En ze zouden in Almere ook staan op de ouverturen. En de laatste voor nu, de N50 in Ens bij 262,7. En heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we terug in de tijd naar de muziek van Jan Smit en Gerard Joling met Echte Vrienden. Wanneer hadden zij ook alweer een hit? In welk jaar was dat? Ga maar even gokken.
7: Flevoland. Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
7: Arnoud Leket.

0: Je hoorde zojuist De Verleiding. Bij Hering was het onder andere met de Wilde Zee. De Steady Swims en Mr. Know-It-All. Die plaat die doet mij altijd denken aan Gotye en Somebody That I Used To Know. Heb je dat ook?
1: Ja. Hè?
0: En dat is een leuke link naar ons volgende item.
2: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2012. De vermeende Maya-voorspelling dat de wereld op 21 december 2012 zou vergaan... zorgde wereldwijd voor veel media-aandacht. Uiteindelijk gebeurde er gelukkig genoeg niks. Felix Baumgartner die maakte een historische sprong vanuit de stratosfeer. Dat is heel erg hoog, 39 kilometer zo'n beetje. En hij doorbrak daarmee als eerste mens in vrije val de geluidssnelheid. Dat was een soort van astronaut die met een capsule helemaal omhoog ging. Die ging op dat drempeltje staan op 39 kilometer hoogte. En toen maakte hij een stap en viel hij gewoon naar beneden in een soort van astronautenpak. Misschien weet je het nog wel. De Olympische Zomerspelen van 2012 die vonden plaats in Londen. Usain Bolt die won opnieuw goud op de 100 en 200 meter. En Michael Phelps die werd de succesvolste Olympiër ooit qua medailles. Hij zwom er heel wat bij elkaar. Spanje won het UEFA Euro 2012 door Italië met 4-0 te verslaan. Ja, ze staan aan de vooravond van wederom een titel, maar dan de wereldtitel. Aanstaande zondagavond zullen we dat weten. Of ze tegen of Argentinië of tegen Engeland de wereldbeker halen. Het zal wel Argentinië zijn. Er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, die wedstrijd die is al lang verkocht, jongens. Het is al allemaal in kan en kruiken. Het moet gewoon Spanje-Argentinië worden. Dat zie je aan zoveel dingen. Maar goed, laten we gewoon maar de sport en de bal spreken, hè. In 2012 waren er enkele populaire films. The Avengers, The Dark Knight Rises, The Hunger Games... Skyfall, James Bond natuurlijk en The Life of Pi. Hits uit 2012 waren onder andere Psy met de Hop naar Gangnam Style. Ja. Dat is de eerste YouTube-video die 1 miljard weergaven bereikte. Gotye, ik had het er net over, met Somebody That I Used To Know. En Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe en Fun We Are Young. Die zag je in de hitparades. De iPhone 15 verscheen met een grote 4-inch scherm en een nieuw ontwerp. En SpaceX werd het eerste commerciële bedrijf dat succesvol een bevoorradingsmissie uitvoerde naar het ISS, het International Space Station. Populaire games in 2012, Minecraft, groeide explosief, Diablo 3 en Borderlands. Nou ja, ik zei het net al, Gangnam Style, wat een wereldwijde dansrage. He, met je polsen zo, hop, hop, hop, hop. En de Keep Calm memes waren overal te zien. En Instagram werd steeds populairder en veranderde de manier waarop mensen foto's deelden. Nou ja, 2012, we gaan terug naar die hit van twee echte vrienden, Jan en Gerard.
2: Flevoland, Muziekland, terug naar...
0: Jan Smit en Gerard Joling en echte vrienden.

Dat is toch mooi, hè? Als op zo'n woensdagochtend iemand dat tegen je zegt. You are the sun, you are my everything. Lionel Richie deed het voor jou. Daarvoor Jan Smit en Gerard Joling, die zeiden het eigenlijk ook tegen elkaar, maar dan gewoon in het Nederlands. En dat zei het heten echte vrienden. Ja, we gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Die wil ik je nog een keertje laten zien. Je hebt nog zo'n goede 10 minuten de tijd om je antwoord door te geven en daarmee kans te maken op een van de mooie prijzen die op ons rad staat. Het kan maar zo geld zijn ook, hè? Een mooi bedrag op jouw rekening, netto. Je hoeft er geen belasting over te betalen. Blijft gewoon netto voor jou over. Lekker zo voor de vakantie. Maar dan moet je eventjes een antwoord geven op wat is er veranderd op deze foto's. Links of rechts? Er zit een verschilletje tussen links en rechts. Maar ja, wat is dat verschilletje? Heb jij het gezien? Moet je het maar eventjes doorgeven via 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Ik heb even iets leuks voor jou. Er wordt al een paar dagen over gesproken. Rutger van Barneveld, die heeft mogelijk een nummer 1 hit. Maar ja, zowel in de top 40 als in de Nederlandstalige top 20 wordt hij nog steeds een beetje op afstand gehouden door Justin de Wild. En in de top 40 ook weer gewoon door grote artiesten. Maar er komt nog een nieuwe hit van de maand. Althans, nieuw. Die heeft hij al 10 jaren geleden opgenomen. Namelijk toen hij een jaar of 12, 13 was. Het is zijn allereerste plaatje. Dat heet Ik hou van zomer, strand en zee. En dat schijnt nu door TikTok helemaal weer viraal te gaan. Dus misschien wordt dit dan wel de opvolger van Zwoele Zomernachten. Ja, het is een heel fout plaatje, zegt hij zelf ook. Maar wel leuk. Luister maar even.

0: Ja, het is al heel lang geleden hoor, ik geef het toe inderdaad ook. Het klinkt nog niet Antwist, maar hij heeft gezegd, het staat nergens op Spotify ook, want nergens op een streamingdienst. Maar heel veel mensen die gebruiken hem toch wel in hun Instagram-filmpje of een TikTok-filmpje. Dus, weet je wat, ik ga het opnieuw opnemen, even ietsjes verbeteren en misschien komt het dan weer gewoon wel op nummer 1 na de zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld was het dus en ik hou van zomer, strand en zee.
1: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
2: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
3: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
4: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit is Flevoland.
1: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
2: Ik wel.
3: Ik niet. Ik ben echt een kneuzie varen.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
5: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
0: En dit is ook Flevoland.
6: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De rechte rijstrook van de A6 tussen Jouren en Emmeloord is sinds 9:30 weer open en het verkeer rijdt gelukkig weer door. En de gemeente Noordoostpolder die laat onderzoeken of er nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen te vinden is.
11: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend IJzerweerd ben je 5 minuten langer onderweg. 2 flitsers gezien, onder andere op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. In Almere op de Overturen word je gecontroleerd op je snelheid.
10: Ja, het is woensdagochtend, dus op woensdagochtend gaan we het altijd over school en opvoeding hebben. Nou, de meeste scholen zitten inmiddels al dicht. Gaan we het over opvoeding hebben, met name de wat oudere meiden. Er is namelijk een programma ontwikkeld voor die meiden om het eindeloos emoties herkauwen tegen te gaan. Wat het inhoudt en de oplossingen daarvoor, de antwoorden, krijg je zo meteen van Naomi de Engelsman.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Tijd voor een hogere rente?
2: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ah, het is voor veel mensen toch wel weer dat je terugdenken aan die zomerliefde, die vakantieliefde misschien wel, die gelinkt is aan deze plaat van René en Renato en Save Your Love, My Darling, Save Your Love.
1: Je krijgt toch helemaal zin in de vakantie zo op deze
0: In de moment. Vakantieliefde.
1: Ja, ja, nou inderdaad. Ja. Heb jij die wel eens gehad?
0: Oh ja, zeker. Ja. Ja? Ja. Maar het waren echt vakantieliefdes. Want dan ging je na de vakantie, sprak je nog een keer af.
1: Ja.
0: En dan stapte je de trein uit en dacht je van, ik stap weer terug de trein in.
1: Ja, de zon deed wat met de persoon,
0: alle emoties. Ja, dat was heel anders.
1: Ja,
0: ja. Ja. Eentje had ik er nog wel eens een keertje terug willen zien. Dat was jaren geleden, ik denk wel 40 jaar geleden of zo. Ze heette Maite. Maite Catalan. Uit Madrid kwam ze.
1: Een Spaanse dus?
0: Ontmoet op Mallorca ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe heb je
0: nooit meer gezien daarna.
1: Nee?
0: Dat had ik nog wel gewild.
1: Maar wel leuke dagen gehad? Of was het...
0: Ja, het was heel erg leuk. Ja, echt heel erg leuk, ja.
1: En hoe ga je dan communiceren met elkaar? Want, bedoel, ja.
0: Ja, met handen en voeten.
1: Precies.
0: De taal van de liefde.
1: Ja.
0: Die is universeel, toch? Ja, moet jij toch weten? Of niet,
1: weet alweer genoeg, ja.
0: Ja. Heb jij wel vakantieliefdes gehad?
1: Nee, eigenlijk nooit. Nee? Daar baal ik echt enorm van, weet je dat?
0: Zo
1: dat is
0: leuk.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, het is een beetje ontdekken. En dat je denkt van, oh, wat groot is de wereld dan ook. Dat je internationale liefde of zo is.
1: Want je kan wel in Nederland gaan vissen, maar er is natuurlijk nog een veel grotere vijver waar je uit kan.
0: Zeker nu met het internet.
1: Ja.
0: Ja, toen hadden we nog geen internet, moest je nog briefjes sturen en zo. Ook.
1: Heb je dat ook nog gedaan naar haar?
0: Zeker. Ik denk dat mijn moeder ze nog wel ergens bewaard heeft.
1: Nou, ga ze opzoeken.
0: Ik ga ze eens even opzoeken, kijken wat ik toeschrijf. Of het überhaupt op de radio kan.
2: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit

0: Binnenkort weten we alles van hem, hè?
1: Ja, ik ga kijken, hoor. Ik vind het een hele leuke kerel.
0: Ja, ik ook. Super aardig. Ja, dus vriend van onze show.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het wel een hele leuke reality-serie gaat worden.
0: Ik ben benieuwd wat je allemaal gaat zien.
1: Nou, hij zei al, hè, geen badkamershots en geen slaapkamershots.
0: Nee, maar het moet ook geen patserij worden, weet je wel. Met te dure auto's, te grote boten, te luxe huizen, te dure kleding en zo.
1: Zo is hij toch niet? Nou,
0: dat heeft hij wel allemaal.
1: Ja, dat
0: maar
1: waar.
0: Dat is gewoon omdat hij het waardeert dat hij leuke dingen en mooie dingen kan kopen. Maar dat moet niet alleen maar dat zijn. Het moet ook gewoon zijn dat hij gewoon in zijn onderbroek of wat dan ook met een badjas naar beneden toe komt en zegt: ik heb gewoon pijn in mijn kop, gewoon, weet je wel. Zo.
1: Zouden wij dan normaal. Zouden ze ook weer krijgen dat zijn dochter bijvoorbeeld helemaal populair gaat worden?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, dat ligt er
0: ook. Ik denk wel dat dat er ook een beetje bij zit. Ook. Want hij heeft natuurlijk een aantal kinderen. En volgens mij die twee kinderen die zitten ook wel een beetje tegen de showbiz aan te schuren. Ja. Pamela natuurlijk, die heeft ook in musicals. Ze heeft met mij en Siska gezeten.
1: Nou, dan is dat denk ik een leuke springplank, zo'n reality-serie.
0: Dat denk ik ook wel, ja. We hebben er straks weer een aantal BN'ers bij. Niks voor jou, zo'n real life soap?
1: Nou, ik denk dat dat wel leuk is, hoor.
0: Ik zou wel dingen van jou willen weten, wat jij doet in dat huisje.
1: Ik ga eens even in gesprek met een grote mediamagnaat.
0: Naomi de Engelsman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden het net over vakantieliefdes. Is dat belangrijk voor pubers en tieners om een vakantieliefde te hebben? Of is dat gewoon een rare gedachte van mij? Zit er iets achter ook dat je denkt, van, nou, is wel goed voor je ontwikkeling misschien?
2: Het mag zeker, want ja, niet alles is voorhanden. Dus op het moment dat je dan weer van die vakantie teruggaat, en dan is het gevoel van gemis en het verlangen naar, dat is dan echt wel heel sterk aanwezig.
0: Mm-hmm.
2: En soms leer je er een taal bij en dan ga je in één keer Frans schrijven of Engels spreken.
0: Ja.
2: Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. Maar het is ook wel gebleken dat de vakantieliefdes helaas niet altijd stand houden. Dus
0: hoe komt dat dan? Is dat de sfeer van de zon, zee en strand?
2: Ja, en je bent vrij en alles kan. Dus je kan tot 's avonds laat kan je kletsen. Je hoeft de volgende dag niet te werken of niet naar school. Dus dat is zo'n andere vibe dan wanneer je weer in het gewone leven komt.
1: Misschien is het ook wel mooi om dat dan gewoon daar te houden, toch?
2: Voor de herinneringen.
0: Toch? Misschien ook het effect van dat je een keer in een andere snoepwinkel mag rondrijken of zo.
2: Ja, als je al een snoepwinkel had, dat weet ik ook niet.
0: Nee, maar goed, in Nederland, en vroeger was Nederland was dat je woonplaats, dat was jouw gebiedje dan, zeg maar. Ja, en daar moest het dan toch een beetje uitkomen. Maar dan in één keer ging je naar het buitenland, alsof letterlijk de wereld voor je open ging.
2: Naar de zee, of een mooie pier, of een mooie boulevard.
0: Dat is alles leuk,
2: hè? Een hele andere vibe. Muziek vaak om je heen.
0: En dan komen er ook allerlei emoties bij kijken natuurlijk ook, als het afscheid daar moet komen. En het schijnt dat vooral meiden blijven over die emoties. Emoties doorbazelen, zeg maar.
1: Lekker kouwen op die emoties.
2: Nou, dat is een heel goed bruggetje. Ik heb net even gekeken. Het heeft echt een bepaalde naam. Dat heet corrumineren. En corrumineren is het herkouwen van emoties.
1: Ik ben even lekker aan het corrumineren.
2: Corrumineren.
0: Corrumineren.
2: En 43% van alle meiden tussen de 13 en de 15... die hebben al aangegeven in een onderzoek... ik voel me eigenlijk helemaal niet zo blij of niet zo gelukkig.
0: Oh.
2: En dat kan, hè? En dat zijn wel serieuze cijfers. Ja. En nu heeft de Hogeschool van Rotterdam... die onderzoekt daarom 320 meisjes... om die behoefte aan dat herkauwen terug te dringen. Want wat is nou gebleken? Dat alleen maar herkauwen met vriendinnen onderling... hoe rot je je voelt of hoe erg je baalt van het pesten op je school... of de vechtscheiding van je ouders.
0: Gewoon problemen waar je mee zit in je hoofd.
2: Ja, en op het moment dat je met vriendinnetjes bespreekt... dan denk je eigenlijk, ik voel me veilig, want dat is een vriendinnetje... die vertrouw ik.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk zet je je lijf en je hoofd constant in een alerte toestand. Dus je hart gaat harder kloppen, je wordt wat trillerig.
1: Dus je hebt het er steeds over, maar je doet er niks mee.
2: Nee, en het wordt eigenlijk eerder versterkt en verergerd... dan dat het vermindert.
0: Het is niet van je afpraten dus?
2: Nee.
0: Want dat zeggen ze dan ook wel.
1: Ja, dat
0: gooi het eruit, vertel het maar tegen mij, dan ben jij het kwijt.
2: Ja.
0: Maar dat is dus niet zo.
2: Nou, dat kan tot een bepaalde mate. Maar vooral meiden, zeker tussen de 13 en de 15... die kunnen heel erg lang daarover door blijven gaan... en elkaar eigenlijk de put inspreken dan dat ze zeggen inderdaad van... maar weet ook dat er goede kanten zijn aan deze situatie. Of weet je nog deze ervaring die je hebt gehad? Dus stel nou, we hebben het over het pesten. Op het moment dat je het dan niet gaat hebben over... welke vriendschap is dan wel belangrijk voor je geweest... of welke vriendschap heb je gehad? Mm-hmm. Op het moment dat al die positieve punten niet benoemd worden... dan ga je dus alleen maar dus in die fuik... van negativiteit. En dan worden de problemen zo groot dat meiden, ja, die komen er dan bijna helemaal niet meer uit.
1: Het wordt eigenlijk steeds meer een soort berg dan, hè, met emoties eigenlijk. Maar moet je dan inderdaad, wat je zegt, de goede punten ook benoemen? Is dat dan wat je moet doen?
2: Wat zij zeggen, die onderzoekers hebben er nu al 100 getraind. 13 tot 15-jarigen. En die gaan aankomend jaar dat ook doen. En ze pakken ook groep 7 en 8 erbij. Daar gaan ze nog een beetje de training aanpassen. Het zijn 15 bijeenkomsten op scholen aangeboden. En zij zeggen, we gaan niet alleen maar praten. We gaan ook ademhalingsoefeningen doen, ontspanningsoefeningen. Want op het moment dat dat lijf zo ontzettend in die alertheid staat... met het overleven, dan kan je er eigenlijk niet zo heel veel bij hebben... wat in dat hoofdje gebeurt. Dus eigenlijk wil je eerst dat lichaam wat meer in een rustpositie brengen... door inderdaad ademhalingsoefeningen te doen. En dat wordt helemaal uitgelegd en getraind, de handen op je buik... om te kijken of je een buikademhaling hebt en niet een borstademhaling. Want op het moment dat je lichaam wat meer in een ontspannen toestand kan... ja, dan kan je met elkaar in gesprek gaan. Mm-hmm. En dan kan je dus ook inderdaad... kijken van, hey, welke patronen werken nou goed... en welke werken eigenlijk helemaal niet zo goed.
0: Maar zitten kinderen uit groep 7 en 8 daar wel op te wachten? Want die zullen het misschien ook een beetje als zweverig allemaal beschouwen.
2: Nu hebben ze dat
0: vooral
2: eigenlijk...
0: als ze dat ten opzichte van klasgenootjes moeten doen.
2: Ja, nou, wat ze doen is sowieso een groep apart. Dus het is niet in een hele klas, maar er worden echt mensen, meiden... uit de groepen gehaald en dan wordt er een aparte trainingsruimte wordt ingericht.
0: Ook jongens?
2: Dit is toevallig alleen op meiden gericht.
0: Okay, ja?
2: Omdat de cijfers van meiden met ongelukkig gevoel... veel hoger zijn dan die van jongens.
0: Ja.
2: Dus op dit moment doen ze dat. Maar ze zeggen ook waar we inderdaad ons op gaan richten... is ook de positieve kanten. Dus naast dat lichamelijke wat meer leren ontspannen. En in het begin, die pubers willen dat absoluut niet. En die gaan een beetje giechelen doen. En die denken, hier heb ik helemaal geen zin in.
0: Ja.
2: Maar op het moment dat zij zien dat het bij anderen werkt... dan is het juist een beetje ongemakkelijk dat jij als enige er tegen ingaat. Dus daar ga je vaak wel in mee. En dat hebben die onderzoekers nu ook verteld. Zo van, in het begin is er best wel wat weerstand en een beetje ongemak. Maar eigenlijk gaat iedereen er best wel gemakkelijk in mee. En daardoor is die training ook zo waardevol. Want ze hebben gezegd van, we zien nu echt dat die meiden lichamelijk veel meer kunnen ontspannen. Mm-hmm. Terwijl ze in het begin nog denken van, nee, maar ik ben met mijn beste vriendin en we praten over inderdaad belangrijke zaken. Leren ze nu dat het lijf eerst in een relaxed modus moet gaan.
1: En dit is dan een training, hè? Nemen ze het ook al mee in de praktijk? Hè? Zijn daar al uitspraken over gedaan?
2: Ze durven nu nog geen uitspraken te doen en conclusies te trekken. Daarvoor zeggen ze, daar hebben we nog te weinig meiden voor gesproken. Maar dat gaan ze de komende jaren doen. Dus na de zomer, volgend jaar, verwacht ik daar zeker resultaten van. En dan ben ik heel erg benieuwd of dat landelijk ingezet zou kunnen gaan worden. Omdat dat herkauwen van alleen maar drama's... voor echt heel veel problemen zorgt. En 113 heeft daar heel veel mee te maken. Er wordt veel naartoe gebeld, zeker voor meiden... die zo bezig zijn met wat is nou mijn identiteit... en in welke rol past mij nou in welke groep.
0: Doe ik jou nog wel toe?
2: Ja, wordt het nog gezien.
0: Ja. Hoe komt het dat speciaal die 13 tot 15 jaar is? Is dat juist de groep die het meest gevoelig is voor die emoties?
2: Ja, weet je wat het is? Als je 15 jaar bent, dan zie je er vaak best wel volwassen uit. Zeker de meiden die...
0: Die gaan wat sneller dan de jongens.
2: Maar we kunnen ze daardoor ook wel overschatten. Want het zijn ook nog maar meisjes van 13, 14, 15 jaar. Ja. En zij willen aan de ene kant heel graag groot gevonden worden... maar hebben ook eigenlijk nog niet zo heel veel ervaring en levenswijsheid... als dat ze graag zouden willen.
1: Moet het gereedschap nog krijgen, ja.
2: Dat gereedschapje is gewoon nog niet zo gevuld. Die kist is nog niet zo gevuld als dat je zou willen... of dat je zou verwachten soms. Dus zij hebben eigenlijk de meeste vragen over identiteit... Zo van, binnen welke groep pas ik? Wat is mijn rol? Ben ik een ruimtenemer? Ben ik een ruimtegever?
0: Mm-hmm.
2: Wat als ik te maken krijg met een afwijzing? Dus dat ligt veel gevoeliger dan wanneer je bijvoorbeeld al 18 jaar bent.
1: Ja.
2: En tot een jaar of 12 gaat het eigenlijk ook altijd wel iets gemakkelijker... dan op het moment dat je echt in puberteit komt.
1: En jongens dan? Is daar ook naar gekeken?
2: Er is nu nog geen uitspraak over gedaan. Ik heb er niks over gelezen. Maar ik zou me voor kunnen stellen als het positief ervaren wordt door en de studenten en de trainers, dat ze het zomaar zouden kunnen gaan uitbreiden naar inderdaad nog meer doelgroepen.
1: Ja, want die gaan natuurlijk weer net iets anders om met gevoelens. Soms denk je natuurlijk, die praten er niet veel over. Terwijl ze misschien juist meer over moeten gaan praten.
2: Nou ja, en weet je wat het is? Als er niet over gesproken wordt, dat zit natuurlijk allemaal wel in het hoofd en in het hart. Dus het is niet zo dat het inderdaad veel minder bij jongens plaatsvindt. Alleen het uitzicht op een hele andere manier. Dus je kan je voorstellen dat zij bijvoorbeeld met nog meer lichaamsgerichte activiteiten... tot verrassende resultaten kunnen komen.
1: Dank je wel.
0: Nou, mooi. Goed. Ja. Dank voor de tips in ieder geval. Tot de volgende keer. Naomi.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 11:30. Goedemorgen. De rechte rijstrook van de A6 tussen Jouren en Emmeloord is sinds 9:30 weer open en het verkeer rijdt daar weer door. Rond 7:30 kreeg een vrachtwagen daar een klapband en daardoor was ook de afrit naar band dicht. De gemeente Noordoostpolder laat onderzoeken of er nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen te vinden is. Een extern bureau gaat daarom de komende periode op pad om historische panden, objecten en andere erfgoedelementen te fotograferen vanaf de openbare weg. De gemeente wil het eigen erfgoed beter beschermen en zichtbaarder maken. Tot zover een overzicht van de nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomers warm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor. Maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte file op de N704. Nijkerk Almere tussen de N301 en de N305. Duurde 5 minuten lang over. 2 flitsers gezien. Op de A6 onder andere Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N50 bij Ens word je gecontroleerd op je snelheid. Bij hectometerpaal 262,7.
9: Ja, we gaan het rat er vast bij pakken. Want zometeen gaan we weer iemand bellen die misschien het goede antwoord heeft gegeven. Op het verschil tussen die 2 foto's van Kiek. Blijf bij ons.
8: Dit is Herberg Flevoland.

0: Tour de France volg ik echt helemaal niet, hè?
1: Nee, ik vind dat ook. Ja, ik vind het dus echt helemaal niks aan. Maar
0: ik snap dat sommige mensen daar de spanning van in zien. Iedereen zijn eigen dingetje natuurlijk ook. Maar nee, ik heb er ook niks mee. Vroeger niet, nu niet, ook niet.
1: Nee, ik heb meer met voetbal bijvoorbeeld. Dat vind ik leuk.
0: Ja, heb je de wedstrijd gisteravond gezien?
1: Die toevallig eigenlijk niet. Nee. Maar ik heb er ook geen spijt van.
0: Het was een chat à la bakkie. Ja. Wel een kat in het bakkie voor de Spanjaarden.
1: Inderdaad, dat vind ik dan wel weer... Weet je wat ik jammer vind?
0: Nou.
1: Eigenlijk is er weer geen enkele spannende...
0: Nee.
1: Verrassende club die nog meedoet. Verrassend land wat nog meedoet. Helemaal niet.
0: Nee, de verrassingen zijn er wel uit.
1: Ja.
0: Het zou alleen een verrassing zijn als Engeland vanavond Argentinië eruit mikt.
1: Kijk, en dat hoop ik.
0: Ja, ik ook.
1: Maar...
0: Dan kan die mensen niet uitstaan. Zo'n goede voetballer, maar het gedrag soms er omheen. Ja, en nog steeds, van een paar jaar geleden, dat zit nog steeds hoog.
1: Ik heb nog steeds het idee dat vaststaat dat Argentinië gaat winnen.
0: Ja, dat is ook zo. Dat zegt toch iedereen, de wedstrijd is verkocht gewoon door die Infantilo. Dus, Wim Albersen uit Almere, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, wat vind jij van het voetbal?
2: Nou, ik kijk wel. En ik heb gisteravond bijvoorbeeld gekeken naar Frankrijk en Spanje.
0: Ja.
2: Vanavond ga ik ook weer kijken naar Engeland en Argentinië. En ik ben eigenlijk altijd een beetje voor de underdog. Dus gisteravond was ik toch een beetje voor Frankrijk. En vanavond zal ik toch een beetje voor Engeland zijn.
0: Ja, ik ben ook degene die achter staat.
2: Dus op die manier kijk ik er een beetje naar. En dan kan ik er ook van genieten. Tenminste, als het niet 's nachts om 3 uur is.
0: Nee.
1: Ja. En wat vind jij dan van Messi?
2: Ja, ik denk dat Messi een goede voetballer is. Maar zo langzamerhand wel een beetje over het paard getild wordt. En alleen maar klaar staat om een balletje op te vangen en die in de goal te douwen.
1: Ja, je moet inderdaad een keer gewoon opletten, een hele wedstrijd lang op Messi.
0: Ja,
1: en dan
0: handelt een beetje rond.
1: Ja, dat
0: maar ja, de ballen die hij er geeft, dat zijn soms wel weer geniale ballen ook. En hij tikt ze er toch wel weer precies net eventjes in natuurlijk ook.
1: Hij is
0: maar
1: wel goed.
0: Het schijnt ook, het is zijn laatste WK, net als Ronaldo, dat hij een groots afscheid moet hebben. En dat vanaf begin af aan alvast tot Argentinië moet gewoon in de finale komen en ook winnen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk toch een beetje, als dat soort verhalen rondgaan, dat is toch eigenlijk een beetje vervelend. Je zou toch eigenlijk zeggen, het zijn gewoon sportieve wedstrijden met de onafhankelijke scheidsrechter. En de beste moet gewoon winnen.
0: Ja.
2: Maar als dit al een beetje vooropgezet is, dat staat ook in de krant, dan vind ik het eigenlijk wel iets minder leuk.
0: Ja, dan wordt het dan inderdaad niet meer zo sportief. Dan gaat het grote geld zich ermee bemoeien, dan gaat de president zich ermee bemoeien en dan krijg je dat soort zaken allemaal. Goed, hey, wij zijn gewoon heel onafhankelijk. Alleen Roy en ik die zijn hier. En jij natuurlijk ook, Wim. Want we hebben gekeken naar de foto. En jij hebt het verschilletje ontdekt. Althans, dat denk je. Hè? Wat denk je te hebben te gezien?
2: Nou, op de rechte foto's liggen op tafel 2 narcissen. En op de linker foto ligt er maar 1.
0: Is het... Oh ja. Ja, er zit echt zo'n geel knopje. Ja, dat is een narcis. Nou...
1: Nou, dat heb je helemaal goed.
0: Ik heb hem niet zo snel gezien, maar jij hebt hem wel gezien, Wim. Hartstikke fijn. Fijn dat je hem gevonden hebt.
1: Nu gaan we
0: over naar het volgende.
1: Ik zag door de bloemen het antwoord niet meer eigenlijk.
0: Ja,
1: bloem
0: schikken.
1: Ja, dat schok ik wel van.
0: Bloem volgende week. Schik dat?
1: Ja, dat komt goed.
0: Wim, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven als we vragen mogen?
2: Nou, ik ben gepensioneerd.
0: Ja, maar goed, dan moet je er toch nog wat doen overdags.
2: Ja, ik doe heel veel werk voor onze VV in ons gebouw.
1: Ja. Oh, waar staat dat gebouw?
2: Ja, in Almere op de Noorderplassenweg.
0: Oh ja. Nou, dat is een mooi gebouw. Ja.
2: Ja, en een leuk strandje voor en achter. Dus het ging zelf wat te doen.
0: Onderhoud jij het strandje ook?
2: Nee, dat wordt gedaan. Wat ik altijd doe is, 's ochtends kijk ik even naar mijn mail en dan doe ik dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
2: En dan staat altijd, Omroep Flevoland staat dan. Altijd stevast op.
1: En doe je die mail ook altijd even bekijken met een kopje koffie? Even lekker rustig?
2: Ja hoor.
0: Ja, nou, en Omroep Flevoland op de achtergrond. Nou, dat is helemaal een goede combinatie natuurlijk.
2: En ik vind dat leuk, want dan hoor ik in mevrouw in Friesland die naar jullie luisteren.
0: Ja, Jolien.
2: Ja, ik vind het altijd...
0: Je mag niet Jolien zeggen hoor. Nee, je moet Jolien zeggen. Ja,
2: Jolien.
0: Okay. Ja, goed. En dan kijk je dat en dan automatisch dan luister je door naar Flevoland Muziekland en dan luister je ook naar ons zo, naar de herberg.
2: Ja hoor. Ja.
0: Nou, dat vinden we fijn om te horen.
1: Nou Wim.
0: Ja.
1: Wim, als je dus elke dag luistert, dan weet je ook welke 2 vragen ik ga stellen.
2: Dat is het rad, hè?
1: Ja, dat is het rad.
0: Ja.
1: Daar zijn we nu.
2: Nou, ik wou eigenlijk zeggen rechtsom, maar doe maar linksom.
1: Linksom. En hard? Hard of zand?
2: Hard.
0: Linksom hard.
1: Oké, daar komt ie.
0: Kom op, gooi, hard. lang geleden.
1: Dat is, ja. Goed. Ik had meestal een zachte fluwelen hand.
0: Maar,
1: ja. Nou, eens even kijken. Hij eindigt op een wit.
0: Een witte. Witte. Ik heb een goed gevoel erbij.
1: Nou ja, je hebt het eigenlijk nog steeds helemaal zelf in de hand, Wim. Want jij wint een prijs naar keuze.
0: Oh.
1: Ja, en dan ga ik even vragen aan Arnoud, wat hebben we ook allemaal weer...
0: We hebben een noodradio.
1: Ja.
0: We hebben een Bluetooth speaker, die hebben we ook. We hebben het vogelhuisje. We hebben het
1: rugtas.
0: Gastendoekje, de rugtas inderdaad. En de washand en de sokjes hebben we ook nog. Dus ja, er is ruime keuze, Wim. Ja,
1: het is tijd om te onderhandelen. Zeg het maar.
2: Ik weet het al. Ik wil een noodradio.
0: De noodradio. Kijk. Goed zo. Gaan we die opzoeken? Opzoeken ergens waar dat ding
1: ligt. Opzoeken? Zullen we er ook sokken bij doen?
0: Doen we er ook sokken bij. Ja, de held op sokken kan je dan uit gaan hangen. We sturen het zo snel mogelijk naar je op. En we nemen nog even contact met je op voor het adres en zo.
2: Oké, helemaal goed.
0: Oké, fijne dag voor Wim. Doei.
2: Oké, bye bye.

0: Bruno Mars en All My Soul en daarvoor Willy DeVille en Hey Joe. Wat gaan we zo meteen na 12 uur eigenlijk?
1: Nou, het is natuurlijk prachtig weer.
0: Ja, vandaag,
1: gisteren,
0: nou,
1: morgen ook nog volgens mij. Ja, dan heel veel mensen, omdat ze ook vakantie hebben, gaan lekker naar de stranden toe. Ja. Waaronder bij de Randmeren. Ja, daar zie je allemaal bootjes, zie je allemaal mensen recreëren. Onze verslaggever, die is daar ook geweest. Dus dat zien we straks.
0: Ga even de sfeer proeven. Op het water of rond het water?
1: Op het water, op de eilandjes die daar bij het
0: wat mensen daar al zo aan het doen zijn.
1: Ja, uitrusten of misschien gewoon lekker
0: Luisteren naar de muziek.
1: Kan ook.
0: Bruce Springsteen.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Corrumineren. En corrumineren is het herkauwen van emoties.
3: Ik ben even lekker aan het corrumineren.
2: Corrumineren.
1: Ook dit is Flevoland.
4: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
5: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De gemeente Noordoostpolder laat onderzoeken of er nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen te vinden is. Een extern bureau gaat daarom de komende periode op pad door de polder om historische panden, objecten en andere erfgoedelementen te fotograferen vanaf de openbare weg.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. 1 korte file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum doe je er 5 minuten langer over. Ook nog 2 flitsers gezien, onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij hectometerpaaltje 69,3 en de N50 bij Ent word je gecontroleerd op je snelheid. Hectometerpaal 262,7.
5: Ja, de zomervakantie is ook op de randmeren losgebarsten. Flevolandse wateren die zijn populair bij mensen met een zeil of een motorbootje. Ja, wat doen ze dan? De verhalen. We horen er zometeen wellicht een paar, want onze verslaggever die ging even de vakantiesfeer proeven op en rond het water.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
14: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Maar mee?
14: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: buitenlandse taal zou vertalen naar Nederlands, krijg je dus stomzinnigste antwoorden over. Ja, en deze wat... ook. Ik heb een zwart shirt. Ik draag een zwart shirt. Ik heb een zwart shirt. Ik draag een zwart shirt.
1: Ja, maar waar gaat dit nummer eigenlijk over? Want dat weet ik
0: dat,
1: eigenlijk...
0: Dat hij een zwart overhemd draagt en dat hij daar blij mee is.
1: Nou, maar dat kan niet. Daar kan je niet een nummer over schrijven.
0: Schijnbaar wel, dus...
1: Het is wel een leuk nummer.
0: Juanes deed het. Ja, ik kan het niet zeggen, want ik heb vandaag een blauw overhemd aan. Dus een tengo un camis azul, wordt het dan. Ah,
1: keurig.
0: Ja, mooi, ja.
1: Ja, de zomervakantie is ook op de randmeren losgebarsten. Flevolandse wateren zijn populair bij mensen met een zeil of motorboot.
0: Ja, onze verslaggever die ging de vakantiesfeer even proeven op de Zegge en de Biezen. Twee eilandjes tussen Zeewolde en Harderwijk, waar varende vakantiegangers vaak aanmeren om even tot rust te komen.
2: Mevrouw, rateltje in uw glas, peukje in de hand. U leeft uw beste leven volgens mij.
3: Ik doe wel mijn best. Ja, nee, genieten.
2: En vakantie in Zeewolde, ja, dat zou niet iedereen doen, denk ik.
3: Nou, dat hoop ik niet, nee. Nee, dus te meer ruimte hebben wij.
2: U ligt hier ook met een beste boot, meneer.
4: Oh, ja, vindt u?
2: Ja, voor iemand die geen boot heeft, vind ik het een mooie boot. Maar er is altijd wat te wensen over natuurlijk, of niet?
4: Nee, de boot is hartstikke goed. Had alleen 7 jaar onderhoud moeten hebben. Het is een feestje om de haven in te rijden en de boot te starten. En dan ben je gelijk op vakantie. Ja. Dus dat is lekker.
2: En bij die grote boot ligt dan nog een kleiner motorbootje. Jongens, is het daar ook lekker?
5: Heerlijk. Het is heerlijk weer. Dus,
6: Zeker.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
5: Ik wel.
6: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
2: Je vertrouwt je vriend wel achter het stuur?
6: Soms.
2: Niet altijd?
6: Nee. Soms rijdt hij ook wel iets te hard.
2: Hij rijdt op het water.
6: Ja, vaart, sorry.
2: We zijn net aangemeerd op de Biezen, waar Edwin de Graaf, de eilandbeheerder, is. Wat betalen we nou om hier eventjes te liggen?
7: Per boot 4 euro.
2: Dat is een schappelijke prijs.
7: Ja, dat is een overdagprijs. Ja. Ja, ja. Vandaag is het vrij rustig hier. Het afgelopen weekend was heel druk. Echt bijzonder druk. En dit is een soort rusteiland, stilteeiland. Dus iedereen komt hier echt voor zijn rust. Hè.
2: Als beheerder bent u altijd aan het werken op een plek waar iedereen juist altijd vakantie aan het vieren is. Is dat niet ook wel eens vervelend?
7: Dat is niet vervelend, maar wel eens raar inderdaad. Ja, want de mensen die zie je zo lopen, lekker gebruind. En dan zien ze zo geld innen. En denken ze, leuk baantje. En dan vertel ik, want dan zijn ze een beetje jaloers. Zeg, nou, komt u een dagje mee op? Morgenochtend om 6 uur gaan we het toilet schoonmaken. En dan zie je ze meteen echt even 3 stappen achteruit doen.
2: En hier ligt dan boot Gerrit met daarnaast in het gras op een kleedje iemand die ook heel erg van de zon aan het genieten is, of niet?
8: Nou, niet alleen maar. We houden ook van elkaar. Dus we zeiden van, we pakken de boot en we gaan de boot nemen en we gaan het Weiderwold op. Gerrit is de vader van Monique. En we hebben de boot gekregen. Of we hebben de boot enigszins gekregen in overleg met haar zussen. Toen heette de boot nog geen Gerrit. Maar omdat haar vader Gerrit heette, we hebben de boot omgeschoold naar of omgedoopt naar Gerrit. Ik geniet wel van deze boot. Ik vind het een prachtboot. We hebben er veel werk aan gehad. En hij vaart enorm goed. Dan praat ik mensen na, want ik heb er geen verstand van. Maar sommige mensen die zeggen van, oké, dat is een boot. En die heeft een snit en die heeft een vaart en die heeft snelheid. En geweldig. Dat nou, oké, dat probeer ik een beetje na te praten.
2: Wens jullie een hele fijne vakantie nog.
8: Ik dank je wel. Dank je wel.
9: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Hij heeft er gewoon weer een hit mee, deze Alex Warren, The Passenger.
1: Een prachtige dag is het vandaag in Flevoland. Maar of dat zo blijft, dat vragen we aan Floris Laveber van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, blijft het zo prachtig als vandaag al verloopt?
2: Ja, de rest van de middag verloopt echt schitterend. De zon schijnt op uitgebreide schaal in heel Nederland en dus ook in de provincie Flevoland. Er komen de komende uren wel enkele kleine stapelwolken tot ontwikkeling. Maar die produceren geen buitje, denk ik. En erbij loopt de temperatuur ook flink op. Momenteel al zomerse waarden van 25 of 26 graden in Lelystad en in Almere. Maar met veel zonneschijn loopt de temperatuur de komende uren verder op naar lokaal zelfs 28 graden.
1: En koelt het wel een beetje af vanavond door die zomerse temperaturen?
2: Nou, ik denk dat het vanavond nog behoorlijk lang zomers blijft met 25 graden of meer. Pas richting zonsondergang, ja, dan daalt de temperatuur naar een graadje of 23. De zon schijnt, de meeste stapelwolken verdwijnen. Maar er schuiven wel wat van die hogere wolkenvelden over de provincie heen. Maar opnieuw blijft het gewoon droog. Ik moet er wel bij zeggen dat er vandaag nog wel een stevig windje waait uit het noorden tot noordoosten die enige verkoeling brengt. Maar als de wind in de loop van de avond en vooral tijdens de nacht naar donderdag wegvalt, ja, dan kan het ook behoorlijk broeierig gaan aanvoelen. En dan hebben we minimumtemperaturen van een graadje of 17. Dus ja, in de loop van de avond wordt het er niet al te best op, denk ik. Ik denk echt dat we een behoorlijk broeierige nacht gaan krijgen.
0: Nou, dat is een leuke voorbode. Vooral die mensen die op vakantie gaan naar Frankrijk of Spanje of zo. Dan kunnen ze vast een beetje wennen.
2: Ja, dan kunnen ze alvast een beetje wennen, want daar is het natuurlijk helemaal warm. In het zuiden van Frankrijk, ja, mijn hemel, daar is echt, echt zeer tropisch. 35 graden, lokaal zelfs nog wat meer. Oh. En er geldt ook een code rood in grote delen van Noord-Italië, Zwitserland, Oostenrijk, het zuiden van Duitsland en ook in grote delen van Frankrijk vanwege hele stevige regen- en onweersbuien. Dus ga je de komende periode die kant op, hou daar echt rekening mee.
0: Ah, daar moet je gewoon niet heen gaan dan.
2: Nee, het is inderdaad beter om in Flevoland te blijven.
1: Maar, Arnoud, wat ga jij volgende week ook weer doen?
0: Ik ga daarheen.
1: Oh, nou,
0: zaterdag rijden we weg. Volgens mij vallen dan de buien ook inderdaad.
2: Ja,
0: hè?
2: Dan vallen inderdaad een aantal stevige buien. Hou daar echt rekening mee. Maar ja, daar hebben we een middeltje voor. De regenradar van Weerplaza natuurlijk. Dus,
1: en dan is rustig op de weg. Jij bent zo in Frankrijk.
0: Dan gaat iedereen van de weg af. Daarom. Dan kan ik doorrijden natuurlijk ook. Er zijn hele mooie hotelletjes daar ook. Gewoon een goede reden om even eraf te gaan ook. Hé, wat krijgen we hier verder nog?
2: Ja, morgen nog een prachtige dag. Een mix van wolkenvelden, zonnige periode. Ik denk wel dat het morgen wat minder zonnig is dan vandaag. Maar ook morgen weer zomerse waarden tussen de 24 en 28 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. En dat gaan we vooral in het weekend merken. Want dan stroomt er behoorlijk koelere lucht onze kant op. Op zaterdag en zondag maximum temperaturen van hooguit 19 of 20 graden. Dat klinkt misschien fris, maar is eigenlijk zeer gebruikelijk voor deze fase van het jaar. Er trekken wolkenvelden over. Er is ook ruimte voor de zon. En zo nu en dan kan er een enkele bui vallen.
1: En die zomerse temperaturen van deze week, komen die volgende week nog terug?
2: Ja, dat is nog wel onzeker om te zeggen. Maar het lijkt erop dat we een aantal vrij gematigde zomerdagen gaan krijgen. Maandag tot en met donderdag blijft het vrij normaal zomerweer met overdag een graad of 20. Een mix van wolkenvelden, zonnige periode en af en toe een krachtige wind uit het noordwesten daarbij. Maar aan het eind van de rit, richting volgend weekend, ja, dan lijkt die zomerse warmte vanuit het zuiden weer richting het noorden te komen. En dan krijgt waarschijnlijk ook Flevoland weer met warme weer te maken. Maar nogmaals, dat is nog heel ver weg en onzeker.
0: Oké, nou ja, het enige advies natuurlijk voor dat warme weer is gewoon rustig aandoen. Of zoals ze zeggen, Hakuna Matata.
2: Precies.
0: Dankjewel.

0: Gekke muziek natuurlijk uit The Lion King. Het blijft elke keer weer een feestje om die film te kijken, hè, The Lion King.
1: Ja, het is echt gewoon, ik denk een legendarische film, vind ik wel. En ook maar deze muziek, weet je. Je moet gewoon een beetje, laat het gewoon maar even lekker gaan.
0: Het blijft gewoon leuk ook. Hakuna Matata. Je hoorde Jimmy Cliff samen met Libo M.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Mensen denken dat de prijzen de afgelopen 2,5 jaar veel harder zijn gestegen dan in werkelijkheid zo is, dat zegt het CBS. Mensen schatten de inflatie op 8%, terwijl de echte inflatie op 3% uitkwam. Het gebeurt wel vaker dat mensen de inflatie verkeerd inschatten, maar deze zogenoemde gevoelsinflatie neemt volgens het CBS de laatste jaren wel toe.
2: Ja, en dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
1: Vooral sinds de energieprijzen in 2022 hard zijn gestegen, schatten mensen de prijsstijgingen veel hoger in dan dat ze daadwerkelijk zijn.
0: Ja, en dan vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht in de airco. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te vangen.
3: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
0: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege meerdere opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en vluchtelingenwerk om er te vertrekken. En nu zijn ze dus weer terug in Ter Apel.
1: Google Maps uit en een wegenkaart erbij. Ja, duizenden vakantiegangers nemen er nog altijd eentje mee op reis. Dat is volgens de ANWB helemaal zo gek nog niet. De organisatie laat de kaarten dan ook nog steeds maken. En dat is gelukkig maar, want de kaartenfans vinden deze kaartenfans in de ANWB-winkel in Den Haag.
4: Het is onderdeel van een voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
5: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen al laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
6: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
7: Een goede planner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je route plannen.
1: Ja, jij gaat natuurlijk ook op vakantie met de auto, Arnoud. Ja. Hoe ga jij het doen?
0: Ja, volgens navigatie. Maar het is inderdaad zo. Op de kaart zie je veel meer wat er eigenlijk in de omgeving nog meer te zien is.
1: Is denk ik ook wel goed voor je topo, denk ik. Dat je ook gewoon een beetje weet van, oh zo, via die plek ga ik naar die plek. En,
0: ja.
1: Nou, dat is wel goed. Nou ja, die kaarten die zijn voor leden van de ANWB gratis op te halen in de winkels.
0: En dan ASML, die heeft weer meer verdiend dan verwacht. De chipmachinebouwer uit Veldhoven die behaalde het tweede kwartaal een omzet van 9,3 miljard euro. Maar snel zeggen is niet veel, hè?
1: Zo.
0: Meer dan waar het bedrijf op rekende. Volgens tech-redacteur Stan Huizen komt dat vooral door AI.
8: Als je kunstmatige intelligentie wil maken, dan heb je chips nodig. En als je chips wil maken, dan heb je de machines van ASML nodig. Vooral de verwachtingen op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML, de makers van die chips, die zeggen dus ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
0: Ja, ASML die denkt dat daardoor de omzet dit jaar niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen.
1: Ik zou wel een graantje mee willen pikken.
0: Zo, nou, dan moet je aandelen kopen van ASML.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Ja, of ben ik nu niet te laat? Of maakt dat nog niet uit?
0: Ik denk redelijk te laat ben.
1: Ja.
8: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
10: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is precies 9:30 geworden. Goedemiddag. In oktober opent het Werk- en Welzijnsplein in Emmeloord, dat vertraging opliep door politiek gesteggel over extra budget. Het plein bevindt zich in het voormalige Rabobankgebouw en bevat voorzieningen zoals het sociale loket van de gemeente, de werkcorporatie, Carrefour en Humanitas. Erboven worden 24 appartementen gebouwd die in september klaar moeten zijn. Het is nog onduidelijk of Stichting Huiselijk Geweld en Vluchtelingenwerk er ook in komen. De gemeente Zeewolde heeft honderden reacties ontvangen voor een nieuwe naam voor het voormalig kerkcentrum Open Haven. Het wordt verbouwd tot maatschappelijk centrum. Er zijn 359 verschillende namen voorgesteld, waarbij veel mensen de oude naam willen behouden, hoewel de nieuwe naam, Nieuwe Haven, ook populair is. Inwoners kunnen stemmen op hun favoriete namen via een enquête en de eindbeslissing over de nieuwe naam wordt na de zomer door het college van BMW genomen, waarmee de resultaten van de enquête worden meegenomen. En tot zover een overzicht van het nieuws.
14: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tussen 22 juni en 5 juli zijn tijdens de hittegolf ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Waaraan mensen precies zijn overleden is onbekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is aannemelijk, zegt het RIVM. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en ook aan de slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care. En de politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand startte is nog steeds instabiel. De brand brak maandagnacht uit.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en het is zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 29 graden. In de loop van de middag ontstaan er in het noordoosten enkele stapelwolken, maar die groeien niet of nauwelijks uit tot een enkele bui. Verder waait er het meest matige wind uit het noorden tot noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
16: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel wat flitsers. Onder andere op de A6 Muidenberg, Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. Op de N50 word je gecontroleerd op je snelheid. Bij Ens hectometerpaal 262,7. In Almere op de buitenring, de N702, hectometerpaal 12,3. En ook nog in Almere, maar dan op de Randstad Dreef wordt je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
17: Dit is Herberg Flevoland.

Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Het is altijd weer knap hoe sommige nieuwe artiesten in één keer weer een nieuwe sound lanceren. Dat je denkt van, ja, je hoort gelijk dat het somber is.
1: Dat hoor je wel, hè?
0: Ja. Makkelijk ook. Binnen twee plaatjes weet je gelijk dat het over hem gaat ook. Ja,
1: en als je fan van hem bent, over iets meer dan een maand staat hij hier gewoon in Flevoland, hè?
0: Komt hij hier?
1: Nee, hier niet.
0: Oh.
1: Maar wel iets verderop. Lowlands.
0: Oh, Lowlands, ja. Ja, uiteraard. Nou ja, misschien als hij toch in de buurt is, kan hij net zo even langskomen.
1: Ik ga hem even bellen.
0: Bel jij hem eventjes op.
1: Ja,
0: jij kan dat wel.
1: Anders ben ik heel somber als hij niet komt.
0: Ja, vaak een innige band met die internationale artiesten. Ja, over artiesten gesproken. Straks eventjes na 1 uur hebben wij ook weer een groot artiest. Mark van Veen. Hij heeft een nieuwe feestplaat uit.
1: Ja, dus als dat geen feestje wordt.
0: Ik ga de 100 met je halen.
1: Nou.
0: Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik zou het op zich wel leuk vinden.
1: Ik zou het ook leuk vinden.
0: Maar dan wel in goede gezondheid.
1: Dat moeten we.
0: Er zijn wel een aantal voorwaarden natuurlijk. En het jammer eraan is, als wij 100 worden, er zijn er een aantal die dat niet worden natuurlijk. Moet je afscheid gaan nemen van je vrienden.
1: Ja.
0: Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar het verhaaltje achter deze plaat.
1: Ik vraag me dan inderdaad wel af, hoe leuk is het om 100 te worden?
0: Nee, heel veel oude mensen zeggen altijd, 100 halen is niet zo moeilijk. Maar 100 zijn is wel moeilijk.
1: Want ik hoor dan ook wel eens,
0: houdt dan in dat alles om je heen wordt anders en veranderd en valt weg.
1: Want ik hoor wel eens van mensen, ik heb iedere week een begrafenis.
0: Ja.
1: Dat is
0: nou,
1: niet
0: dat
1: leuk.
0: Krijg je dan inderdaad, ja. Er zijn van die periodes in je leven, heb je alleen maar geboortes. Dan heb je trouwerijen. En daarna komen dan automatisch de begrafenissen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk komt ook onze uitvaart een keertje aan natuurlijk.
1: Ik wil daar nog niet over nadenken.
0: Nee, gaan we nog niet over nadenken.
1: We gaan een feestje maken straks.
0: Leuke feestplaat met Mark van Veen. Hij was ooit een van de beste vertolkers van André Hazes. Of hij dat nog steeds doet, of wat hij daar nog mee heeft, dat horen we zometeen eventjes na 1 uur van hemzelf.

0: Dit is Flevoland.
1: Corrumineren. En corrumineren is het herkauwen van emoties.
2: Ik ben even lekker aan het corrumineren.
1: Corrumineren.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
4: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Twee gedetineerden uit de gevangenis in Lelystad zijn vorige maand naar het ziekenhuis gebracht na geweldsincidenten. In oktober opent het werk- en welzijnsplein in Emmeloord. En de gemeente Zeewolde heeft honderden reacties ontvangen voor een nieuwe naam voor het voormalig kerkcentrum Openhaven.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat ergens schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Blaricum ben je 5 minuten langer onderweg. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knopend Lunette, 10 minuten vertraging. Komt door een ongeval, de rechterrijstrook is daar dicht. En nog een melding voor de N50 Zwolle-Emmeloord. Tussen Kampen-Noord en de Ramspoelbrug, daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is daar afgesloten, het leidt nog niet tot file, maar hou daar dus rekening mee. Ook nog flitsers op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. De N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. En op de trekweg in Almere wordt je gecontroleerd op je snelheid.
11: Ja, van de week hadden we al een feestje met Femke Hengeveld, maar vandaag wordt het weer een en al gezelligheid. Want we hebben live een plaat bij ons in de uitzending die vanaf de eerste noot uitnodigt tot meezingen, proosten en genieten. En met een mooie titel, Ik ga de 100 met je halen. Ik hoop dat dat voor ons allebei zo is. Het is de nieuwe single van Mark van Veen en hij komt er zo meteen over vertellen. En hij komt hem live zingen.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Dit is Herberg Flevoland

0: Hou jij het zo hoog?
1: Nee.
2: Oh. Nee, ik ook niet.
3: Nee, maar het is ook een vrouwenhoog dit ook, hè?
0: Ja, oké, okay, maar ja, er zijn ook mannen die vrouwenhoog kunnen, hoor.
3: Ja, die zijn er wel.
0: Moet je wel bepaald, nou ja.
3: Ook Joling haalde dit niet, hoor. Zo hoog, nee. Gezegd. Nou, dat moet ook eigenlijk niet, want Olivia Newton-John moet het als enige kunnen gewoon ook.
0: Dat is haar handelsmerk.
3: Vind ik ook, ja. Het is 10 minuten over 1 geworden. We gaan lekker praten met de man die een aanstekelijke feestplaat heeft uitgebracht. Ik ga de 100 met je halen. Mark van Veen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Nou, dat is een goed vooruitstreven.
4: Ja,
3: dat,
4: toch? Hè? Ja. Ja, ja, ja, positief. Ik bedoel,
3: ja. Waar komt het vandaan eigenlijk, de titel? Is het de inspiratie ergens uit opgedaan of zo, of wat?
4: Nee. Het is eigenlijk een... Het nummer werd eigenlijk gesuggereerd door mijn producer, Edwin van Oeverlaak.
3: Ja.
4: En die zei van, hij zei, ik heb nou een liedje voor je. Dat is echt wel op jouw lijf geschreven. Het is echt wel een lekker, gewoon gezellige feestplaat.
3: Ja.
4: Lekker vrolijk in het gehoor liggend en...
3: Toen zei hij niet, ik ga de 100 kilo met je halen, maar ik ga de 100 met je halen.
4: Juist, exact. Exact.
3: Nou ja, ja. Zo nou ja, koos Edwin wel.
4: Ja, nee, absoluut, absoluut. En hij liet de demo horen en ik dacht van ja, dit is gewoon top.
3: Ja.
4: Ik had gelijk een goed gevoel bij. En ja, nee, dat was, ja.
3: Hoe lang zit je al bij Edwin van Hoeverlijk dan, als producer?
4: Dat is een beetje net na de corona geweest eigenlijk, dat we dat op hebben gestart, zeg maar.
3: Ja. Destijds, bijna 10 jaar dan, hè? Zo.
4: Ja, dat gaat hard, ongelooflijk.
3: Heel, heel hard gaat het ook, ja.
4: Ja. Destijds via Leo Lucas daar terechtgekomen, zeg maar. En die bracht mij in contact met Edwin. En we hadden eigenlijk gelijk al een klik.
3: Ja, de oude Leo Lucas.
4: De oude Leo Lucas,
3: niet
4: ja.
3: Leon, zijn zoon.
4: Maar nee, Leo. Echt Leo. Ja.
3: Ja, daar is de manager. En wat maakt het zo leuk dat jij die band hebt met Edwin dan? Is dat dat jullie elkaar gewoon helemaal begrijpen op muziekgebied?
4: Ja, nou, beide. Het was zowel echt een persoonlijke klik als gewoon de muziek. Muzikale klik ook, weet je wel. En dat voelde gelijk gewoon goed. En we begrepen elkaar en we zaten gelijk ook muzikaal op één lijn. En ik zong natuurlijk toen al een Ode aan Hazes. En dat is natuurlijk Edwin natuurlijk ook niet geheel onbekend.
2: Nee.
4: Dus ja,
2: daar kent veel mensen je ook van, denk ik. Van
4: nee, dat klopt. En daarmee trek ik eigenlijk het hele land door nog steeds. Met een Hazes tribute. En,
3: wat is dat toch, dat de Hazes in één keer cult is geworden? Ik zag van de week nog een oud interview met Dreetje Junior bij Bo.
4: Ja.
3: Bo van Ervedorens. En toen zei hij ook, die docu die ze destijds hebben gemaakt bij hem thuis. Een beetje sneuwe, best wel schrijnende documentaire.
4: Ja, klopt, ja.
3: Die hadden zij gewoon nodig, want ze hadden geen nagel meer om aan een reet te krabben.
4: Ongelooflijk.
3: Er was geen gulden, geen euro was er meer in huis.
4: Nee.
3: Hij moest dat ding doen voor 20.000 euro.
4: Ja.
3: En daardoor is de naam Hazes, André Hazes, een soort cult geworden.
4: Ja, nee, dat klopt. Ja. Nou ja, en inderdaad, want je merkt het overal waar ik kom. Ik bedoel, laatst stond ik in Doetinchem en er waren alleen maar jonge lui. Ik denk dat de oudste nou begin 20 was, denk ik, ongeveer.
3: Ja, ja.
4: En ze zongen van het eerste tot het laatste liedje alles mee, hè?
2: Ja. Hoe kan dat dan?
4: Ongelooflijk. Dat sta ik even, hoe kan dit? Ik heb Hazes eigenlijk niet meegemaakt bij leven, zeg maar.
3: Nee.
4: Maar dat is gewoon van de ouders is dat meegekregen. En ja, het is net wat je zegt, de skuld. Het is echt een legende.
3: Ja. Zijn het dan de teksten ook die vaak...
4: Ja, ik denk echt uit het leven gegrepen natuurlijk.
3: Of de manier van produceren. Want het is een heel andere sound destijds geworden voor Hazes.
4: Ja, dat klopt.
3: Uiteindelijk door Tim Kriek.
4: Ja.
3: Maar er werd iets nieuws gemaakt. Maar dat nieuwe, dat klinkt nog steeds hartstikke goed.
4: Ja, nee, dat klopt, absoluut. En het weet je, ik denk ook, het is natuurlijk uit het leven gegrepen. En het is wel iets waar mensen zich natuurlijk vandaag de dag nog steeds in herkennen. Misschien wel, in heel veel teksten.
3: Ja.
4: En ja, dat zit er wel in.
2: Past dat dan ook heel goed bij jou zelf?
4: Ja, ik hou wel van die teksten waar je ook een stukje... muziek is emotie, hè, dat je er een stukje emotie in kan leggen. En dat vind je natuurlijk in heel veel nummers terug. Hè. Je kan jezelf lekker helemaal laten gaan. En dat vind ik absoluut lekker tijdens optredens. Hè, als je in volle feesttenten staat en je kan je helemaal in zo'n nummer geven, zeg maar. Ja, dat is het mooiste wat er is.
3: Wil je dan niet graag ook liever zo'n plaat maken dan in plaats van een feestplaat?
4: Heb ik gedaan, want mijn allereerste nummer met Edwin, de allereerste samenwerking, was een cover van Hazes. De wereld is van ons allemaal.
3: Ja.
4: Niet voor de meesten niet echt een bekend nummer. Maar wel een ontzettend lekkere plaat. En de vorige single die ik uitbracht, daar kom ik je tegen, was ook weer een beetje een ballad richting Hazes. Dus wat dat betreft wel verschillende dingetjes uitgeprobeerd.
3: Ja.
4: Maar ja, je merkt wel dat... je komt natuurlijk ook veel in de feesttenten. Ja. We kregen al meerdere malen te horen van, ja, gooi eens een keer lekker een feestplaat in. En nou ja...
2: Dus, ja, maar dat is deze, ik ga de 100 met je halen, is niet echt een Hazes.
4: Nee, absoluut geen Hazes. Het was ook het eerste liedje dat
2: bewust.
4: Tuurlijk. Want net wat ik zeg, ik doe het er nog steeds bij. En ik vind het prachtig, want ik vind het heel, heel eervol om dat te mogen doen. Ik vind het prachtig om te doen. Maar weet je, tegelijkertijd natuurlijk werken aan je eigen identiteit, je eigen sound. Ja, is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk natuurlijk.
3: Ik denk dat het nu belangrijker is dan ooit, omdat er zoveel mensen zingen.
4: Absoluut, absoluut. En ik zou je vertellen, ik stond een paar jaar geleden op Mega Piratenfestijn en toen deed ik ook een ode aan Hazes. En toen kwam Frans Bauer, die kwam naar me toe en hij zei, ja, ik heb je nou een paar keer zien staan en je zingt hartstikke leuk. Hij zegt maar één tip, hij zegt werk aan je eigen sound, werk aan je eigen liedjes.
3: Ja.
4: En nou ja, dat zet je wel aan het denken natuurlijk.
2: En wat is volgens jou je eigen sound?
4: Dat vind ik dus een hele goeie. En dat vind ik ook een hele moeilijke. Want ik vind, zeg maar, zelf hou ik van heel veel soorten muziek. Dus ik heb ook een hele brede muzieksmaak wat dat betreft. En dat vond ik een hele lastige. Daarom, je hoort ook als je naar mijn afgelopen singles luistert. Een ballad, een hazensound.
2: Ben je dat nog aan het ontdekken?
4: Ja, dat. En we hadden bij dit nummer nu. Misschien heel cliché, maar we hadden het nummer opgenomen. En Edwin zei ook gelijk al van, hij zegt, ja, maar dit... Dit moeten we door gaan zetten, deze lijn. Ik hoor nou voor het eerst, zegt hij echt, een Mark van Veen sound, zeg maar. En niet de hazen, het hazensausje, om het zo maar te zeggen.
2: En Edwin zegt dat, maar ben je met hem eens?
4: Ja, wel. Jawel. Want ik hoorde, als ik naar de afgelopen singles luisterde, hoorde hij inderdaad wel een beetje dat hazes, ja, sausje erover, zeg maar.
3: Ja, dat heb je op een gegeven moment heb je dat zit erin. Eigen gemaakt. Natuurlijk.
4: Dat zit erin. Ja. Dat zit er absoluut in.
3: Dat is net als al die jongens die René Vroeger na willen doen. Of Frans Bauer na willen
4: klopt,
3: doen.
4: Klopt,
3: of welke zanger dan ook.
4: Ja, John West hoor je ook heel vaak. Het
2: is misschien ook wel een beetje je eigen sound dan op dat moment. Hè? Maar dat kun je natuurlijk ontwikkelen.
4: Zeker. En net wat ik zei. Nou, met deze single heb ik echt zoiets van, dit voelt goed.
3: Nou ja, om de echte Mark van Veen sound te ontdekken, heb je nog even, want je gaat de 100 halen.
4: Ja, 100%. We zijn er, zijn er klaar voor.
3: Is iedereen in jouw omgeving het daarmee eens dat je de 100 gaat halen?
4: Ik hoop het.
3: Dan moeten we nog 70 jaar met jou op de steek zitten.
2: Heb jij dan een advies hoe we die 100 kunnen halen? Want ik wil eigenlijk op zich ook wel de 100 in goede gezondheid.
4: Ik denk dat nog niemand daarachter is. dat geheim is het nog steeds niet. Nee. We kunnen alleen maar hopen.
3: Voorlopig eerst maar eventjes lekker doorgaan.
4: Ja, absoluut.
3: Optredens, waar kunnen ze jou binnenkort onder andere zien? Hier ergens in de buurt?
4: We gaan eigenlijk kriskrassen door het hele land eigenlijk. Van festivals tot hier in de buurt durf ik even niet zo goed te zeggen. Maar we hebben een hele mooie website, markvanveen.com, staat alles op.
3: Dat bedoel ik.
4: De socials. En onlangs stond ik in Zeeland, in Grijpskerk, op een prachtig festival, het Harips Festival. 6.000-7.000 man helemaal uit de plaat. Ja, dat is natuurlijk echt te gek. Dat is gewoon kippenvel.
3: Maar het is een pokken aan het rijden.
4: Het is een pokken aan het rijden. Maar, en ik zou je vertellen, je zit 2,5 uur in de auto en voor een half uurtje zingen. Maar het is het zo waard. Want als je op het podium staat en je ziet iedereen. Ik had ineerzin en je hoort ze gewoon boven ineerzin uitkomen. Ja, dat is gewoon... Ja,
2: wat is het leukste om te doen? Is het een festival? Is het een
4: zal ik dat vertellen? Dat is juist de afwisseling. Het is, weet je, ik sta dus in feesttenten voor een paar duizend man. Maar ook in achtertuinen voor een verjaardag met 30 man. En weet je, op het moment dat je de mensen ziet genieten en je ziet ze lekker meezingen en lekker entertained worden. Daar doe je het voor. Ja. Dat is het mooiste wat er is.
3: Nou, dan zeg je juist het juiste woord. Het entertainen. Dat is dat. Dus artiest zijn. Dat maakt het dus niet uit hoeveel mensen ervoor je staan. Misschien is het wel leuker of belangrijker.
4: Zeker.
3: En moet je meer werken voor de 30 mensen dan voor die 6.000.
4: Absoluut. Je hebt veel meer met kleinere gezelschappen. Je hebt natuurlijk veel meer interactie met de mensen. Het staat dichterbij je.
3: Ja.
4: Als dat een heel grootschaliger... Maar het heeft allemaal wel wat, vind ik.
3: Dan gaat de business heel erg snel. Dan betekent dat je eigenlijk ook al, je zei het net al een klein beetje, met de volgende plaat al bezig bent.
4: Zeker. Ik heb de eer gekregen om met Edwin dus samen te werken en op zijn label. Dus dat wil zeggen dat we nu de komende tijd regelmatig met muziek gaan komen.
2: En is dat dan een beetje een plaat in de lijn met ik ga de 100 met je halen?
4: Ja. Dat is wel,
2: de weg die we in willen
4: slaan. Dat is nu de weg die we absoluut in willen slaan en dat willen vasthouden. Ik moet zeggen, de reacties die zijn ook echt top. Dus tot nu toe...
2: Ik ben heel benieuwd.
4: En hij is nu in anderhalve week al 30.000 keer gestreamd.
3: Kijk, bijna. Dus dat gaat wel de goede kant op.
2: Dat is bij 100 heb je al gehaald.
4: Ja, zeker.
3: Bij Edwin zit je in ieder geval onder een goede roof.
4: Ja, absoluut. Ja, dat voelt echt goed.
3: Oké. Okay. Nou, mag ik je verzoeken om naar ons podium
4: te
3: gaan?
4: Ja, heel graag.
3: Het illustere podium waar al heel veel mensen hebben gestaan. Je bent de zoveelste. En,
2: niet de 100ste.
3: De 100ste. Ja. Nou, misschien wel
2: misschien
3: inmiddels.
2: Wel. Nou, je bent de 100ste.
3: Ja, en we gaan ook die 100 met hem halen. Het is de nieuwe single van Mark van Veen.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Precies 2:30, goedemiddag. 2 gedetineerden uit de gevangenis in Lelystad zijn vorige maand naar het ziekenhuis gebracht na geweldsincidenten. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen. Op 15 juni raakte een gevangene gewond tijdens het sporten en op 30 juni was er een vechtpartij tussen 2 mannen. In oktober opent het Werk- en Welzijnsplein in Emmeloord. Het heeft vertraging opgelopen door politiek gesteggel over extra budget. Het plein bevindt zich in het voormalige Rabobankgebouw en bevat voorzieningen zoals het sociale loket van de gemeente, de werkcorporatie, Carrefour en Humanitas. Erboven worden 44 appartementen gebouwd die in september klaar moeten zijn. Het is nog onduidelijk of Stichting Huiselijk Geweld en Vluchtelingenwerk er ook in komen. En de gemeente Zeewolde heeft honderden reacties ontvangen voor een nieuwe naam voor het voormalig kerkcentrum Open Haven. Het wordt verbouwd tot maatschappelijk centrum. Er zijn 359 verschillende namen voorgesteld, waarbij veel mensen de oude naam willen behouden, hoewel de naam Nieuwe Haven ook populair is. Inwoners kunnen stemmen op hun favoriete namen via een enquête en de eindbeslissing over de nieuwe naam wordt na de zomer door het college van BMW genomen, waarbij de resultaten van de enquête worden meegenomen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Al het andere nieuws kun je bij ons 24 uur per dag lezen op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en het is zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 29 graden. In de loop van de middag ontstaan er in het noordoosten enkele stapelwolken, maar die groeien niet of nauwelijks uit tot een enkele bui. Verder waait er een meest matige wind uit het noorden tot noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
10: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. 3 meldingen in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum, 5 minuten vertraging. De A27 dan Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten, 10 minuten. Komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de N50, Zwolle-Emmeloord tussen Kampen-Noord en de Ramspolder. Daar is dus de linkerrijstrook afgesloten. Ook nog flitsers gezien op de A6 onder andere Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. In Almere op de Marke Dreef wordt je gecontroleerd op je snelheid. Ook op de N50, maar dan bij Ens, hectometerpaal 262,7. En in Almere op de Trekweg wordt je gecontroleerd op je snelheid.
7: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ook zij heeft nu in één keer een nummer 1 hit.
1: Ja, ze krijgt daar een heel apart gevoel van, hè? Van binnen.
0: Ook dat, ja. Ja. En ruim in de 70 inmiddels. En dan toch weer een leuke hit. Er hangt iets in de lucht, dat is Amore.
1: Maar zij heeft ook gewoon zo'n, ja, gewoon zo'n leuke stem, een unieke stem.
0: Ja, ja, leuk eigen geluid, inderdaad, ja, ook. Zij, morgen, dan is het donderdag, gaan we ook weer nieuwe films bespreken. Die Odyssey komt uit, hè? Dat, tenminste, ja, dat gaat draaien dan. Het is afgelopen maandag groots in première gegaan. In Amsterdam onder andere. Dat is nou zo'n film. Die moet je op groot beeld met 4D en IMAX. En alle toeters en bellen eraan moet je dat kijken.
1: Ja, niet thuis, want anders komt hij niet binnen.
0: Nee, moet je niet op een klein schermpje gaan kijken. Op je laptop of zoiets. En we hebben morgen Mr. & Mrs.
1: Ja.
0: Ook die nog.
1: Nou.
0: Nou, allemaal leuke muziek ook. Flevoland in de bioscoop ook. En eigenlijk, als je nu op vakantie gaat. En op een gegeven moment komt het bericht van. Ja, helaas, het vliegtuig is vertraagd.
1: Oh ja.
0: Dus vroeger noemden ze dat transvertragia. Als transavia, je hebt altijd ja, vertraging. Ja. Kan de maatschappij niet zoveel aan doen. Dat heeft met andere dingen te maken. Maar heb je nou ergens recht op wanneer je vliegtuig vertraagd is? En vanaf wanneer heb je ergens recht op?
1: En hoe regel je dat dan? Want dat is altijd heel ingewikkeld volgens mij.
0: Ja, en dan daarom zeggen de meeste mensen, nou, laat me zitten, want dat is toch veel te moeilijk. Maar misschien is het helemaal niet zo moeilijk. Morgen komt Martijn Witvliet in de uitzending en die gaat jou het een en ander erover vertellen hoe je dat beste op kan lossen. Nu The Archies en Sugar Sugar. En straks Odeke en Jordi vanuit The Jungle. Wie start dan eigenlijk?

0: Was jij dan naar Harry Styles geweest?
1: Nee, nee.
0: Bruno Mars ook niet, hè?
1: Nee, ook niet, nee. Nee.
0: Waar was je nou wel heen geweest dan?
1: Somber wel, somber.
0: Ja.
1: Dit jaar, ik ga nog...
0: Je dacht, ik doe het lekker rustig aan.
1: Ja, weet je, ja, nee, maar ik vind Harry Styles vind ik geweldig, Bruno Mars ook.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, het is een eerste in de Johan Cruijff Arena, daar ben ik al niet zo fan van eigenlijk.
0: Nee, maar bij Bruno Mars was het geluid en het licht fantastisch. Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben. Misschien heel veel geluid ingehangen. Maar
1: net zeg, misschien moeten dan even al die andere artiesten ook even dat trucje leren. Want meestal klinkt het nergens.
0: Ja, maar het budget bij Bruno Mars was wel iets groter dan bij de gemiddelde andere artiest. Alhoewel bij Harry Styles ook, maar dan ging het meer om de muziek ook.
1: Ik vraag me trouwens af, hè, Bruno Mars, legendarisch nu.
0: Ja.
1: Maar over 20 jaar, praten we dan nog steeds zo? Hè, praten we dan nu zoals we over... David Bowie praten
0: nee,
1: dan
0: dat denk ik
1: Bruno
0: niet.
1: Mars? Nee, hè?
0: Nee. Maar misschien Bruno Mars is daar een uitzondering op... dat hij er nog wel een beetje mee zal doen. Maar misschien niet Harry. Zo heftig als een Michael Jackson, Bruno Mars.
1: Nee,
0: wat
1: precies.
0: Dan ook. Hey, ga je wel eens naar de musicals?
1: Af en toe.
0: Ja? Welke is de laatste waar je bent geweest?
1: Zo, dat is... Dat is Soldaat geweest, Soldaat van Oranje. Die is inmiddels gestopt natuurlijk. Hè?
0: Ja, afgelopen week was de laatste. Ja. Na bijna 4 miljoen toeschouwers. Ja. Er komt binnenkort een nieuwe uit. Hè? Ik ga vanavond nog een keertje naar Moulin Rouge.
1: Oh, ja,
0: om dat nog een keer te zien. Nog even een paar vrienden te kijken.
1: Wat is het nog?
0: 3 weekjes.
1: Ja.
0: En dan gaan ze ombouwen naar Aunt Juliet.
1: Van Romeo en Juliet.
0: Ja, maar Romeo is dan iets anders. En het is een modern verhaal met moderne popmuziek. Onder andere Britney Spears en zo zit er allemaal in.
1: Oh, leuk.
0: Ja,
1: dat vind ik
0: heel
1: wel
0: veel mashups. Allemaal leuk. En de cast wordt zo langzamerhand ook een beetje bekend. Weet je wie er ook in gaat spelen?
1: Nou?
0: Deze man. Eddie Zoe.
1: Oh, echt? Gaat hij dat doen?
0: Gaat een musical debuut gaat hij maken. Ja, hij kon al een beetje zingen natuurlijk ook.
1: Hij probeert van alles, hè? Maar ja, het is wel altijd leuk.
0: Ja. Nou ja, misschien wordt het een bijna helemaal...
1: Nee, ik weet het niet.
0: Dat weet je niet. Dit is hem nog een keertje met die leuke hit van toen. Bijna. Eddie Zoe.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Corrumineren. En corrumineren is het herkauwen van emoties.
3: Ik ben even lekker aan het corrumineren.
2: Corrumineren.
1: Ook dit is Flevoland.
4: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
5: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Je hebt veel meer, met kleinere gezelschappen, natuurlijk veel meer interactie met de mensen. Het staat dichterbij je. Als dat een heel grootschaliger. Maar het heeft allemaal al wat, vind ik.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
10: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
9: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Twee gedetineerden uit de gevangenis in Lelystad zijn vorige maand naar het ziekenhuis gebracht na geweldsincidenten. En in oktober opent het werk- en welzijnsplein in Emmeloord. Meer nieuws straks in het regenbulletin van 2:30.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, er staat één korte file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de vesting en Blaricum ben je 5 minuten langer onderweg. Er zijn er ook nog 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En er staat nog eentje op de N50 bij Ens. Hectometerpaal 262,7. Ciano Flitser, je kunt hem melden in de Flitsmeister app. En zometeen is Studio Flevoland buiten de deur. Jordi en Odeke die zijn de hele middag bij de Almere Jungle. Ze maken onder andere kennis met de reuzenschildpad en nemen een kijkje in de botanische tuin.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, dat is een leuk liedje om deze speciale uitzending mee te beginnen. Michel Delpech was dat met Pour en Fleur. Nou, het voelde ook een beetje alsof ik in Frankrijk ben vandaag en niet in Flevoland, want het is warm. En Odek en ik zijn vanmiddag op een plek waar we normaal gesproken niet zo snel komen. We zijn namelijk bij een dierenpark, bij een botanische tuin en een zorgplek in één. Ik heb het over Almere Jungle. We zijn bij stadslandgoed De Kemphaan. Er is genoeg te zien, er is genoeg te horen de komende paar uur. Dus genoeg reden om bij ons te blijven tot aan 5 uur. Ik doe het natuurlijk niet alleen. Uiteraard is Odeke ook weer ergens
1: hier. Studio Flevoland buiten de deur. En ik sta buiten bij het, ja, Jordi zei het al, een dierenpark, een zorglocatie en een botanische tuin in één, Almere Jungle. Ik sta hier bij de directeur Robert Lozen. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Bedankt dat we te gast mogen zijn vanmiddag.
2: Ja, graag gedaan uiteraard. Heel leuk.
1: Ja, we zijn hier met een bijzondere reden, want jullie bestaan dit jaar 10 jaar. En jullie hebben nog eens jullie miljoenste bezoeker mogen ontvangen dit jaar.
2: Ja.
1: Ja, hoe is dat, zo'n jubileum vieren?
2: Ja, eigenlijk heel bijzonder, maar vooral ontzettend leuk. Het is eigenlijk een dubbel feest. Want en 10 jaar bestaan en inderdaad, zoals je zelf wel zegt, de miljoenste bezoeker. Ja, dat zijn voor mij natuurlijk twee geweldige momenten.
1: Ja. Neem ons eens mee. Ja, ik was er maar volgens mij niet 10 jaar geleden bij, hè, toen dit werd opgericht.
2: Ik was er wel 10 jaar geleden. Ja.
1: Ik heb begrepen, het begon eigenlijk met een schildpaddenvijver en een zorglocatie. Hoe zat dat?
2: Ja, dat klopt. Ik zit hier al vanaf 2003. Het heette nog een andere naam. Het is inderdaad begonnen bij een klein schildpadje. Die ik toen stiekem ergens had overgenomen. En ze zat van, nou, weet je wat, dat is leuk voor ook de cliënten. Want die hadden we toen op dat moment ook al. Om ze ook iets met dieren te laten doen.
1: Wat is nou eigenlijk de filosofie van Almere Jungle?
2: Nou, de filosofie is het samenbrengen van mens, dieren en planten. Het verbinden dus. Dat vinden we eigenlijk ongelooflijk belangrijk. En dan... Ja, op deze manier, zoals hier, is natuurlijk is gewoon geweldig.
1: Ja, want we zijn even naar binnen gelopen bij de hoofdingang. En dan loop je meteen tegen een enorm, ja, wat, hoe moet je dit noemen? Een vijver, een aquarium, wat is het?
2: Het is een vijver met een grote glazen ruit ervoor. En er zitten dus hele grote drie spiegelkarpen zitten erin. Echt hele grote.
1: Ja, ze zwemmen net eventjes weg, maar ja, ze zijn best wel nieuwsgierig eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, ze weten precies op het moment dat er gevoerd wordt, dan komen ze heel mooi naar boven.
1: Ja, op heel veel andere plekken in Nederland is er een combinatie waarbij zorglocatie met een dierenpark wordt gecombineerd. Hè? Hoe is die balans eigenlijk bij jullie?
2: Nou, de schaal waarin wij hier zowel de dagbesteding vormgeven... als ook het dierenpark is echt van een andere grootte. In die zin dat we op dit moment 165 cliënten in zorg. En bij veel andere dierenparken waar je ook zorg ziet, is het gemiddeld maar 10, 15, 20 deelnemers hooguit. Dus die balans bij ons is heel anders. Bij ons ongeveer 40% is zorg en 60% is dierenpark.
1: Ja, dat betekent dat je het waarschijnlijk ook anders aan moet pakken dan bij een gemiddeld ander dierenpark.
2: Ja, absoluut. We hebben heel veel begeleiders zitten hier. Die zijn bijvoorbeeld dierverzorger, medewerker in de ruimte, winkelmedewerker. Maar die zijn ook zorggeschoold. Dus die kunnen zowel de horeca of de winkel of de dieren verzorgen. Maar ook geschoold in het begeleiden van de cliënten.
1: 10 jaar bestaan jullie nou dit jaar. De miljoenste bezoeker is net geweest. Ja, is dat een beetje op schema, die miljoenste bezoeker?
2: Ja, behoorlijk. We zijn op schema, dus daar ben ik ongelooflijk blij mee. Maar er kan nog meer bij. In die zin dat we volop in beweging zijn. We bouwen nieuwe verblijven. Vlieg op mijn neus. Dus op die manier kunnen we steeds meer bezoekers een gave plek bieden.
1: Want Almere Jungle is 2 voetbalvelden groot, ongeveer 1 hectare. Daar kan geen ruimte meer bij. Niet, in ieder geval niet omheen. Maar, dus jullie moeten een beetje schipperen met die ruimte. Hoe pak je dat nou aan?
2: Nou, ik zit er inmiddels al 20 jaar. De schipperen met de ruimte, dat kunnen we inmiddels heel erg goed. Het is heel erg sluipdoor, kruipdoor. Wat enorm helpt. Maar je hoeft niet ieder dierenpark, hoeft niet iedere keer zebra's te laten zien of weer die olifanten, met alle respect. Dus wij specialiseren ons op de wat kleinere dieren. En het grote voordeel daarvan is ook nog een keer dat je die dieren heel dicht bij het publiek kan laten zien. Heel anders dan bijvoorbeeld een ijsbeer met verschillende soorten glas of grote afstanden ertussen.
1: Jullie dieren hebben ook een bijzonder verleden, want veel zijn, die vangen jullie op nadat ze ergens of te veel waren of dat ze misschien bij iemand op zolder hebben gewoond en dat ze een mooi plekje eigenlijk verdienen in een dierenpark.
2: Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ongeveer 70% van al onze dieren, dat is, zijn opvangdieren. Dat kan zijn vanuit een oma die is overleden, komt bijvoorbeeld een grijze roodstaartpapegaai bij ons. Maar het kunnen ook bijvoorbeeld dieren zijn vanuit Stichting Aap. Klein klauw aap heet die dieren. Die zijn bij ons gekomen vanuit Stichting Aap. En die kwamen ook vanuit een opvanglocatie.
1: Jullie hebben ontzettend veel dieren al, maar er komt wat nieuws aan. Hè? Waar zitten jullie op te wachten?
2: Ja, er komt inderdaad wat nieuws aan. Op dit moment zitten hier al achter de schermen het zesband gordeldier. Hele bijzondere dieren. En daar ben ik ongelooflijk blij mee dat we hier die binnenkort kunnen huisvesten.
1: Ja, want die gordeldieren die komen volgens mij in Amerika voor. Ja, daar kennen we ze. En die kunnen zich zo opvouwen als een bolletje. Maar deze heet dan een zesband. Ja. Maar je hebt ze dus ook met grotere banden. Over hoe zit dat?
2: Nou, je hebt verschillende soorten. Die wij dus hebben is een zesbandsgordeldier. En dat is niet zo dat hij zich helemaal in een balletje kan oprollen. Die zijn een stuk kleiner, die beesten. Deze zijn een stuk groter, echt een halve meter. En dagactief. En dat is zo mooi dat ze dagactief zijn. Want het publiek en de cliënten komen natuurlijk overdag binnen, logisch. Dus je kan ze straks waarschijnlijk tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie bewonderen. Overdag. En ze forageren heel interessant. Dus het zijn echt hele, hele interessante dieren.
1: We zijn hier nog de hele middag tot 5 uur. Wat moeten we echt niet overslaan? Wat vind jij een mooi plekje? Waar sta je wel eens vaker bij stil?
2: Ja, mijn favoriete dieren zijn nog steeds de stokstaartjes. En we hebben jongen op dit moment. Dus hele kleintjes. Dus met een beetje geluk kan de cameraman ze zo meteen eventjes vastleggen. Dus dat zijn hele leuke dieren om te ontdekken. En het gedrag met name te observeren. Dat is echt fantastisch. En iets wat heel belangrijk is. Het spelende wijs. De natuur ontdekken. Dat is heel belangrijk.
1: Nou, dat gaan we vanmiddag ook doen. Hier bij Almere Jungle. Zometeen gaan we een kijkje nemen bij de... ik moet het wel goed zeggen. Ik wilde bijna zeggen reuzenschildpad. Maar het zijn Griekse landschildpadden.
3: Studio Flevoland buiten de deur.

0: Kan ik niet nog even blijven? Douwe, Bob samen met Mo. We moeten een beetje zachtjes praten. Het zijn twee slaap... Nou, in ieder geval één van de vogeltjes slaapt. Ik weet echt niet wat voor vogeltjes het zijn. Ik ben heel slecht in vogels. Volgens mij zijn het parkieten. Het zijn geen parkieten. Valkparkieten, denk ik dat het zijn. We zijn de hele middag in de jungle, Jordi en ik. En Jordi die gaat kennis maken met bewoners hier in het park. Namelijk met de Griekse landschildpad. Jordi!
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: En ik dacht altijd dat schildpadden niet heel veel doen. Een beetje liggen, een beetje eten, een beetje slapen. En dat is het. Nou, ik sta nu bij de Griekse landschildpad. En ik sta hier met een van de dierverzorgers. Dat is Fiona Gray. Fiona, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik ben verbaasd, want ik zit nu naar die Griekse landschildpadden te kijken. Ze zijn behoorlijk actief. Hoe kan dat?
3: Dat klopt. Mensen denken dat landschildpadden eigenlijk hele slome dieren zijn en heel veel slapen. Maar zodra ze eigenlijk opgewarmd zijn door de zon, worden ze heel actief en blijven ze ook continu op zoek naar eten en naar de warmste plekjes of juist het koelste plekje. Mm-hmm. Dus ze zijn eigenlijk juist heel actief.
2: En waar is bijvoorbeeld die Griekse landschildpad hier rechts naar op zoek? Want die lijkt wel op een doel af te gaan of zo.
3: Ja, waarschijnlijk is die op zoek naar het lekkerste stukje onkruid.
4: Okay.
3: Ja. Of het warmste plekje in de zon, maar ja.
2: Ja, want de schildpadden eten dus onkruid, gras, dat soort spul, geen vlees?
3: Ze nu dan komen ze een slak tegen en hoor je ze heel hard knagen. Dus zouden ook wel ze nu dan van een insect. Maar ze eten vooral grassen, kruiden, groentes en heel soms wat fruit.
2: Ja. En het zijn er meerdere die hier op dit stukje terrein wonen en werken. Want ze eten ook lekker alles op. Ze houden het zelf allemaal schoon hier. Hoe zijn ze ooit hier terechtgekomen?
3: De meeste dieren die komen bij ons vanuit een andere opvang. Veel dieren in ons park die komen überhaupt uit een opvang, evenals deze dieren. Een andere opvang had geen plek meer en die heeft toen gevraagd of wij plek hadden en dat hadden wij.
2: Ja, want het zijn ook alleen maar vrouwtjes hè, die hier wonen.
3: We hebben twee mannetjes ook ertussen zitten. Het zijn 9 schildpadden, waarvan 2 mannen. En 2 zijn nog heel jong, dus daar is het geslacht nog niet van bekend. Dat kan je altijd pas op latere leeftijd bepalen. Maar ja, 2 mannen. Je wil niet te veel mannen in de groep hebben, want dan kan er strijd onderling ontstaan. En dan gaan ze ook de vrouwtjes opjagen. Ja. Dus nu hebben we goede dynamiek voor de ruimte die wij hebben.
2: Wat zijn het ook allemaal een beetje vriendjes van elkaar?
3: Schildpadden zijn in principe solitaire dieren in het wild. Maar als ze genoeg ruimte hebben, kunnen ze in gevangenschap ook in een groep leven. En we hebben nu wel gewoon een dynamiek dat ze elkaar gewoon met rust laten. En dat ze elkaar tegenkomen en dat het gewoon oké is.
2: Ja. En die schildpadden die kunnen ook nog eens hartstikke oud worden, hè?
3: Ja, deze schildpad die wordt gemiddeld 50 tot 80 jaar oud. Maar er zijn uitschieters bij die wel 100 jaar oud kunnen worden. Dus als je erover nadenkt om zelf een schildpad te houden, denk er dan over na dat het echt een levenslange verplichting is. Dus het is nogal wat.
2: En daar heb jij zelf ook over nagedacht, want je vertelde me net voor de uitzending dat je zelf ook zo'n Griekse landschildpad thuis hebt.
3: Klopt, dus een van mijn favoriete dieren en die van mij die is nog heel jong hoor, die is pas 13. Maar het is gewoon een heel mooi dier, ja.
2: Ja, maar goed, de beestje is pas 13, jij bent al iets ouder. Waarschijnlijk ga jij dan eerder komen te overlijden dan die schildpad. Klinkt een beetje cru, maar als je hoort dat zo'n schildpad 80 tot 100 jaar oud kan worden. Heb je ook al opvang geregeld voor als jij er niet meer bent?
3: Zeker. Ik heb 2 vrienden die er met heel veel liefde voor willen zorgen. Dus dat is heel fijn. En mochten zij ook overlijden, dan misschien is Almere Jungle dan een hele mooie plek.
2: Ja. Ja, hier kunnen ze in principe altijd terecht als er genoeg ruimte is in de groep. En of dat een beetje klikt met elkaar.
3: Ja, als er ruimte is en inderdaad we hebben plek in de groep. Het moet altijd passen. Dus daar kijken we altijd naar het welzijn van het dier. Mochten wij een dier moeten weigeren, dan verwijzen we altijd wel door naar een andere opvang in Nederland. Of buiten Nederland ook. Daar werken we mee samen. Ja.
2: Nu ben je helemaal fan van deze landschildpad. Je hebt heel veel dieren hier natuurlijk op deze plek, maar dit is wel jouw favoriet. Waarom hou je eigenlijk niet meer van een hond of van een kat of van een parkiet, wat heel veel mensen hebben thuis?
3: Ik heb ook een kat en parkieten. Okay, ja. dus dat vind ik ook hele mooie dieren. Maar eigenlijk sinds kind af aan heb ik al een soort van obsessie met schildpadden. Het zijn gewoon hele mooie dieren, heel bijzonder. Ja, veel mensen weten er eigenlijk heel weinig over, maar het is gewoon een prachtig dier wat al heel lang op de wereld bestaat ook en heel volhardend is ook.
2: Ja. Ja. Mag je de diertjes eigenlijk ook aaien hier?
3: Nee, in principe mag je onze dieren niet aaien. We hebben wel geiten die je mag aaien, dus dat is heel leuk. En dat vinden heel veel mensen ook heel leuk om te doen. Maar wij willen eigenlijk de dieren een natuurlijk gedrag laten vertonen. Dus wij stimuleren het aaien van onze dieren absoluut niet. Juist omdat ze daar ook stress van kunnen krijgen. En ze kunnen eventueel ziektes overdragen van mens naar dier en andersom. Dus dat stimuleren wij absoluut niet. Nee.
2: Ik heb een hoop geleerd over de Griekse landschildpad die normaal gesproken in Griekenland dus voorkomt. Maar wat ik hier op het bord lees, het is wel een bijna bedreigde diersoort.
3: Dat klopt. Het is een dier dat rond meerdere landen rondom de Middellandse Zee woont. Het is inderdaad een bedreigd diersoort. Daarom is het ook beschermd. Dus als je dit dier zou willen verhandelen, dus als het van eigenaar naar eigenaar gaat, of als je er zelf eentje wil aanschaffen, je hebt CITES-papieren nodig vanuit de overheid. En dat is om het dier te beschermen.
2: Ja, zodat het beestje zo lang mogelijk blijft leven. Nou, dat gaat hier zeker gebeuren in Almere Jungle. Ze zijn lekker aan het rondkruipen hier. En als straks het zonnetje ondergaat, dan gaan ze hier naar beneden, hè? Met een tunnel.
3: Dat klopt, ja. Vaak gaan de schildpadden of zich ingraven. Ze zoeken een lekker koel, veilig plekje op. Dat doen ze in het wild vaak. Gaan ze onder een boom, onder een struik of onder de grond. Bij ons hebben we ook een hele mooie tunnel naar een binnenverblijf toe. En wij zorgen eigenlijk altijd voor dat 's avonds onze dieren ook binnen zitten. Voor de zekerheid, voor de veiligheid. Omdat er eventueel wilde roofdieren hier zijn. Dus we willen ze beschermen daartegen.
2: Ja, het zijn toch een beetje je kindjes geworden inmiddels, hè?
3: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
2: Nou, Fiona Gray, dankjewel voor deze uitleg over jouw diersoort eigenlijk, de Griekse landschildpad. Ik heb weer een hoop ervan opgestoken. Ik ga weer eens even verder kijken in het park wat er nog meer te beleven is.
3: Dankjewel, heel veel plezier.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: lekker duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches sounding looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Twee gedetineerden uit de gevangenis in Lelystad zijn vorige maand naar het ziekenhuis gebracht na geweldsincidenten, meldt de dienst justitiële inrichtingen. Op 15 juni raakte een gevangene gewond tijdens het sporten en op 30 juni was er een vechtpartij tussen twee mannen. In oktober opent het Werk- en Welzijnsplein in Emmeloord. Het heeft vertraging opgelopen door politiek gesteggel over extra budget. Het plein bevindt zich in het voormalige Rabobankgebouw en bevat voorzieningen als het sociale loket van de gemeente, de werkcoöperatie, Carrefour en Humanitas. Erboven worden 44 appartementen gebouwd die in september klaar moeten zijn. Het is nog onduidelijk of Stichting Huiselijk Geweld en Vluchtelingenwerk er ook in komen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en het is zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 29 graden. In de loop van de middag ontstaan er in het noordoosten enkele stapelwolken, maar die groeien niet of nauwelijks uit tot een enkele bui. Verder waait er een meest matige wind uit het noorden tot noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Twee meldingen van onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de vesting in Hilversum-Noord, 5 minuten vertraging. En nog eentje op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Campusite. Doe je er 10 minuten lang over. Ook nog twee flitsers gemeld, onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. En die andere staat op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. Zie jij nu een flitser, dan kun je melden in de Flitsmeister-app. Zometeen gaat Studio Flevoland buiten de deur weer verder in de Almere Jungle.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Morgan Wallen samen met Post Malone en I Had Some Help. Nou, ik sta echt in de jungle vandaag. In, nou ja, kun je het bijna wel zeggen, de botanische tuin. Ik heb net al kennis gemaakt met de schildpadden. Maar later vanmiddag leer ik ook nog veel meer andere dieren kennen. En zometeen praat ik ook met bezoekers van deze plek. Wat vinden zij ervan? En de cameraman die struikelt bijna, want het is hier best wel smal. En het is, je vergeet bijna waar je loopt iedere keer. En er zijn overal ook van die gele knoppen. En als ik daarop druk, dan is er watergevaar. Althans, dat staat op het bordje. Even kijken wat er dan gebeurt. Oh ja. Nou, snel naar Odeke, want ik denk dat ik mijn haar even moet gaan feunen.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: De botanische tuin van Almere Jungle. Ja, die heb je dus binnen in de kas. Daar staan heel veel bomen en planten, maar ook buiten. En daar ben ik nu even naartoe gelopen. Ik ben hier met Myrthe de Vries. Myrthe, goedemiddag.
3: Hi, goeiedag.
2: Hoe moet ik jou eigenlijk omschrijven?
3: Ik ben praktijkbegeleider Groen. En ik ben inderdaad ook van de botanie. Dus ik leer iedereen over planten en hoe leuk het allemaal is.
2: Ja. Uit alle werelddelen vind je hier bomen en planten terug in dit park. Het is wel zo dat er één werelddeel, dat is niet vertegenwoordigd. En dat is Antarctica. Weet je, de Zuidpool. Want daar groeit helemaal niks. En we zijn iets naar boven gegaan. Iets meer misschien naar het westen. En we zijn uitgekomen bij Australië. Myrthe, ja. Waar staan we nu?
3: We staan nu bij Australië, bij de Woodhenge. En hier buiten staan twee mooie Wollemia's. Die zijn bekend in Australië. Die zijn in 1994 zijn ze ontdekt, bij toeval, door een boswachter. En eigenlijk daarna zijn heel veel Wollemia-bomen met een beperkt voorraad verspreid over botanische tuinen. Toevallig hebben wij er dus twee. En ja, dus ze zijn eigenlijk bij toeval.
2: Ja, je gaat heel snel, maar we moeten even weten hoe die eruit ziet. Want als ik er naar kijk, denk ik, treurige kerstboom.
3: Ja, dus eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt het ook alweer een hele aantrekkelijke plant. En ze blijven mooi groen in de winter, doen het eigenlijk heel erg goed. Ja, ze kunnen bijna wel een halve meter per jaar groeien, dus dat is helemaal tof.
2: Jullie hebben er buiten twee staan. Nou heb ik begrepen dat een stekje hiervan eigenlijk super duur is. Ja. Vertel daar eens wat over.
3: Tegenwoordig wel minder duur. Vroeger waren ze inderdaad, toen ze eigenlijk dus net ontdekt waren, waren ze €450. 450, 500.
2: En dan was het maar 2 centimeter hoog of zo. Zo stek.
3: Maar was het dit. Ja, 2 centimeter, 3 centimeter. We hebben toevallig vorige maand ook een belletje daarover gehad. Of we inderdaad zo'n stek hadden. Maar wij hebben ze niet voor de verkoop. Maar ze zijn nu eigenlijk weer wat gedaald met prijs. Omdat het wat meer wordt gestekt. En er is weer wat meer voorraad.
2: Nou is de botanische tuin er ook om vooral planten ook in stand te houden. Hè? Dat een beetje verspreid raakt over de wereld. Ja. Want heel veel planten staan onder druk. Ja. Dat heeft met klimaatverandering te maken. Wordt overal droger. Nou, in Australië heb je allemaal bosbranden. Dus je weet helemaal niet wat hiervan overblijft. Wat heb je hier nog meer allemaal voor bijzonders?
3: We hebben dan de Wollemia. We hebben eigenlijk ook gewoon de reuzenbamboe. We hebben eigenlijk heel verschillende soorten planten die wel bedreigd zijn. Maar de Wollemia is ernstig bedreigd. Dus daarin spreek je van een rode kleur, zeg maar. En dan heb je oranje, dan heb je wel verschillende planten nog daarin. En dit is eigenlijk de speciaalste plant die we daarin hebben. Ja.
2: Hoe moet je nou voor deze zorgen?
3: Eigenlijk hoe die nu staat, buiten in het zonnetje met de Nederlandse winters overleven ze het wel. Je kan ze ook binnenhouden, dat kan ook. Eigenlijk in de kas gaan ze nog het beste. Dan kunnen ze wel tot een halve meter groeien per jaar. Dus dan is het helemaal top.
2: Dan moet het dak op een gegeven moment open, denk ik.
3: Precies. Ja, ze kunnen in Australië zijn ze 40 meter lang. Dus dat is huge. Ja.
2: Nou werken jullie hier met cliënten van de dagbesteding. Ja. Die zorgen dan ineens voor hele bijzondere planten. Ja. Is iedereen zich daar heel erg bewust van?
3: Ik denk de meeste wel. Ja, de meeste die zeggen ook wel, dit is echt mijn project. Ik heb toevallig één cliënt die heeft inderdaad zijn eigen plantensoort. Die verzorgt hij ook, maakt die zaden van. En die gaat er weer uitzaaien. Dus ze voelen die verantwoordelijkheid. En dat maakt het ook zo leuk dat ze iets kunnen bijdragen aan inderdaad plantbehoud in Nederland, maar ook in heel de wereld.
2: Ja. Nou staan er af en toe bordjes bij bomen. Weet jij nou van alle planten die hier staan iets te vertellen eigenlijk? Zal ik gewoon stiekem... Ja, ik zie hier alleen maar bamboe staan. Ik denk, we lopen gewoon even op stiekem op iets af, maar ik zie even niks. Maar ik heb begrepen, jullie hebben ook een bijzondere penisplant hier, hè? Klopt. Of de piemelplant, ik weet niet, hoe noem je het?
3: Ja, de Armifolis. En die heb je in verschillende kleuren, maar wij hebben eigenlijk vooral de Titanum. En die wordt echt wel heel groot. En die groeien, die bloeien in ieder geval één keer in de paar jaar. En ze staan elk jaar staan ze wel met een groene scheut boven de potgrond, zeg maar. En dat sterft dan af en het kan dan gebeuren dat er een bloem uitkomt.
2: Dan die bloem. Wij staan nu, dat gebeurt binnen, hè, dat bloeien. Dat gebeurt binnen. Maar wij staan nu ongeveer zo'n 10 meter van die kas af. We zouden hem hier dan kunnen ruiken?
3: 'S ochtends. Want 's ochtends kan je hem ruiken, 's middags niet meer.
2: Ja, en hoe ruikt hij dan?
3: Ja, nou, gewoon rottend vlees. Ja, het ruikt er net alsof er een dode rat of een dode muis, iets doods ergens ligt. En dat vinden de vliegen fijn. Die komen dan lekker in die bloem. En die zorgen dan ook voor dat ze weer uitgezaaid worden. Dus dat is...
2: Het is leuker dan werken in het tuincentrum, denk ik dit, of niet?
3: Nou ja, toevallig heb ik heel lang in het tuincentrum gewerkt. En ik vind dit toch wel veel leuker. Ja, hier heb je ook... Je draagt wel bij aan inderdaad cliënten hun leven. Want je doet in inderdaad het onderhoud. Maar je brengt ook iets naar ze toe. Van joh, hé, jij mag er ook zijn, die planten. Dat komt allemaal goed. Je kan echt daarvoor zorgen. Dus dat zorgzame wordt ook wel geactiveerd bij ze.
2: Nou, later deze uitzending gaan we ook nog even kijken in de kweekkast. Want Myrthe die kan nog gewoon vertellen over hoe dat allemaal gekweekt wordt. En als je nou hier rondloopt in het park en je loopt even naar buiten en je ziet twee hele zielige kerstboompjes staan. We noemen ze toch maar even zo. Dan weet je, dat is de Wollemia nobilis. En die komt uit Australië en die is heel zeldzaam.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

When the Going Gets Tough van Billy Ocean. En ik heb hier een dier naar mijn hart gevonden. Met deze warmte, met die ziedende zon. Hij ligt lekker te slapen, hij beweegt niet. Even kijken, hij haalt nog net adem, kan ik zien. Een wasbeer.

0: gaan. Hier waait het tenminste nog een beetje. Ik sta lekker in de schaduw. Het is hier goed toevoer. Goed toevoer hier op deze plek op stadslandgoed De Kemphaan in Almere. En inderdaad, ik ben op zoek gegaan naar bezoekers. Het was niet heel moeilijk hoor om ze te vinden. En waar kun je ze nou het beste treffen? Nou, natuurlijk buiten. Mensen die onder het genot van een kopje koffie of een ijsje nog even aan het nabespreken zijn van wat ze van deze plek vonden. Goedemiddag meneer.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik uw naam weten?
1: Hans.
0: Dag Hans, met wie bent u hier allemaal vandaag?
1: Met mijn vrouw en mijn kleinkinderen.
0: Ah, even gezellig een dagje uit. Opa en oma dag met de kinderen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En waar komt u vandaan?
2: Lelystad.
3: Uit Lelystad.
2: Ja.
0: Even de auto gepakt, richting Almere gegaan. Waren jullie al vaker op deze plek geweest?
2: Ja. We zijn een keer eerder hier geweest. Tenminste, bij de Kemphaan. Daar bij dat klimbos.
3: Oh ja.
2: Ja.
0: En toen dachten jullie op deze mooie woensdagmiddag, laten we maar eens even binnen gaan kijken hoe dat eruit ziet hier.
2: Ja, dat leek me wel leuk om met de kleinkinderen te doen.
0: En wat vonden opa en oma daarvan?
2: Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Ja.
0: Heeft u er ook nog iets van geleerd, meneer?
1: Dat je goed op de kinderen moet passen.
0: Want dan zijn ze verdwaald geraakt.
1: Nou, ze vliegen wel alle kanten op, hè?
0: Ja. Ja. Het is wel, ik ben er nu ook even een paar uur, het is wel een beetje een doolhof, hè?
2: Klopt, ja, het is net een doolhof. Ja, maar ik vind het wel heel leerzaam. Ja.
0: Nou, jullie hebben in ieder geval de plek naar de tafel buiten gevonden. Lekker kopje koffie is inmiddels op. Gaan jullie er nog een bestellen?
1: Denk het niet.
3: Nee.
0: Lekker naar huis.
1: Ja, we gaan eens even kijken wat de kinderen ook willen.
0: Ja. En over die kinderen gesproken, die zitten hier natuurlijk ook allemaal keurig op een stoeltje. Even aan het uitblazen van die hitte van vandaag. Ik kom eens even naar jou toe. Hallo, hoe heet jij?
4: Yara.
0: Ah, Yara, hoe vond jij het vandaag hier op deze plek?
3: Leuk.
4: Ja.
0: En wat vond je heel leuk hier?
4: Bij de dieren kijken.
0: Heb je ook een vriendje of vriendinnetje gemaakt?
4: Nee.
3: Nee?
0: Ook niet even geknuffeld met een diertje?
4: Nee.
0: Heel goed, want dat mag ook helemaal niet volgens mij.
3: Nee.
0: En je bent hier dan met jouw zus, denk ik, en jouw broer, of niet?
3: Ja. Nou.
0: Dan ga ik even naar je grote zus toe. Hallo, hoe heet jij?
4: Evie.
0: Jij bent gezellig met opa en oma op pad vandaag. Zijn ze een beetje lief voor je geweest?
4: Ja.
0: Wat heb je allemaal al gekregen van ze?
4: Een speurtochtenboekje en patatjes en cola.
0: Oh, dat klinkt als een leuke vakantie, of niet?
4: Ja.
0: Was jij hier al vaker geweest?
4: Ja. Al een paar keer.
0: Al een paar keer. En ben je verdwaald geraakt dan vandaag?
4: Een beetje. We zochten wel de uitgang. Ja. Maar die konden we nergens vinden.
0: Maar uiteindelijk ga je die vastvinden. Je hebt in ieder geval de plekken al van het terras gevonden. Je bent hier dus al meerdere keren geweest. Maar heb je dan inmiddels ook al een favoriet dier?
4: Ja. Altijd al de schildpadden.
0: De schildpadden. Die landschildpadden buiten of die binnen bij die vijver?
4: Binnen.
3: Binnen.
0: Bij de vijver. Heb je die cavia ook gespot die ook in dat hok zit?
4: Ja.
3: Ja.
0: Grappig is dat, hè? Nou, jij hebt genoten, dus vandaag ga ik nog even naar je grote broer toe. Want ik moet natuurlijk iedereen van de familie wel even spreken. Hallo, jongeman.
5: Hallo.
0: Hoe heet jij?
5: Milan.
0: Milan. En hoe oud is Milan?
5: 13.
0: Je bent de oudste van het stel, hè?
5: Yep.
0: Hoe voelt dat om als grote broer samen met je kleine zusjes een dagje op pad te gaan?
5: Ja, ik vond het wel leuk.
0: Ja?
5: Ja.
0: Heb jij ook een favoriet dier, net als je zusje?
5: Ja, ik denk wel de cavia's.
0: De cavia's, ja, die heb je hier ook natuurlijk, ja. En wat heb jij nog allemaal meer gekregen? Ook net als je zusje een lekker patatje en wat drinken erbij?
5: Ja.
0: En nou zit deze dag er alweer bijna op, denk ik, voor jou. Is het dan ook logeren bij opa en oma?
5: Nee.
3: Nee?
0: Gewoon lekker weer terug naar huis?
5: Ja.
0: Nou, volgens mij ben je er moe van. Al die indrukken van vandaag op deze warme dag. Nou, dit zijn zomaar even wat reacties van bezoekers hier van deze plek. En ja, als ik jullie zo allemaal bekijk, zijn jullie wel tevreden mensen? Niet een hittesteek opgelopen of zo? Nee, hè? Nee. Zelf voor gezorgd, dat is ook wel zo. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier voor hoe lang jullie nog zijn. En nou, wie weet spreken we elkaar wel weer een keertje. Doeg!
6: Studio Flevoland buiten de deur.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

0: Dit is Flevoland.
1: Corrumineren. En corrumineren is het herkauwen van emoties.
2: Ik ben
1: en...
2: even lekker aan het corrumineren.
1: Corrumineren.
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat staat altijd, Omroep Flevoland staat dan altijd Stefan Stop.
0: En, en dit is ook Flevoland.
2: Je hebt veel meer, met kleinere gezelschappen, natuurlijk veel meer interactie met de mensen. Het staat dichterbij je. Als dat een heel grootschaliger. Maar het heeft allemaal al wat, vind ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Twee gedetineerden uit de gevangenis in Lelystad zijn vorige maand naar het ziekenhuis gebracht na geweldsincidenten. En in oktober opent het Werk- en Welzijnsplein in Emmeloord. Meer nieuws straks in het regenbulletin van 3:30.
3: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 4 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord ben je 10 minuten langer onderweg. De A6 dan, Emmeloord-Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband, 5 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes ben je ook 5 minuten kwijt. En nog eentje op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid ben je 5 minuten langer onderweg. Zijn er ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,2. Op de N50 bij Ens hectometerpaal 262,7. En de laatste die staat op de Ouverture in Almere. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Straks meer Studio Flevoland buiten de deur. Jordi en Oleke die zijn vandaag in de Almere jungle. En zometeen nemen ze een kijkje in het Creations Lab.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: nieuws.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe!
10: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand.
9: Woehoe!
10: Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Robin S. was dat en Show Me Love. We staan vandaag in de jungle op stadslandgoed De Kemphaan in Almere. En het is warm buiten, maar het is ook warm binnen. Al heb ik wel begrepen dat het hier ongeveer 2 tot 3, 4 graden koeler is dan buiten. En dat heeft ermee te maken dat er een bepaald folie over de kas heen zit, wat de hitte een beetje weghoudt. En ik sta nu voor, ja, het is eigenlijk een soort sneeuwkanon. En het zorgt ervoor dat het water verneveld wordt en dat je dat lekker over je heen krijgt. Dat je een beetje nat wordt, maar niet te extreem, maar dat je wel lekker wat afkoelt, want het is ook binnen toch wel redelijk warm. Ik blijf je nog heel even voorstellen als je het niet erg vindt. Daarna duik ik de keuken in.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
2: Ik sta eigenlijk ook wel heel erg relaxed, cool. Ik sta binnen in het Creations Lab, dat bevindt zich in de kas. En het is een plek waar allerlei mooie dingen worden gemaakt door de cliënten van de dagbesteding die hier de hele dag door de week te vinden zijn. En ik sta met Annemarie Hameten. Annemarie, jij bent de begeleider, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik ben de begeleider mede in het Creations Lab. Ja, klopt.
2: Creations Lab, leg eens uit, wat is het precies?
3: Het is eigenlijk een ruimte waar verschillende creativiteit geuit kan worden en verschillende creaties worden gemaakt. Voor de jungle of voor de deelnemer ook zelf.
2: Ja. Nou, laten we het een beetje beschrijven. Ik zie heel veel computers staan. Er is ook een 3D-printer. Wat is er allemaal?
3: Nou ja, 3D-printers hebben we. Verschillende computers waar mensen hun projecten op kunnen maken. Verschillende soorten verf, potloden. Ja, eigenlijk is hier alles wel mogelijk. Ja.
2: Wat wordt hier dan zoal gemaakt? Want het is niet zo dat ze zomaar lukraak wat maken, de cliënten. Het wordt ook echt ingezet.
3: Klopt. Ik heb zo meteen, kan ik het u even laten zien. We hebben verschillende producten die we maken, zoals bierkratjes.
2: Laten we er even naartoe lopen. Ja, want het is eigenlijk helemaal niet zo groot hier. En we staan hier met twee cameramannen die elkaar dus in de weg zitten nu, merk ik. Die lopen overal tegenaan. Oh ja, die lopen alle computers al ver. Nou, we lopen even hier naar binnen. En Levi, die is ondertussen hier aan het werk. Levi, gaan we zo even wat vragen. Ja, je zei het al, hè? Bierkratjes of zo maken jullie.
3: Ja, hier op deze tafel staan verschillende producten die wij eigenlijk maken. Waaronder het bierkratje. Vogelhuisjes die worden beschilderd. 3D-modellen.
2: Want die producten die kun je ook dan hier in de giftshop krijgen. Dus als je een dagje hier bent geweest en je gaat naar huis, dan kan je een souvenirtje halen. En dan zou je deze mooie spulletjes kunnen halen. Ja, ik zie een enorme springhaan. Maar dat is dus ge-3D-print.
3: Die is ge-3D-print in delen. Die is niet te koop in de winkel. Dit was eigenlijk een voorbeeld. Deze hebben we buiten staan. Maar dit voorbeeld hadden we nog in het lab. Ik dacht even leuk om te laten zien. Ja.
2: Dus gebeurt heel vaak in thema's wat hier in het park. Hè? Met de winter hebben jullie weer wat anders dan in de zomer. Nu hebben jullie de spetter, dat je spetterexpert kan worden. Komt overal water uit. Maar ja. Ben hier wel eens met Halloween geweest. Stonden er allemaal skeletjes en zo. Wordt dat dan allemaal hier gemaakt?
3: Het grootste deel wordt inderdaad hier gemaakt. Waaronder ook de kostuums die hier aangekleed of bewerkt kunnen worden. Zeg maar. Dus dat gebeurt hier inderdaad. Ja.
2: Ik ga even naar Levi, want die is druk aan het werk. Levi, goedemiddag.
4: Hey.
2: Hey, wat ben je aan het maken? Kan je het vertellen?
4: Een middeleeuws stadje. Middeleeuwse stad.
2: Een middeleeuwse stad ben je aan het maken. En heb je dat dan helemaal zelf bedacht? Want je zit nu, ik moet het even vertellen aan de mensen die naar de radio luisteren. Je zit achter een computerscherm. Ik zie op het scherm een hele tekening van zo'n middeleeuwse stad.
4: Deze geanimeerd. Dit is een foto van Google gewoon gepakt.
2: Oké, je hebt het geanimeerd van een andere foto die je hebt opgezocht.
4: Het zijn modellen. Je maakt zo'n thea van bijvoorbeeld een kubus. Kun je naar huis van maken bijvoorbeeld. Is niet getekend dit.
2: Ja. En als je dit straks af hebt, wordt het dan ook echt gemaakt? Of is het gewoon...
4: Dit niet. Het kan wel gezien, maar niet het niet.
2: Ja. En waarom vind je de middeleeuwen zo leuk?
4: Ik vond het leuk om te doen. Ja. Ik was wel leuk uit en dit werd dat gewoon.
2: En want Annemarie vertelde net over de spulletjes die wel gemaakt worden en ge-3D-print en zo. En die dan in de winkel worden verkocht. Maak jij dat ook?
4: Nee, dat doe ik niet.
2: Dat doe je niet? Nee. Jij zit vooral hier te programmeren.
4: Programmeren doe ik niet. Je pakt wel een kubus en je tovert om een object.
2: Ja.
4: Ik heb het klein dan op computer.
2: Oké. Nou, je bent dus druk met de computer. Nou, die middeleeuwse stad die komt er wel. Het ziet er prachtig uit. Ik denk dat het enige wat nog mist is een draak ongeveer. Annemarie, het is gewoon je creativiteit de vrije loop laten, hè?
3: Over het algemeen eigenlijk wel. Ja, dat klopt. Ja.
2: Hoe gaat dat nou? Want bezoekers kunnen niet echt in het Creations Lab komen, hè? Dat is toch wel heel erg gescheiden. Waarom is dat?
3: vanwege de privacy ook van de deelnemers. En dat we hier gewoon wel een veilige haven creëren eigenlijk. We hebben wel vitrinekasten in het park staan en in de horeca waar we wel dingetjes tentoonstellen. Dus dat bezoekers wel kunnen zien wat er gemaakt wordt.
2: Ja. Nou, laten we weer, ik ga weer die twee cameramannen door die smalle deur heen kijken of dat lukt. Even kijken, iemand loopt naar achter, iemand loopt hier naast me. Ik dacht, ik loop weer even naar de ruimte waar de airco aan staat. Arme Leef, die zit hier echt in de warmte. Annemarie, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo groot. Zou je eigenlijk niet een veel grotere ruimte willen hebben?
3: Ja, het liefst wel. Dat zal wel heel lekker zijn. Maar ja, dat moet ook wel mogelijk kunnen zijn natuurlijk. Ik weet niet wat er op de planning staat voor wanneer. Nee.
2: Want hoeveel cliënten werken hier nou iedere dag zoal?
3: Varieert. Vandaag zijn het een stuk of 6. Maar soms zijn het ook 11 of 12. Dus het verschilt echt per dagdeel. En per dag zelf.
2: Ja. Zijn jullie nu met een groot project bezig?
3: Moet ik even nadenken. Nee, niet specifiek met één echt heel groot project op dit moment. Nee.
2: Ja. Loop je dus hier door Almere Jungle en je ziet iets wat ja, in het groen bijvoorbeeld staan. Dan kun je er dus wel bijna van uitgaan dat het hier bedacht is in het Creations Lab en is gemaakt. En zo komt dat dus allemaal zo samen. Het dierenpark, de botanische tuin en de zorglocatie.
1: Studio Flevoland buiten de deur.

0: Miley Cyrus met Flowers. En ja, ik ben echt aan het wegsmelten. Het is hier echt heel erg warm in de kas in Almere. Maar het is wel hartstikke leuk. Dus we doen het voor een goed doel. Ik sta nu in het horecagedeelte, in het restaurantgedeelte. En Jordi gaat praten met iemand die iedere dag de broodjes verzorgt, het drinken verzorgt. Je hoort er zo meer over.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
2: We zijn in de wildernis vandaag, in Almere. Je kunt hier veel leren over de dieren en over de planten. Maar je kunt hier natuurlijk ook wat eten en wat drinken. En het horecaplein wordt ook verzorgd door mensen met een handicap. En die kunnen hier van alles doen. Ze kunnen dus helpen bij het voeren van de dieren. Maar ze kunnen hier ook de broodjes klaarmaken of wat drinken voor je inschenken. En er is ook iemand die hier al 14 jaar werkt. Die al bijna met pensioen gaat en de mensen hier begeleidt. Want er is natuurlijk wel wat begeleiding nodig. Want er komt heel wat bij kijken om dit allemaal goed draaiend te houden. En een zo'n iemand, dat is Sjaak. En Sjaak staat achter de ijskar. Sjaak, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik heb nu een beetje keuzestress. Ik zie een ijsje met citroen, mango, vanille, aardbei, banaan, pistache, karamel, zeezout, stracciatella en chocolade. Wat is de favoriet hier in Almere?
3: De aardbei gaat het hardst.
2: Nou, doe mij dan maar een horentje met aardbei. Heb je dat? Eén bolletje?
3: Ja, hebben we.
2: Want jij bent Sjaak zorgbegeleider, zoals dat heet. Je helpt hier de mensen om hun werk goed te kunnen uitoefenen. Maar je helpt zelf ook een handje mee, zoals nu.
3: Ja, dat hoort er ook bij. Hè. Ik ben gewoon medewerker officieel. Dus daarnaast doe ik dus die begeleiding. Ja. Ja. Maar vandaag hebben we geen deelnemers. Dus het is wat rustiger voorop.
2: Maar ben je dan helemaal alleen hier met al die broodjes en al dat drinken en al dat ijs?
3: Nee, dat gaat niet lukken. Nee, we hebben al twee kassa's. We hebben een koffiebar. We hebben een keuken met frituur en pannenkoeken en van alles en nog wat. Dus ja, daar moet wel wat meer mensen aan werken.
2: Ja. Ja. Normaal gesproken dan begeleid je hier ook mensen met een handicap. Ja. En waar begeleid je ze dan in?
3: In het werk van de horeca. Kijken wat ze kunnen en kijken of ze kunnen groeien. Het zijn meestal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die hebben heel weinig in hun leven meegemaakt, alleen gehoord wat ze niet kunnen. Ja. En wij proberen ze mee te geven wat ze wel kunnen. En dat proberen we met de THW, tijd, aandacht en waardering. En dat helpt soms al zo erg dat de energie zo hoog wordt dat ze van alles kunnen wat ze nog nooit gedaan hebben. En dat geeft voldoening. Ja.
2: En als het dan een keertje misgaat, als de frikandel te lang in de frituur ligt, word jij dan boos, ja?
3: Nee, dat hoor je niet boos te wezen. Dan moet je ze leren hoe het wel moet. En gewoon de volgende keer weer proberen.
2: Ondertussen heb je het ijsje op het horentje gedaan. Dankjewel. Oh, heerlijk. Cameraman Ralf, wil je ook een ijsje?
4: Nou, natuurlijk.
2: Ja? Oké, wil jij de aardbeien? Ja. Oké, nou, kijk eens hier. Cameraman heeft ook trek natuurlijk, dat snap je. Sjaak, doe mij dan maar een ijsje met... ja, aardbeien, dat heeft Ralf. Doe dan mij maar met citroen. Dus lekker wat zuurig.
4: Ja.
2: Zeg, jij werkt hier inmiddels alweer 14 jaar. Hoe ben je hier eigenlijk ooit zo terechtgekomen hier in de horeca?
3: Nou, eigenlijk ben ik niet in de horeca terechtgekomen. Dat is eigenlijk gegroeid. Ik ben eigenlijk gewoon een keer uitgenodigd van... God, zou je dat niet leuk vinden om een keer te gaan doen? Het begeleiden. En dat heb ik een maand op proef gedaan en ben niet meer weggegaan. Ja. Dus...
2: Wat maakt dat voor jou zo bijzonder dan om hier te werken?
3: Mensen te zien groeien die het zelf niet verwachten dat ze het kunnen. En om dan de waardering die je terugkrijgt van de medewerkers, inmiddels medewerkers, dat geeft zoveel voldoening dat je zegt van, daar doe je het gewoon voor.
2: Ja. Want er zijn ook mensen die hier nu aan het helpen zijn bij de kassa, bij het drinken en zo, die op een gegeven moment doorgegroeid zijn tot eigenlijk volwaardig medewerker, hè?
3: Ja, de meeste zijn deelnemers hier gekomen. En dan gaat het op een gegeven moment zo goed dat ze doorgroeien tot beschut medewerker. En dan mag er nog iets extra tijd in gestopt worden. En sommigen die gaan zo goed dat ze... We hebben er eentje in de keuken staan, die heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de keuken. En die is als deelnemer begonnen. En die doet het zo goed als hij er niet is. Vanmorgen was hij er niet. Dan missen we hem heel ernstig. Ja.
2: Dus hoe is dat voor je als je zo'n iemand zo ziet groeien?
3: Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. En als je ziet hoe ze dan binnenkomen, En wat ze dan nu en hoeveel plezier ze in het leven hebben. En echt blij zijn in hun leven geworden. Dat doet heel veel. Ja.
4: En hoe zijn hier de bezoekers eigenlijk? Ik bedoel, als er een wat langere rij staat, worden bezoekers snel een beetje boos of valt dat nog wel mee?
3: Nee hoor, nee. De meesten die hebben in de gaten van er zit hier zorg en daar hebben ze dan ook respect voor. Dat moet natuurlijk niet helemaal uit de hand lopen, maar goed, daar zijn wij ook voor om dat dan in te grijpen en of meer mensen in te zetten. Ja. Of dat we daar gewoon medewerkers bij zetten.
4: Nu werk je hier al een hele poos. Je gaat bijna met pensioen, duurt allemaal niet zo lang meer. Vind je dat lastig eigenlijk, dat je deze plek gaat verlaten?
3: Het werk wel, ja. Ja, natuurlijk. Het wordt ook zwaarder voor je op een gegeven moment. En de systemen die allemaal veranderen. En dat vergt heel veel energie. Terwijl je de energie eigenlijk wil stoppen in je werk als begeleider. Maar goed.
4: Heb je het dan over systemen, kassasystemen en dat soort dingen?
3: Kassasystemen, andere zorgsystemen. Dat vooral. Want er wordt steeds meer gevraagd en anders gevraagd. En dat moet je allemaal weer wel volgen. Als bedrijf zijn, snap ik allemaal wel. Maar het vraagt wel veel energie.
4: Maar heb ik ook begrepen dat je hier wel als vrijwilliger kunt blijven, hè?
3: Ja, dat kan. Maar ik neem eerst 3 maanden vrij, want die staat nog op de rol. Ja. En die moet ik sowieso vrij nemen. Dus, en dan zien we wel weer.
4: Ja, eerst lekker genieten van de vrije tijd die je dan hebt natuurlijk. Ja. Hoe is het met mijn ijsje?
3: Gesmolten.
4: Oh. Dat is ook wat. Zitten we zo lang te kletsen met elkaar, Sjaak? Nou, daar komt de volgende aan. Hè? Even kijken.
3: Ja, maar nou is hij een beetje koud geworden aan de buitenkant. Dus
4: dat maakt toch helemaal niet uit. Het is lekker verkoelend in ieder geval. Ik ga hem snel opeten. Dat hoorntje met citroen. Och, heerlijk, Sjaak. Dankjewel. En als je hem nog wil ontmoeten, dat kan dus nog maar een half jaar. Dus doe dat snel. Want je bent een gewaardeerd lid hier ook van de club, heb ik het idee.
3: Zo voel het wel, ja. Dus.
4: Nou, geniet nog even van die laatste paar maanden en het ga je goed.
3: Oké, dankjewel.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Twee gedetineerden uit de gevangenis in Lelystad zijn vorige maand naar het ziekenhuis gebracht na geweldsincidenten. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen. Op 15 juni raakte een gevangene gewond tijdens het sporten. En op 30 juni was er een vechtpartij tussen twee mannen. In oktober opent het Werk- en Welzijnsplein in Emmeloord. Het heeft vertraging opgelopen door politiek gesteggel over extra budget. Het plein bevindt zich in het voormalige Rabobankgebouw en bevat voorzieningen zoals het sociale loket van de gemeente, de werkcorporatie, Carrefour en Humanitas. Erboven worden 44 appartementen gebouwd, die in september klaar moeten zijn. Het is nog onduidelijk of Stichting Huiselijk Geweld en Vluchtelingenwerk ook in dat gebouw komen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en het is zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 29 graden. In de loop van de middag ontstaan er in het noordoosten enkele stapelwolken, maar die groeien niet of nauwelijks uit tot een enkele bui. Verder waait er een meest matige wind uit het noorden tot noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
9: Dankjewel, dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie, 5 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naardenwest en Hilversum-Noord ben je een kwartier langer onderweg. De A6 dan, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk, 5 minuten. De N301 Almere-Barneveld. Tussen de N705 en de A28, 5 minuten vertraging. Ook de andere kant op, tussen de A28 en N704... ben je ook 5 minuten langer onderweg. En er staat nog een file op de N307 Kampenhoorn tussen Lelystad-Bataviastad en Boven Karspel. Ben je nog 5 minuten langer onderweg. Zijn er ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Hectometerpaal 69,2. Op de N50 bij Ens. Hectometerpaal 262,7. En in Almere op de Oeverturen word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nog een snelheidscontrole? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Studio Flevoland is vandaag buiten de deur. Jordi en Oleke zijn vandaag in de Almere jungle. En zometeen hoor je meer daarover.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Still Council was dat. En I'm gonna shout to the top. Nou, ik kijk ook even naar de top. Helemaal omhoog. Want ik ben nu op bezoek bij de Bengaalse Oehoe. Dat is een L. Er liggen al lekkere muisjes voor dat beestje klaar. Nou ja, ik zeg beestje. Het is een behoorlijk beest. Heb ik gehoord. Want ik heb hem nog niet gevonden. Ik ga nog eens even verder kijken met mijn verrekijker. Hoor jij ondertussen waar Odek is?
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Oh, volgens mij ben ik begonnen. Ja, sorry. Ja, ik was nog eventjes iemand aan het aanschieten hier. Rosina met haar dochter. Hoe heet jij?
3: Rosina.
2: Rosina en
4: Sorina.
2: Oh, Sorina, ja. Die namen lijken heel... Ja, de namen lijken heel erg op elkaar. Ja, jullie zijn vandaag een dagje in Almere Jungle, van middagje. Komen jullie hier eigenlijk vaak?
4: Ja, best wel. Ja, elk jaar wel even. Ja.
2: Kom jij voor speciaal voor de dieren?
3: Ja.
2: Welke vind je het leukst?
3: De aapjes.
2: Ja. Hoe zien die eruit?
3: Bruin met een klein beetje donkerbruin.
2: En ze hebben ook witte oren, hè, geloof ik.
3: Ja.
2: En wat doen ze dan de hele dag?
3: Klimmen.
2: Heb je vakantie?
3: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk een leuk dagje uit. Komen jullie uit Almere?
4: Ook uit Almere, klopt, dan meer buiten.
2: Ja. Ja, wat gaan jullie deze vakantie allemaal doen?
4: Dan gaan we naar Duitsland ook. Wat gaan we nog meer doen? Naar het strand in Almere. Ja, spontane vraag. Ik moet nog nadenken, joh.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja, je hebt net naar de aapjes gekeken. Maar jullie waren alweer een beetje op weg naar buiten, volgens mij.
3: Ja.
2: Wat gaan jullie vanmiddag doen?
3: Weet ik niet.
2: Weet je nog niet.
4: We waren eigenlijk onderweg naar het restaurant. Want We zien de mascotte. Dus we
2: AJ is er, hè? AJ. Heb je die wel eens... Ja, hoe kun jij AJ een beetje omschrijven? Want mensen die luisteren ook een beetje naar de radio, die weten dan niet hoe die eruit ziet. Hoe ziet hij eruit? Dat is de mascotte van Almere Jungle.
3: Weet het niet.
2: Heb je hem nog niet gezien? Die blauwe. Die gekko.
3: Deze. Oh, hij heeft een klein beetje oranje stipjes aan zijn wang en op zijn voorhoofd. En hij heeft een pet op. En hij heeft een jasje aan.
4: Nou, laten we dit een pet. Daar maken we hoed van.
2: Goed? Een hoed, ja. Nou zijn er ook allemaal spelletjes met water. Heb je die allemaal gespeeld hier?
3: Nee.
2: Mocht dat niet van mama?
4: Ik wel. Hoe zegt u mij zo? Nee, we zijn er echt net 10 minuutjes.
2: Oh.
4: Dus,
2: dat gaat nog wel gebeuren.
4: Dat gaat nog wel gebeuren, ja.
2: Nou, jongens, veel plezier. Ga lekker naar AJ, want hij staat nu op het terras, denk ik, buiten. En geniet van de dag. Ja, dankjewel. Ja, en dit zijn alweer, de teller loopt door, hè. Want ze hadden dit jaar bij Almere Jungle al 1 miljoen bezoekers. Dus 1 miljoen 1 en 1 miljoen 2, die hebben we in ieder geval, die we nu kunnen afvinken. En zo gaat het de hele dag door.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Am I the Same Girl van Swing Out Sister. En ik ben naar een verblijf gelopen. En hij zat hier net. Hij fladderde. Ik kijk nog eventjes in de bosjes of we hem kunnen zien. Nee, hij heeft zich nu verdekt opgesteld. Want die Bengaalse oehoe, die wil vandaag niet gezien worden. In ieder geval niet door Omroep Flevoland. Laten we dan maar snel doorgaan naar Jordi Bouw. Want die staat klaar om het te hebben over spetterexperts.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Ja, spetterexperts. Wat is dat nou? Nou, wat me wel is opgevallen hier in dit park is dat er overal van die gele knoppen zijn. En als je erop klikt, dan... Oh! Komt er heel veel water, komt er vanaf en heel veel wind. En dat is de bedoeling dat de bezoekers dan een beetje afgekoeld raken. Want het is hier vaak natuurlijk wel wat warm, zeker als de zon schijnt. En wat daar nou het idee achter is, waarom dit ooit verzonnen is, daar kan Mike van Maurik van dit bedrijf ons veel meer over vertellen. Hij is nu ook nog het een en ander aan het klaarmaken. Mike, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Welkom. Dan zie ik hier weer zo'n gele knop.
3: Ja, we hebben er wel meer dan 12 in totaal. Dus dat zijn allemaal leuke knoppen wat verkoelend werkt in de jungle.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik drukte net nog op een knop. Ik ben wel iets nat geworden, maar het is niet zo dat je drijfnat zoals in een attractie bij een pretpark erin gaat.
3: Ja.
2: Hè?
3: Ja, nee, klopt. Nee, dat is het gelukkig niet. We hebben verschillende knoppen, verschillende niveaus. De niveaus die zijn voor eventjes een beetje afkoelen tot echt nat worden. Bijvoorbeeld hier, daar ben je met bellen. Druk maar even, even kijken hoe dat gaat.
2: Mag ik weer op de knop drukken? Hoppakee, daar gaat hij dan weer. Oh, en dan gaat er een bellenblaasmachine aan. En het staat eigenlijk op een soort, wat is het, een bankje met daarop een drumstel. En ik zie wat ouderwetse LP's en ik zie nu een trompet dat water aan het spuiten is. Het is wel een heel creatieve dag, moet ik zeggen.
3: Ja, klopt. Dit is AJ's dwelorkest. Ja, je wordt ondertussen helemaal nat gemaakt. Dus onze mascotte die zijn orkest heeft met water, even zo gezegd. Dat hebben we hier ook zelf bedacht. En dat zijn we nu al mooi aan het uitvoeren, waardoor mensen... Meer in de warmte kunnen verkoelen. En daarnaast is het zo dat we hebben begin juni vacature opengezet voor de... pas op.
2: Komt ook van boven die straal.
3: Ja, klopt. Een vacature opengezet voor spetterexperts. Kinderen die bij ons mochten gaan experimenteren. Ja, nu krijg je weer wind. experimenteren met alle knoppen die we hebben. Om te kijken of ze goed zijn. Of de kwaliteit wel beter, of het genoeg nat wordt. Of dat ze eigenlijk te heftig zijn. En die mochten dus eigenlijk hier al alles gaan bekijken en testen. En aan de hand van hun aanwijzingen hebben we eigenlijk heel veel dingen aangepast. En wij hebben ook een knop met hun samen bedacht van joh, wat lijkt jullie nou leuk om ook nog in de jungle te hebben? Dus die hebben wij ook nog hun idee hier ook nog werkelijkheid gemaakt.
2: Ja, want er is dus een knop bijgekomen als ik het goed begrijp.
3: Ja, twee knoppen zelfs, maar voor één effect eigenlijk. Die staat buiten, dat is een mooie boog. Daar komt eigenlijk een soort regengordijn continu uit. En als je er doorheen wilt, is het nu eigenlijk andersom. Dus het is niet dat je drukt op een knop en er komt een watereffect. Nee, het watereffect doet het, maar als je doorheen wil, moet je dus op de knop drukken om het watereffect te stoppen, zodat je droog naar de overkant kan. Yeah. Dus dat is eigenlijk andersom denken, wat we met de spetterexperts hebben gedaan. En hier zijn wij groep uitgekomen.
2: Nou ja, het is bedoeld voor kinderen, ook wel een beetje voor volwassenen als het echt heel heet is, zoals vandaag.
3: Ik zag jou net ook genieten.

0: gebruiken. Mag ik nog een keer op de knop drukken?
1: Zeker, ja.
2: Oké, daar gaat hij weer. Nou, dan begint het hele feestje weer van vooraf aan. Ik vroeg me wel één ding af, Mike. Het is leuk allemaal, verkoeling en zo, maar het kost natuurlijk allemaal wel heel veel water. Hoe heb je dat geregeld?
0: Ja, dit is dus eigenlijk allemaal regenwater. Regenwater wordt hier gefilterd, UVC-filter zit erop. We hebben buiten een heel groot waterbazin, waarmee we dus het water hergebruiken. Daar spoelen ook de toiletten mee, daar doen we ook alle planten doen. Dus ja, dat is ook alleen maar beter voor de natuur. Dit is geen drinkwater wat we verspillen, maar het is gewoon recycled water eigenlijk. Ja.
2: Maar als ik nu met mijn mond open onder zo'n straal ga staan, dan is dat eigenlijk niet de bedoeling dat ik het opdrink, want het is regenwater.
0: Opdrinken zou ik niet doen, maar het is wel zo gefilterd. Er zit zo'n UVC-filter op dat het eigenlijk geen kwaad kan. Ik denk dat het slootwater gemiddeld viezer is. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat het viezer is dan het water wat hier al wordt gebruikt. Ja.
2: Nou, als je hier nat bent geworden, dan is er gelukkig ook een blazer die je vervolgens weer droog blaast. Dat gebeurt nu. Ja. Ik weet nu dus hoe het zit met al die gele knoppen hier in het park. En volwassenen mogen er ook gewoon op klikken, of op drukken bedoel ik.
0: Zeker, ja. Voor de warme dagen is dit gewoon top. Omdat bezoekers dan ook deze kant op komen om toch eventjes af te koelen. En voor volwassenen als kinderen is dit gewoon fantastisch, ja.
2: En dat dus allemaal met regenwater. Nou, Mike, dankjewel. Ik ga weer even een stuk verder lopen op zoek naar de volgende gele knop.
0: Fijne avond.
2: Hoi.
0: Avond.
3: Studio Flevoland buiten de deur.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Heeft u er ook nog iets van geleerd, meneer?
2: Dat je goed op de kinderen moet passen. Ze vliegen alle kanten op, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat staat altijd, omroep Flevoland staat dan altijd stevast op.
0: En ik dacht... En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt het ook alweer een hele aantrekkelijke plat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Minderjarige jongen uit Zeewolde opgepakt voor een gewapende overval op een juwelierwoonplaats. En een 23-jarige Lelystedeling staat terecht voor online misbruik van 13 vrouwen. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 16:30.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 3 files in onze regio. Begin op de A6, Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk doe je er 5 minuten langer over. Een file op de A27, Utrecht Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg. En eentje staat er op de N303, Harderwijk Barneveld. Tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo ben je ook 5 minuten langer onderweg. Zijn er ook nog wat flitsers gemeld? Onder andere op de A6 Muidenberg Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,2. Op de N50 bij Ens hectometerpaal 262,7. En op de Ouverture word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app. Straks meer Studio Flevoland buiten de deur. Jordi en Odeke die zijn vandaag in de Almere jungle. En zometeen komen we meer te weten over vissen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Triggerfinger was dat en I Follow Rivers. Ik sta bij de Nandu. Dat is een Zuid-Amerikaanse loopvogel. En onze verslaggever Raoul Kuipers, die was hier, nou wat is het, denk 2 jaar geleden, was hij hier voor het beestje van de week. Iedere week roepten we toen een dier uit tot het beest van de week. En Raoul nam toen een kijkje bij die Nandu's en werd hij gebeten. Nou, hij heeft er nog steeds trauma's aan, maar ik heb begrepen dat dat eigenlijk niet voorkomt hoor, dat die beesten je iets aandoen. We zijn nog steeds in de wildernis, in Almere, en ik heb een zakje bij me en op dat zakje staat vis. Dus wat zit erin? Even openmaken. Het is voer voor de vissen. En daarom sta ik natuurlijk ook bij de vissen. Die lusten wel wat. Kijk, er wordt al op me gewacht en ik ga gewoon het zakje leeggooien. En dat wordt, ja, de bek gaat al lopen. Daar komt het. Ja, hoppakee. Nou, het zakje is best gevuld, dus ik ben nog wel even bezig. Kunnen we ondertussen even mooi kijken bij Odeke.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Ja, er zijn niet alleen maar pluizige, harige, knuffelbare dieren in Almere Jungle te vinden. Nee, er zijn er ook een aantal die gewoon in het water leven. Ik heb het natuurlijk over de vissen en we zijn bij een bijzondere soort aangekomen, namelijk de reuzengourami. Er zijn best wel wat mensen die een aquarium thuis hebben en die een gourami in zo'n klein aquariumtje hebben zitten. Maar deze die passen daar echt niet in. Ik sta hier met Sergei Abrahams. Sergei, hoe groot zijn deze reuzengouramis?
3: Deze zijn ongeveer 70 centimeter. Tussen 60 en 70 centimeter. Dat zijn grote exemplaren deze.
2: Ja, ze zien er niet heel charmant uit. Ze zijn een beetje lompig of zo.
3: Ik denk dat het hoe je het ziet. Ikzelf vind ze fantastisch. Ik vind ze heel erg mooi. Vooral die volle lippen en die grote bult op de hoofd bij de mannetjes. Die vind ik erg mooi. Dus zeker. Ja,
2: het is wel echt opvallend, die bult. Waarom hebben ze die eigenlijk?
3: De mannetjes hebben alleen die bult, de vrouwtjes niet. En het is interessanter voor de vrouwtjes om zeker tijdens het baltsgedrag die bult te laten zien. Zeker tijdens de paringstijd, dan gaat die bult heel groot worden, wordt ook donkerder. De mannetjes worden wat donkerder, zwarter. De vrouwtjes blijven wat lichter en dat is imponerend voor de vrouwtjes.
2: Er is een heel groot bassin midden hier in de kas. Daar zitten die reuzengouramis in. Maar er zitten ook andere vissen in. Wat zit er nog meer in?
3: We hebben hier pangasius meer vallen. Dat zijn ook uit dezelfde regio, Zuidoost-Azië. Vooral bekend bij ons als de consumptievis. Bij ons liggen wel eens in de vriezer. En we hebben hier 2 clownsmesvissen in zitten. Ja, dat zijn echte roofvissen.
2: Die kunnen dus wel goed met elkaar allemaal. Of hebben ze wel eens ruzie?
3: Nee, geen ruzie. Nee.
2: Je hebt ook een bakje.
3: Zeker.
2: Wat zit erin?
3: Ik heb wat groenten gesneden, courgette en wat pellets. En dat is vooral voor de gouramis, dat voer ik dan.
2: Nou, laten we eens kijken of ze honger hebben. Gooi er maar in. Eens even kijken, daar gaat een handje het water in. Daar gaan de gourgettes. Eens even kijken of ze eraan komen. Het water wiebelt. Nou, er komt wel een haai aangezwommen, zie ik heel erg snel. Die gourami die komt eraan. Daar komt hij met zijn dikke lippen. Komt hij naar het wateroppervlak. En hij bekijkt het vooral. Ik denk dat hij een aan... Oh, daar komt hij. Hij neemt een van die pellets, die kleine bolletjes in zijn mond. Ja, Sergei, wat doe jij eigenlijk als dierverzorger met die vissen? Want hebben die veel verzorging nodig?
3: Nou, het valt mee. Het is voornamelijk dat wij het voeren doen en wij controleren de dieren of er geen afwijkingen zijn op de huid, slijmlaag of apart gedrag. En dat rapporteren wij dan. En dan indien nodig moeten wij maatregelen nemen.
2: Nou zei ik al, er zijn heel veel dieren hier die knuffelbaar zijn. Vissen niet. Wat vind jij nou zo mooi aan die vissen? Want ik heb begrepen dat jij ze thuis ook gewoon houdt vissen. Wat is dat dan? Want ik zie die charme van een vis eigenlijk niet zo.
3: Oh, nou, ik vind de kleuren gewoon heel erg mooi. Het gedrag, de vormen, want het is geen vis hetzelfde. Elke eigen continent heeft zijn eigen soort vissen. Zeker als je een mooie biotoop samenstelt, zoals hier de Azië. Zuidoost-Azië met name. Dus ik vind ze geweldig.
2: Waar komen die reuzengouramis eigenlijk van nature voor?
3: Zuidoost-Azië, dus Laos, Thailand, Cambodja, daar komen ze voornamelijk voor. En dan leven ze voornamelijk in zachtstromende rivieren, meertjes. En ze leven vaak aan de ondiepere wateren, dus voornamelijk tot 10 meter diepte. Maar ze leven voornamelijk aan de oppervlakte.
2: Nou zei je al, er zitten mannetjes die hebben dan zo'n bol op hun hoofd. Hè? Maar er zijn ook vrouwtjes die zien er dan iets charmanter uit. Zitten hier dan mannetjes en vrouwtjes in die bak? Ja.
3: Zoals je die voorziet, dat is het vrouwtje. Want die heeft bijna geen bult. En ik zie het mannetje nu even niet. Maar er is een mannetje die heeft een grote bult op zijn voorhoofd. En daar zit ook een duidelijke donkere vlek in.
2: Worden ze ook verliefd op elkaar? Komen er ook kleine reuzengouramis?
3: Helaas niet. Tenminste, ik heb ze hier nog niet zien nesten bouwen. Want als het nest gebouwd is, een mannetje die verzamelt vegetatie, maakt een halve cirkel en blaast allemaal schuimbellen eronder. En het vrouwtje legt dan eieren in die schuimbellen. En dan jaagt het mannetje het vrouwtje weer weg. En het mannetje die bewaakt en verzorgt de eieren. totdat ze uitkomen.
2: Jammer dat het, niet, dat het nog niet gelukt is.
3: Ik vind het wel, ja, ja, zeker.
2: Maar wat houdt ze tegen, denk je?
3: Geen idee, misschien zijn ze lui. Of,
2: Ja, te veel pottenkijkers misschien wel, ja, want iedereen kan ze natuurlijk bekijken. Hè? Ja, nu hebben jullie verschillende soorten vissen hier in die grote bassin. Jordi die stond net buiten bij de karpers. Wat zijn dat voor karpers?
3: Dat zijn spiegelkarpers. Ja, het is gewoon een wilde inheemse soort. Ja.
2: Ik kan me zo voorstellen dat je eigenlijk droomt, het is maar klein bassin hier, hè, maar dat je misschien wel stiekem droomt van een groter bassin waar je dan wat groters in kan verzorgen. Wat zou je graag voor vis willen hebben? Je mag het nu in het universum zo manifesteren.
3: Arepaima.
2: Ja. Wat zijn dat voor vissen?
3: Het zijn oervissen, echt uit Zuid-Amerika. En dat zijn enorme grote, eigenlijk een van de grootste zoetwatervissen die er zijn. Dus die zou ik heel graag willen hebben.
2: Ja. Hoe groot moet het dan worden, dat bassin, mocht je die willen houden?
3: Ik denk al keer twee. Deze bazin, ja.
2: Nou, heb jij net eten erin gegooid. Maar er zijn hier heel veel kindjes die hier ook rondlopen met gevulde koeken, appels en weet ik veel wat. Mag je ze nou voeren?
3: Nee. We stellen hier ook een bordje dat ze niet voeren. Het gebeurt helaas wel eens, maar het is niet de bedoeling. Nee, ze krijgen hier gewoon een eigen dieet.
2: Nou, ze zwemmen gewoon genoegelijk rond, denk ik. Hè? Wat moeten we, nog één ding wat we over ze moeten weten?
3: Nou, ze hebben een heel speciaal orgaan. Ze hebben een labyrinthorgaan. Dat zit net achter de kieuwen, in de kieuwholte. En dat gebruiken ze om zuurstof uit de lucht te happen. Ze gaan dus naar de oppervlakte, happen ze een grote hap lucht uit. En dat hebben ze nodig om te kunnen overleven. Zonder het orgaan, dan stikken ze. En waarvoor gebruiken ze dat? Ze leven in Zuidoost-Azië, waar het gewoon heel warm is en weinig zuurstof in het water is. Of voor een test heel heet is, weinig zuurstof. En ook daar heb je een droog en nat seizoen. En tijdens het droge seizoen zakken de meertjes en de poeltjes. En dan is er gewoon veel minder zuurstof in het water. En daardoor kunnen ze dus overleven in dat zuurstofarme water.
2: Oké, dus eigenlijk, nu ze ook aan het eten zijn, happen ze ook een beetje naar lucht. En dat slaan ze dan op in hun lichaam in dat labyrinthorgaan. Ja, want hoe lang kunnen ze dan daarmee rondzwemmen?
3: Ze moeten continu lucht happen. Maar dan gaan ze nogmaals, dan stikken ze. Maar ze kunnen wel een vrij lange tijd dan zonder die vers zuurstof rijk water.
2: Ja. Nou, Sergei, dankjewel. De reuzengoerami dus. Ja, kleinere goeramis vind je in je eigen aquarium. Maar voor een reuzengoerami moet je toch echt hier in de wildernis in Almere zijn.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Dexys Midnight Runners met Come On Eileen. En ik ben zo blij dat hier gewoon glas tussen zit. Plexiglas. Want aan de andere kant van dit plexiglas zit iets waar ik, ja, als ik dat 's nachts tegen zou komen in mijn slaapkamer, ongeveer voor onder het bed zou gaan liggen. Er zit namelijk de Australische flappentak. Het is een grote wandelende tak. Die vind je alleen in Australië. En hij kan zich heel goed camoufleren. Het is wel, ja, we hebben geluk dat hij zo dicht tegen het glas aan zit. Het lijkt een beetje een dikke tak. In de kleuren groen, een beetje verdroogd blaadje. En hij kijkt me aan alsof hij me eigenlijk zou willen verslinden. Ik kijk hem ook even terug aan. Ik denk dat we wel vriendjes kunnen worden. Jordi, die gaat het hebben over dieren die met uitsterven worden bedreigd. Jordi.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Ik sta naast Inge Koolman en Inge heeft me meegenomen naar een plek. En ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat dit moet voorstellen, Inge. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Nou, we staan in de Woodhenge Almere. Yeah. Het is afgeleid van de Stonehenge, maar dan van hout. En dit is eigenlijk een soort herdenkingsplek voor dieren en planten die niet meer leven. En die zijn uitgestorven door de mens, indirect of direct.
2: Yeah. En er is ook muziek. Ja, is het een beetje treurig? Nee, dat valt eigenlijk ook weer mee. Het is wel rustgevend, vind ik.
3: Ja, mooi hè? Ja, het is ook niet per se het idee dat het treurig is, maar het moet je wel een beetje aan het denken zijn. En het moet een beetje... Het moet een beetje tot je doordringen. Van kijk wat er kan gebeuren door de mens bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, want ik heb al heel veel gezien en gehoord en beleefd en ontdekt vandaag. Ook gesproken over de verschillende dieren. Maar waarom vind jij het belangrijk om ook te laten zien welke dieren er geleefd hebben en die nu uitgestorven zijn?
3: Nou, omdat we hier heel erg van kunnen leren. Er zijn nu natuurlijk ook heel erg veel dieren die met uitsterven bedreigd worden of kwetsbaar zijn. En deze dieren, nou die zijn we eigenlijk al verloren. En we willen niet dat dat ook met de dieren gebeurt die op dit moment kwetsbaar zijn.
2: En ik zit nu even te kijken, want er zitten eigenlijk allemaal houten palen in de grond. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10, hè?
3: Volgens mij 12.
2: Oh, 12. Ja. Ik heb niet goed opgelet met rekenen op de basisschool. En er staan dus ook bordjes staan daarvoor. Het gaat niet alleen maar over dieren, maar ook over planten die er niet meer zijn. Hè? Heb je een voorbeeld van een plant die er nu niet meer is?
3: Ja, en dan ga ik meteen een muntje pakken waar ik een goed verhaal bij kan vertellen. De Hawaïaanse palm. Mm-hmm. We hebben voor elke dier en plantensoort hebben wij een reden van uitsterven. Nou, het is allemaal door de mens, direct of indirect. En deze is door het verdwijnen van de bestuiver uitgestorven. Dat houdt in dat omdat de bestuiver, en dat was een soort nachtvlinder, is uitgestorven, is de plant ook uitgestorven, want die had hier een nachtvlinder nodig. Ja. Zo zit alles met elkaar in connectie.
2: Ja. Ja. En is dit nu ook een plek waar op een gegeven moment de bordjes worden weggehaald en dat er een andere soort voor in de plaats komt, een soort die er niet meer is?
3: Ik hoop eigenlijk dat er niet heel veel soorten meer verdwijnen. Het zijn natuurlijk wel meer dan dit. Dat niet per se, nee. We willen wel andere dingen hier gaan doen. Dat er elk jaar even stilgestaan wordt bij een diersoort of een plantsoort. Dat willen we waarschijnlijk op 1 oktober gaan doen. Maar daar kan ik nog niet zo heel veel over vertellen.
2: Nee? Ah, dat is jammer.
3: Nee. Ja.
2: Ja, je houdt de lippen stijf op elkaar. We kunnen nog even doorlopen, hè? Want hierachter is de boom van hoop. En weer met zo'n gele knop. Wat gebeurt er als ik op die knop druk?
3: Nou, bij deze komt geen water.
2: Oké, okay, gelukkig.
3: Je kan drukken als je wilt.
2: Huppakee, daar gaat hij weer.
3: Nou, ik weet niet of het goed te zien is op camera, maar voor de radio mensen ook. Er zitten allemaal lampjes in de boom. En elk lampje die staat voor 12 dier- en plantsoorten die op dit moment op de IUCN-score staan. Dat zijn dieren en planten die bedreigd zijn, kwetsbaar, dat soort dingen. Dus eigenlijk dieren waar we heel goed op moeten letten. En ervoor moeten zorgen dat zij niet hetzelfde hebben als de dieren hierachter bij de Woodhenge.
2: Yeah.
3: Je kan heel hoog kijken en er blijven lampjes komen.
2: Yeah.
3: Dus eigenlijk oneindig veel dieren.
2: De boom van hoop, dat is het dus eigenlijk. Om mensen te laten beseffen dat we zuinig moeten zijn op onze aarde natuurlijk. En de planten en de dieren. En je kunt ook nog een stuk verder lopen. En uiteindelijk, als je dit hele pad afloopt, dan kom je bij een nogal bijzondere boom uit met oranje blaadjes. Nou, dat heb ik nog niet eerder gezien.
3: Nee, klopt. Ja, misschien met de herfst. Nou, we lopen hier trouwens ook langs een pad met allemaal dingen die er gedaan worden om te voorkomen dat die dieren in de boom hetzelfde... hetzelfde gebeurt.
2: Ja.
3: Nou, dit is een boom, de wensboom eigenlijk, ook een soort boom, maar dan zelf gemaakt. Hier kunnen bezoekers hun wens aan de natuur kwijt. Mijn collega heeft groene lintjes opgehangen.
2: Ja? Oh, van de bijzondere
3: mensen. Ja, die kan bijzonder, maar ja, ja, sowieso zijn ze allemaal. Dat wij maar liever mogen zijn voor de natuur en de dieren. VM.
2: Ja. En wat hebben we hier bijvoorbeeld nog? Eentje zonder groen lint. Kijken wat iemand daar zegt. Lieve mama.
3: Ik hou van jou. Kijk, dat soort dingen komen er ook tussen. Ja.
2: En dat blijft gewoon voor altijd hangen hier.
3: Nee, af en toe gaan we wel er doorheen. Maar ja, we willen dat iedereen gewoon een woordje kan doen, ja. Ja.
2: Nou, ik ga ook een stift en een blaadje pakken. Ja, ik ga ook een wens doen voor de natuur. Of gewoon zeggen, ik hou van mama. Dat mag dus natuurlijk ook.
3: Dat mag, want mama is ook natuur.
2: Dat is ook wel weer zo, ja. Nou, ik ga even schrijven. Dankjewel, Inge Kalberg.
3: Graag gedaan.
2: En ik denk dat jouw wens hier ook al ergens te vinden is, hè?
3: Ja, maar waarschijnlijk heel hoog. Dat is al het begin.
2: Nou,
3: ja.
2: Ik ga even zoeken.
3: Dankjewel.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: liep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terda's om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een minderjarige jongen uit Zeewolde is zondag opgepakt voor een gewapende overval op een juwelier in zijn woonplaats, meldt de politie. De juwelier werd vrijdagmiddag overvallen door 4 gemaskerde mensen. Ze hadden slagwapens mee, sloegen de zaak kort en klein en gingen er met sieraden vandoor. De jongen die nu is aangehouden wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een 23-jarige ladiestedeling staat terecht voor online misbruik van 3 vrouwen. Dat werd gisteren duidelijk in de rechtbank. De man zou seksueel getinte beelden geëist hebben en die in 2 van de 3 gevallen ook gedeeld hebben. In totaal zijn er 12 aanklachten tegen de man binnengekomen. De zaak gaat in oktober verder. De politie heeft gisteren een vrouw uit Lelystad aangehouden voor een poging tot oplichting van een 74-jarige vrouw in Dronten. De beoogde slachtoffer kreeg een telefoontje van een nepbankmedewerker. Die vertelde haar dat het verstandig was om waardevolle spullen mee te geven aan een agent in Burger. De Drontense kreeg argwaan en schakelde de buurvrouw in, die vervolgens de politie belde. Agenten hielden vervolgens de nepagent aan die de spullen kwam halen. De politie onderzoekt nog of er meer verdachten zijn. Tot zover een overzicht van de berichten in onze provincie. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Dat zegt het RIVM. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van de hitte.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en het is zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 29 graden. In de loop van de middag ontstaan er in het noordoosten enkele stapelwolken, maar die groeien niet of nauwelijks uit tot een enkele bui. Verder waait er een meest matige wind uit het noorden tot noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig, met windkracht 4 of windkracht 5.
8: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. 3 meldingen in onze regio. Te beginnen op de A27, Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ben je een kwartier langer onderweg. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 10 minuten vertraging. En de laatste staat op de N303, Harderwijk-Barneveld. Tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Is je tijdverlies 5 minuten. Zijn er ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A6, die staat er de hele dag al. Tussen Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,2. De N50 dan bij Ens, hectometerpaal 262,7. En in Almere op de Uverture word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Studio Flevoland is vandaag buiten de deur. Jordi en Odeke die zijn vandaag in de Almere jungle. En zometeen gaan ze het hebben over hoe je nou een botanische tuin kweekt.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Je draait op een hete dag zoals vandaag. Nou, kan je vertellen, hier in Almere Jingle is het nog wat heter dan buiten, heb ik het idee. Dat is ook wel nodig voor de diertjes natuurlijk die hier leven. Ik sta nu bijvoorbeeld bij een, wat was het ook alweer, een witoorpenseelaap. Ja, voor het eerst dat ik daar kennis mee maak. Maar het is wel een schattig beestje. Het is eigenlijk een kalend aapje met alleen aan de zijkant wat grijze haartjes. En het kijkt me heel streng aan. Ik heb wel begrepen dat het beestje in principe niet zo heel veel kwaad kan. Dat hij je niet kan aanvallen of zo. Maar ik neem toch het zekere voor het onzekere. Ik ga snel weer dit verblijf uit. Kunnen we ondertussen richting Oudeke.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Ja, het warmste gesprek hebben we voor het allerlaatste bewaard. Want we staan in een kas, in een kas. Ik sta weer bij Myrthe de Vries. Zij is hier een van de begeleiders en houdt zich bezig met al het groen van de botanische tuin. Myrthe, ja, we staan in een kas, in een kas. Wat wordt hier gekweekt?
3: Hier worden voornamelijk de botanische planten gekweekt voor de winkel, maar ook voor de jungle. En eigenlijk om de planten te behouden, zeg maar. Kijk, planten zijn heel gevoelig. Dus stel, er gaat nu een ziekte in de kas. Dan hebben wij die planten hier op, ja, als backup, zeg maar. Ja. Dus hier leren ze de deelnemers eigenlijk ook op de zaaien, op de stekken. Hoe pak je dat aan en het verzorgen daarvan. Ja, wat eigenlijk, ja.
2: Ik zie hier staan de siernetel, ja, zie ik staan. Ja, die is ook makkelijk te kweken?
3: Ja, die is heel makkelijk. Uit alle bloemen, zeg maar, daar komen ze zaden uit. En die zaden gaan we dan zeven en dan gaan we die weer zaaien. En dan heb je eigenlijk alweer een nieuwe plant. Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Ja.
2: Siertabak zie ik ook staan.
3: Ja, siertabak. We hebben biefstukplant. Dat is een Nederlandse naam. De reuzenpijpbloem die we ook bij de vijver hebben staan. En de penisplant.
2: Oh, daar is hij voor volgend jaar, of niet? Want voor wanneer komt
3: deze? Deze komt waarschijnlijk over een paar jaar. Dit is nog een kleintje.
4: Ik ga even snoepelen.
3: Ja, deze stinkt nog niet. Nee, eigenlijk ze stinken pas alleen met de bloem erin, zeg maar. Dus dit is de groene. Dit sterft er op een gegeven moment af. En dan komt er een bloem in en die stinkt dus. Maar zo stinkt hij niet, gelukkig. Nee, anders dat stond ik hier niet.
2: Nou worden al deze plantjes dus gekweekt door jou, maar ook door cliënten. Ik loop eventjes, want als het goed is, is een van de cliënten hier ook. Birgit, even naar de toe lopen. Want wacht. Hallo? Hoe lang doe jij dit eigenlijk al, dit werk?
5: 6 jaar of zo, denk ik.
2: Wat deed je hiervoor?
5: Bij de stek werk ik al, kindermoederij de stek.
2: Maar altijd met groen.
5: Ja.
2: Waarom vind je dat zo leuk?
5: Ja, ik leer heel veel van Meert en zo. Dat is wel heel leuk. Dus.
2: Als ik zeg die siertabak, moet je die veel water geven?
5: Ja, zeker.
2: Wat heb je allemaal voor taken?
5: S'morgens gaan we dan altijd de planten en zo spuiten en zo. En dan krijgen we theorieles. Dus.
2: Oh, en wat leer je dan allemaal?
5: Over de planten, hoe het allemaal gaat en dingen.
2: Is er nou één plant waarvan je denkt, oh, die vind ik echt veel te moeilijk. Die gaat eigenlijk heel makkelijk dood.
5: Geen idee.
2: Werken jullie allemaal samen? Is dat gezellig?
5: Jazeker.
2: Wat doen jullie? Doen jullie alleen hier wat? Of doen jullie ook wel eens buiten het werk om wat met elkaar?
5: Soms wel, soms niet. Dus.
2: Nou, die hebben water nodig, denk ik. Want die hangen er een beetje slapjes bij. Wat denk jij?
5: Ja, maar het is nu niet mijn werkdag, dus
2: dat hoort er niet mee. Dus aan jou ligt het niet, zal het niet liggen. Ik loop weer even terug naar Myrthe. Ja, Myrthe, want hoeveel soorten planten hebben jullie eigenlijk hier? Weet je dat?
3: Oeh, zo, dat stel je wel even moeilijk voor. Ik denk dat je wel aan de 100 soorten komt. Je hebt natuurlijk een paar basisfamilies. Dus je hebt siernetels, begonia's, dat soort dingen. En daar heb je dan ook weer een bepaald ander soortje weer van. Dus dan heb je een roze begonia, oranje begonia. En zo zijn er ontzettend veel planten.
2: Ja. Nou, zijn jullie lid van een club van botanische tuinen. Wat levert dat eigenlijk op?
3: Je kan heel veel uitwisselen. Dus stel, zeg eens wat. Die Volemia, die komen ook bij een andere botanische tuin vandaan.
2: Ja, want we hadden gezien, hè, een Australische boomsoort hebben jullie hier.
3: Die boomsoort, die wisselen dan uit. Stel, die Volemia maakt nu een stek. Dan kan ik zeggen, ik hou hem hier. Maar ik kan ook zeggen, ik wissel hem uit met een andere botanische tuin of een universiteit. Zodat hun dat weer verder kunnen onderzoeken. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Want dan komen ze elke keer op een nieuwe plek. En je leert er elke keer weer wat nieuws van, zeg maar.
2: Krijgen jullie ook veel nieuwe soorten waar je dan ineens kennis mee maakt? Dat je denkt, oh, dan moet ik even opzoeken hoe je dat moet onderhouden en zo.
3: Ja, we zijn het afgelopen periode niet heel actief mee geweest. Want nu vooral zijn we bezig om het weer gewoon zo netjes mogelijk te maken. En vanuit daar gaan we dan weer verder kijken van, joh, welke soort nieuwe soorten willen we hebben. Want anders krijg je een ontzettend grote overvloed aan nieuwe planten. Terwijl je er eigenlijk nog niet een bestemming voor hebt. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Maar bijvoorbeeld in de siernetels, dan koop ik zelf wel weer nieuwe soortjes. En zo blijf je eigenlijk bezig. Ja.
2: Hoe voorkom je nou dat bezoekers met een schepje plantjes uitgraven? Want ja, er staat hier zoveel moois.
3: Weet je, wij hebben hier zoveel deelnemers rondlopen. Dus we hebben het wel een keer gehad dat ik dacht, maar dan komt er een deelnemer en dan vroeg ik, Meertje, er is een man of een vrouw die zit aan de planten. Ja, en dan ga ik er wel meteen heen of een andere begeleiden. Dus eigenlijk doe je het met z'n allen. Ja, bescherm je ook alweer een beetje de planten van de jungle, zeg maar. Ja. Ja.
2: Nou ja, we hadden het er net al over waarom je dit hartstikke leuk vindt om te doen. Hè? Omdat je bezig bent met ook vooral kennis delen. Ja. Je hoorde Brigitte net ook al zeggen van ik leer er heel veel van. Ja, is dat ook echt het doel dat je iedereen wat meer leert ook over die planten?
3: Ook. Ja, ik leer er zelf ook elke dag weer wat van. Maar ik vind het belangrijk dat de persoon ook leert zorgen voor iets. Ik denk dat dan heel erg de verantwoording dragen. Daar zit enorm veel groei voor mij, maar ook voor de deelnemers. Ik denk als je weet hoe je ergens voor iets moet zorgen, dan is het leven al een stuk makkelijker. En dan zijn we ook allemaal wat liever voor elkaar. Dus dat probeer ik ze wel altijd een beetje bij te brengen. Ja.
2: Dat is een hele mooie boodschap. Jongens, ik sta hier als een soort druipkaars te smelten echt. Het is zo warm in die kas. Dit is dus waar alle planten ooit hun oorsprong vonden. Die dus in de botanische tuin zijn te vinden. Zometeen komen we nog even bij je.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Ja, en ik sta hier met Jordi. Ja, ik moet even mijn oren uit, want het weergalmt nogal. Jordi, we zijn klaar hier in Almere Jungle. Hoe vond jij het eigenlijk?
1: Ja, nou, ik vond het wel heel leuk, maar ik zit naar jou te kijken. Je hebt het wel heel warm, hè?
0: Ik heb het echt... Het is echt verschrikkelijk. Maar ik heb ook echt alles gewoon binnen gedaan. En ik sloot net af in de kast. Dus dan was het nog extra warm. Dus vergeef me, mensen. Zo zien we er allemaal uit op een dag als vandaag. We sluiten hier af bij de...

0: Dus misschien dat we dan zo'n kleintje kunnen adopteren. Ik weet niet of je ze ook een naam mag geven. Maar misschien is dat wel iets voor onze luisteraars, onze Studio Flevoland luisteraar. App ons eventjes leuke naamsuggesties voor zo'n stokstaartje. 0320 28 50 50. En vanuit Almere Jungle zeggen wij tot morgen dan weer gewoon vanuit een geairconditionde studio, denk ik.
1: Ja, ik zit nog even te kijken naar dat stokstaartje. Maar er komt ook een schildpad langs. Maar dat leeft gewoon heel vriendelijk met elkaar in ieder geval. Ja, want het gaat meteen weer door.
0: Nou, hij wordt wel verstoord.
1: Oh ja.
0: Ja, zie je, was wel eventjes omhoog komen.
1: Nou,
0: goed.
1: We hebben weer een hoop geleerd vandaag. Hopelijk jij ook. Wij gaan snel de auto in en morgen zijn we er weer samen in de studio.
0: Dankjewel aan iedereen. Roy en Rob in de studio en hier Raoul in bij Almere Jungle. En ook Ralf en Ludo die de cameramannen waren vandaag. En wie ik dan ben vergeten, volgens mij helemaal niemand, hè, voordat we dat weer krijgen. Nee. Ik heb iedereen genoemd. Dank jullie wel allemaal. Tot
2: Studio Flevoland buiten de deur.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Heeft u er ook nog iets van geleerd, meneer?
2: Dat je goed op de kinderen moet passen. Ze vliegen alle kanten op, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat staat altijd, omroep Flevoland staat dan altijd stevast op. En die dag.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt het ook wel weer een hele aantrekkelijke plant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervolg.

0: Advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Minderjarige jongen uit Zeewolde opgepakt voor een gewapende overval op een juwelier in zijn woonplaats. En een 23-jarige Lelystedeling staat terecht voor online misbruik van 13 vrouwen. Meer nieuws zometeen in Studio Flevoland.
3: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 2 files in onze regio. Te beginnen op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ben je een kwartier langer onderweg. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle. Tussen Ens en Knooppunt Hattemerbroek ben je 10 minuten kwijt. En er is nog eentje bijgekomen op de N307. Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Batavia, Lelystad-Bataviastad ben je ook 5 minuten langer onderweg. Er zijn ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A6... bij Lelystad, in de richting van Lelystad vanuit Muidenberg. Hectometerpaal 69,2. Op de N50, bij Ens is dat hectometerpaal 262,7. En op de Oeverturen in Almere word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij een snelheidscontrole? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Een beregeningsverbod voor boeren. Dat is in Flevoland nog nooit afgekondigd. Sinds het ontstaan van de provincie zit er genoeg water in de sloten, mede door de omliggende meren. Maar het waterschap Zuiderzeeland waarschuwt. Als er de komende weken geen neerslag valt, zouden er wel eens ongekende maatregelen genomen moeten worden. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: petrolheads.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De Flirtations waren dat met Nothing But A Heartache bij Studio Flevoland. Een beregeningsverbod voor boeren, dat is in Flevoland nog nooit afgekondigd. Sinds het ontstaan van de provincie zit er genoeg water in de sloten. En dat komt mede door de omliggende meren. Maar het waterschap Zuiderzeeland die waarschuwt, als er de komende weken geen neerslag valt, dan zouden er wel eens ongekende maatregelen genomen moeten worden. Desondanks blijft heemraad Jaap Lodders van het waterschap Zuiderzeeland blij met de unieke positie die Flevoland inneemt.
1: En dat heeft te maken met het feit dat Flevoland onder zeeniveau ligt. En doordat we onder zeeniveau liggen, komt er water vanuit het Veluwemeer, vanuit het Markermeer en uit het IJsselmeer, komt via de bodem de polder in. Dat noemen we kwel. En dat betekent dat we hier in principe nog voldoende aanvoer van water via kwel de polder in hebben.
2: Maar op de dijk tussen Rutten en Lemmer ligt iets unieks, een inlaat. Hydroloog Chris Adema van het waterschap zegt dat de provincie daar vier van heeft. Via deze inlaat gaat water uit het IJsselmeer de polder in.
3: Het wordt hier verdeeld door twee stuwen. Linksaf gaat het richting de hoger gelegen gebieden aan de oostrand en de noordoostrand. En rechtsaf verdelen we het water naar de lagere afdeling. En dat doen we voor een stukje pijlbeheersing, maar ook voor een stukje doorspoeling. Want we laten ook nog steeds water in, maar we malen ook nog steeds een behoorlijke hoeveelheid water uit. Dus dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Hier inlaten en bij het gemaal Buma eruit malen. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook voor een stukje kwaliteitsverbetering. Omdat we in de Noordoostpolder wel gebieden hebben waar het oppervlaktewater zout heeft. Chloriele gehalte noemen we dat. En dat is voor de gewassen die we hier achter zien, is dat niet goed.
2: Het water uit het IJsselmeer dat de provincie instroomt via de inlaat is niet alleen bedoeld voor Flevoland. Maar volgens heemraad Jaap Lodders is dit ook bestemd voor andere gebieden in Noord-Nederland.
1: Ja, en daar zijn ook afspraken over gemaakt hoeveel ieder gebied kan krijgen. En waar we ook mee te maken hebben is natuurlijk het feit dat er gewoon minder water uit de rivieren via de IJssel het IJsselmeer in komt. We zien alle beelden op de televisie dat de rivieren steeds droger worden. Nou, dat geldt ook voor de IJssel. En het IJsselmeer wordt gevoed via de IJssel. En dat betekent dus dat we ook hier zuinig moeten zijn met water.
2: Lodders zegt dat tuintjes nog steeds besproeid mogen worden in onze provincie, maar adviseert wel om zuinig te zijn met water. Dus adviseert hij om vooral 's avonds te sproeien. Want ook het IJsselmeer wordt de afgelopen weken steeds ondieper. En Adema geeft aan dat er een maximum is dat eruit gehaald kan worden.
3: We hebben ongeveer nog een pijl van 20 centimeter in het IJsselmeer zitten. En grofweg gerekend kunnen we daar ongeveer nog 3 weken mee toe. Als de temperaturen zo blijven, als de neerslag zo laag blijft zoals die is. Maar ook als de verdamping zo hoog blijft. Hè? Want dat is ook wel een factor die meetelt.
2: 2026 behoort op dit moment tot de 5 droogste jaren sinds de KNMI het neerslagtekort is gaan bijhouden. En het waterschap houdt rekening met een unieke situatie: het opleggen van een beregeningsverbod.
3: Wij hebben dat als Zuiderzeeland nog nooit gedaan. En we hopen daar ook vanaf te blijven voor de agrariërs. Maar die situatie, nou ja, die zit wel op het randje.
0: Chris Adema van Waterschap Zuiderzeeland was dat, in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.
4: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!

0: toekomstplaatje van Carol G. En ik ga het proberen. Si antes tu habiera conocido. Je hoorde hem bij Studio Flevoland. Ja, het was zomers vandaag. Berend van Straat van Weerplaatsen, dat klopt hè?
1: Zeker, ja, nee, opnieuw weer een ronduit zomerse dag vandaag in de provincie. Met ook zomerse temperaturen van op dit moment nog ruim 27 graden. En het blijft ook vanavond toch nog wel lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. En tot zonsondergang zien we ook de zon nog geregeld. Na zonsondergang krijgen we geleidelijk wel te maken met iets meer bewolking vanuit het noorden. Gaat het afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken vannacht. Uit die bewolking valt geen regen, dus het is opnieuw gewoon droog. En ook morgen denk ik dat het op verreweg de meeste plekken droog bent. Misschien zeer lokaal een enkel buitje. Stelt daar maar nauwelijks iets voor. En het wordt nog zomers warm met temperatuur van een graad of 26. Maar wel ook wat meer bewolking dan de afgelopen dagen.
0: Ja, morgen dus nog zo'n zomerse dag.
1: Ja.
0: Vrijdag ook nog?
1: Nee, want er gaat wel iets veranderen aan het weerbeeld de komende dagen. Want we zien dat morgenavond, eigenlijk in de nacht naar vrijdag, de wind naar het noordwesten gaat draaien. En die gaat ervoor zorgen dat de koelere oceaanlucht richting de provincie gaat komen. En dat gaan we echt wel merken. Vrijdag ook kans op een lokale bui. Voordat die koelere oceaanlucht richting de provincie wordt aangevoerd, kan het vrijdag nog zo'n 24 graden worden. Maar zomerstemperaturen verwacht ik niet meer. En als we dan gaan kijken naar de temperaturen in het weekend, ja, dan wordt het opeens niet veel warmer, meer dan 20 graden. Dat is echt wel een stukje minder warm dan de afgelopen periode. Maar desondanks natuurlijk helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar. Het is ook gewoon wederom vaak droog in het weekend. En eigenlijk met een zonnetje erbij en die temperaturen ideaal weer om buiten iets actiefs te ondernemen bijvoorbeeld.
0: Ja, die temperaturen rond de 20 graden inderdaad goed voor iets actiefs. Gaan we dat de volgende week ook zien of gaan die temperatuur nog iets stijgen?
1: Nee, volgende week, in ieder geval de eerste helft van de nieuwe week, hebben we ook nog te maken met die noordwestelijke stroming. Daarmee wordt flink wat bewolking aangevoerd. Dus ook de zon zien we wat minder vaak. En de temperatuur blijft tot en met woensdag zo rond de 20 graden schommelen. Misschien af en toe een enkel buitje. Maar ik denk niet dat er gaat niet heel veel neerslag bij gepaard zijn. Dus die droogte die gaat ook wat verder toenemen. In de loop van de nieuwe week, richting het weekend, dan raken we die noordwestelijke stroming waarschijnlijk kwijt. En dan kan het weer wat warmer gaan worden. Mogelijk weer richting de 25 graden. Maar echt heet zomerweer, dat lijkt voorlopig niet snel terug te keren.
0: Dus als je nog houdt van het hete zomerweer, geniet er nog maar even van. Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel.
1: Doei doei.

0: John Mayer was dat bij Studio Flevoland met Last Train Home. De politie heeft vanochtend een man aangehouden die een bedrijfsvoertuig van de provincie had gestolen. Onder invloed reed hij daarmee in een sloot bij bungalowpark De Bosberg bij Biddinghuizen. Een bijdrage van verslaggever Richard Schuurman.
1: En daar lag vanochtend de opvallend gele pick-up van de provincie in de sloot van de Bijsselseweg in Biddinghuizen, vlak achter bungalowpark De Bosberg. Beheerder Tom Schreuder hoorde ervan toen een jonge man hem rond 7:45 vroeg om zijn auto uit de sloot te trekken.
2: Ja, toen ging ik er naartoe en toen kwam ik bij die auto aan. Dat bleek een auto van de provincie te zijn. Zo'n mooie gele met van die zwaarlampen erop. Ja.
3: En die lag behoorlijk op zijn kant?
2: Ja, die lag volledig op zijn kant. Dus dat was ook geen mogelijkheid dat ik hem weg zou kunnen halen. Dus dat ging helemaal niet.
3: Ja. En u had hem of die auto al eerder hier zien rondrijden? Hè?
2: Ik had hem al eventjes rond zien rijden. Maar ja, dan rijden wel vaker auto's over het park heen. En ik denk, als ze mij nodig hebben, dan bellen ze me wel. Maar dat was niet het geval. Dus ik had hem ook niet meer gezien. Tot ik hem in de sloot zag liggen.
3: Dat is al raar. Maar op een gegeven moment dacht u, er klopt meer niet. En waar gingen de alarmbellen rinkelen?
2: Ja, toen ik bij de auto was, toen was het natuurlijk al een beetje vreemd dat die jongen eruit klom. Aangaf dat hij gedronken had.
3: Dat zei hij al?
2: Ja, dat zei hij zelf al, ja. Ja.
3: Die zag er niet uit als iemand van de provincie, van wie die auto was?
2: Nee, normaal hebben ze zo'n pakje aan, met de lichtgevende kleding en zo. Dat had hij helemaal niet. Hij was op bezoek bij iemand hier op het park, een bewoner. Daar stond hij mee te kletsen. En toen hadden ze erover dat hij al een paar biertjes op had, ja.
3: Maar hij heeft dus onder invloed met deze auto gereden en is door een rare manier in die sloot beland. Ook nog door een heel klein paadje af te snijden, geloof ik, hè?
2: Ja, hij was hier het park op gereden en is hij tussendoor over een schelpenpaadje gereden. Daar heeft hij nog wat bomen geraakt en is uiteindelijk achter het park terechtgekomen. En daar is een groot breed pad, maar niet bedoeld voor auto's. En daar is hij in de sloot gereden, ja.
3: En toen heeft u de politie gebeld?
2: Ja, uiteindelijk heb ik de politie gebeld. Ook omdat er schade is aan waar hij de sloot in is gereden. Dus ja, dan moet dat officieel gemeld worden.
1: De politie bevestigt dat een 22-jarige man is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed en het ontvreemden van een weginspecteurvoertuig van de provincie. Beheerder Schreuder probeert de schade aan het park op de man te verhalen.
0: Verslaggever Richard Schuurman was dat over het gestolen weginspectievoertuig bij Biddinghuizen.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een minderjarige jongen uit Zeewolde blijft de komende 2 weken vastzitten voor een gewapende overval op een juwelier in zijn woonplaats. De politie verdenkt hem van betrokkenheid. De juwelier aan het Dalkruid werd vrijdagmiddag overvallen door 4 gemaskerde personen. Zij bedreigden het personeel, sloegen met slagwapens, de zaag kort en klein en gingen er met sieraden vandoor. De politie lichtte de jongen zondag al van zijn bed. Een 23-jarige Lelystedeling staat terecht voor online misbruik van 3 vrouwen. Dat werd gisteren duidelijk in de rechtbank. De man zou seksueel getinte beelden geëist hebben en die in 2 van de 3 gevallen ook gedeeld hebben. In totaal zijn er 12 aanklachten tegen de man binnengekomen. De zaak gaat in oktober verder. De politie heeft gisteren een vrouw uit Lelystad aangehouden voor een poging tot oplichting van een 74-jarige vrouw in Dronten. Het beoogde slachtoffer kreeg eerder een telefoontje van een nepbankmedewerker. Die vertelde haar dat het verstandig was om waardevolle spullen mee te geven aan een agent in Burger. Drontense deed dat, die kreeg argwaan en schakelde de buurvrouw in die de politie belde. Agenten hielden vervolgens de nepagent aan die de spullen kwam ophalen. De politie onderzoekt nog of er nog meer verdachten zijn. Tot zover een overzicht van de berichten in Flevoland. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Inademen van Sahara-zand is slecht voor de gezondheid. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden het niet overleven.
10: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog volop en tot zonsondergang is de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Dus echt nog wel een warme zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En dan krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Blijft wel gewoon opnieuw overal droog. Ook morgen kan het dan nog zomers warm worden in de provincie, maar dan gaat het 26 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat minder vaak morgen dan de afgelopen dagen. Zeer lokaal is ook kans op een enkel buitje. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, dan krijgen we te maken met wat lagere temperaturen als de wind naar het noordwesten draait. Zeker in het weekend gaan we dat merken, want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 20.
8: Dankjewel Berend. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat 40 kilometer file in onze regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn de 3. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Naarden-West ben je een kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is daar dicht. De A27 dan Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg. En er staat nog eentje op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Ent en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten vertraging. Ook nog een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Hectometerpaal 69,2. Op de N50 bij Ent word je gecontroleerd op je snelheid bij 262,7. De laatste flitser staat in Almere op de Oeverturen. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Vanavond speelt Argentinië tegen Engeland in de tweede halve finale van het WK. We blikken zo vooruit op die wedstrijd met de Almeerse tophockeyer Manuel Verga.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Marsenet met het prachtige Heartache Avenue bij Studio Flevoland. In de halve finale van het WK voetbal neemt Engeland het vanavond op tegen Argentinië. En de winnaar van de wedstrijd staat dan zondag in de finale tegen Spanje. En we blikken vooruit met de Almeerse tophockeyer Manuel Verga. De geboren Argentijn is vanavond supporter van het team van Lionel Messi. Manuel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als we het dan gelijk hebben over de beoogde uitslag, wat denk je wat de uitslag gaat worden vanavond?
1: Ik zei vanochtend 2-1 voor Argentinië.
0: En denk je er zo nog steeds over?
1: Ja, zeker. Ik heb er volle vertrouwen in dat ze hem over de streep gaan trekken. Maar ik denk wel dat het een hele taaie pot wordt. Engeland is namelijk in mijn ogen ook een van de beste teams op dit moment.
0: Ja, want hoe vind je dat Argentinië het heeft gedaan in het afgelopen toernooi?
1: Ik vind eigenlijk dat ze het best wel goed hebben gedaan. Ik denk misschien tegen veel verwachtingen in. Ze hebben natuurlijk 4 jaar geleden zijn ze kampioen geworden. Dat was best wel een uitzonderlijke campagne, denk ik, wat ze daar gedraaid hebben. En nu doen ze het eigenlijk weer. Ik denk dat ze het wel zwaar hebben gehad. Maar dat zegt ook wel weer over de werklust die ze hebben. Dat ze toch uit de hele moeilijke situaties wel weer wat moois kunnen maken.
0: Ja, het is natuurlijk best lastig om dan inderdaad je titel te prolongeren. Maar ben jij al helemaal klaar voor die wedstrijd van vanavond?
1: Ja. Ik denk het wel. Ja, ik ga het gewoon meemaken. Ik ben blij dat ik zelf niet hoef te spelen op zo'n mega groot podium. Maar ja, het is een supermooie wedstrijd tegen Engeland. Is ook weer een wedstrijd met veel historie. Dus dat maakt ook veel los, merk je. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, hoe ga je hem kijken? Ga je gewoon thuis op de bank kijken?
1: Ja, zeker. Lekker thuis op de bank.
0: Ja, er wordt ook wel gezegd dat Argentinië en dan met name Messi wordt voorgetrokken. Dat hoor je wel veel in het circuit, hè, van, door scheidsrechters. Zou die worden voorgetrokken? Dat zou dan ook gebeurd zijn in de wedstrijd tegen Egypte. Als je dat dan allemaal hoort, hè, die kritiek, wat vind je daar dan van?
1: Kijk, ik snap aan de ene kant best dat er heel veel meningen over zijn. Er zijn natuurlijk ook best wel een aantal tastbare momenten waar je eventueel had kunnen zeggen van hey, dat is een andere beslissing. Of daar hadden we misschien naar moeten kijken als de VAR zijnde. Maar ik vind ook dat er gebeuren gewoon heel veel dingen op het WK waar eigenlijk op dezelfde manier mee wordt omgegaan. Dus er zijn dezelfde soort overtredingen. Ik vind dat de wedstrijd tegen Egypte, zijn er veel momenten waar kritiek op is, waar ik eigenlijk van denk, nou, dat vond ik echt een overtreding. Of dat vond ik echt totaal geen overtreding. Best wel terecht. Ik snap dat het heel erg wordt uitvergroot. Op het moment dat het gaat over Messi. En dat daar dan weer heel veel kritiek op is. Ik ben het in heel veel gevallen gewoon niet helemaal eens ermee. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook het lot is van de kampioen. Dat er dan extra naar gekeken wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk. Hè, je wil die titel wil je natuurlijk gewoon weer nog een keer halen. Ja, dan ga ik. Iedereen kijkt natuurlijk naar je. Je zegt al, ik volg het, hè, ik volg het WK voetbal. Heb je dan ook met je familie veel over het voetbal en hoe goed Argentinië het doet?
1: Ja, zeker weten. We zijn natuurlijk allemaal geboren in Argentinië, weliswaar allemaal Nederlanders nu. Dus we voelen ook heel veel voor Nederland. Dus dat was natuurlijk ook wel jammer om Nederland eruit te zien gaan. Maar we volgen het natuurlijk op de voet. We hebben ook al onze familieleden daar zitten. Mijn broer zat van de week bij NOS bij Egypte tegen Nederland in de studio. Dus we hebben het er zeker veel over. We delen ook wel in dat opzicht denk ik wel dezelfde mening. Dat het voornamelijk dat wij het heel mooi vinden en heel, heel cool vinden hoe goed Argentinië het nu bijna 8 jaar op rij het doet eigenlijk.
0: Ja. Nou, zondag is dan het WK voetbal voorbij. Volgende maand is er weer een ander WK dan het WK hockey. Dat wordt gespeeld in Nederland en in België. Ga jij daarheen?
1: Ik hoop dat ik een plekje weet te bemachtigen bij een van de wedstrijden. Zeker omdat ik daar veel vrienden heb zitten. Zowel bij het Nederlandse team als bij het Argentijnse team. Dus dat zou zeker mooi zijn.
0: Ja, en dan speelt Nederland ook nog tegen Argentinië. Ja, dat is natuurlijk een beetje een dilemma. Voor wie ben jij dan? Durf je daar een uitspraak over te doen?
1: Ja, ik denk niet echt dat ik voor een bepaalde partij ben. Wat ik zeg, ik heb mijn beste vrienden spelen voor Nederland. Dus ik ben er voornamelijk voor hun. En ik heb een neef in de staf zitten van Argentinië. Dus ook voor hem ben ik daar dan om te supporten. Maar ik kijk vooral uit naar een hele mooie wedstrijd.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, heel veel plezier vanavond. Dan hoop ik natuurlijk voor je dat Argentinië gaat winnen. Manuel Verga, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: 8%, terwijl de echte inflatie op 3% uitkwam. Het gebeurt wel vaker dat mensen de inflatie verkeerd inschatten. Maar deze zogenoemde gevoelsinflatie neemt volgens het CBS de laatste jaren wel toe.
1: Ja, en dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
0: Vooral sinds de energieprijzen in 2022 hard zijn gestegen, schatten mensen de prijsstijgingen veel hoger in dan ze daadwerkelijk zijn. Vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht in de airco. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te vangen.
2: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
0: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege meerdere opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om er te vertrekken. En nu zijn ze weer terug in Ter Apel. Google Maps uit en een wegenkaart erbij. Duizenden vakantiegangers nemen er nog altijd mee eentje mee op reis. En dat is volgens de ANWB helemaal zo gek nog niet. De organisatie laat de kaarten dan ook nog steeds maken. En dat is gelukkig maar, vinden deze kaartenfans in de ANWB-winkel in Den Haag.
3: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
4: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
5: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden. Hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
6: De routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
0: De kaarten zijn voor leden gratis op te halen in de winkels. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden. En ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger en is de kans op brand groter. En dus zijn deze brandweermannen benieuwd hoe hun Spaanse collega's te werk gaan.
7: De Spanjaarden lopen al een aantal jaren op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
8: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken we. En kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
7: Dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen, hoe heftig zal het zijn. Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
8: Prachtig avontuur, ja. Once in a lifetime.
0: Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Heeft u er ook nog iets van geleerd, meneer?
2: Dat je goed op de kinderen moet passen. Ze vliegen we alle kanten op, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat staat altijd, omroep Flevoland staat dan altijd stevast op. En ik dacht...
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt ook wel weer een hele aantrekkelijke plat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Minderjarige jongen uit Zeewolde opgepakt voor een gewapende overval op een juwelier in zijn woonplaats. En een 23-jarige Lelystedeling staat terecht voor online misbruik van 13 vrouwen. Meer nieuws zometeen in Studio Flevoland.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een beregeningsverbod voor boeren, dat is in Flevoland nog nooit afgekondigd. Sinds het ontstaan van de provincie zit er genoeg water in de sloten, mede door de omliggende meren. Maar het waterschap Zuiderzeeland waarschuwt. Als er de komende weken geen neerslag valt, zouden er wel eens ongekende maatregelen genomen moeten worden. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een beregeningsverbod voor boeren. Dat is in Flevoland nog nooit afgekondigd. Sinds het ontstaan van de provincie zit er genoeg water in de sloten. En dat komt mede door de omliggende meren. Maar het waterschap Zuiderzeeland die waarschuwt, als er de komende weken geen neerslag valt, dan zouden wel eens ongekende maatregelen genomen moeten worden. Desondanks blijft heemraad Jaap Lodders van het waterschap Zuiderzeeland blij met de unieke positie die Flevoland inneemt.
1: En dat heeft te maken met het feit dat Flevoland onder zeeniveau ligt. En doordat we onder zeeniveau liggen, komt er water vanuit het Veluwemeer, vanuit het Markermeer en uit het IJsselmeer, komt via de bodem de polder in. Dat noemen we kwel. En dat betekent dat we hier in principe nog voldoende aanvoer van water via kwel de polder in hebben.
2: Maar op de dijk tussen Rutten en Lemmer ligt iets unieks, een inlaat. Hydroloog Chris Adema van het waterschap zegt dat de provincie daar vier van heeft. Via deze inlaat gaat water uit het IJsselmeer de polder in.
3: Het wordt hier verdeeld door twee stuwen. Linksaf gaat het richting de hoger gelegen gebieden aan de oostrand en de noordoostrand. En rechtsaf verdelen we het water naar de lagere afdeling. En dat doen we voor een stukje pijlbeheersing, maar ook voor een stukje doorspoeling. Want we laten ook nog steeds water in, maar we malen ook nog steeds een behoorlijke hoeveelheid water uit. Dus dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Hier inlaten en bij het gemaal Buma eruit malen. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook voor een stukje kwaliteitsverbetering. Omdat we in de Noordoostpolder wel gebieden hebben waar het oppervlaktewater zout heeft. Chloriele gehalte noemen we dat. En dat is voor de gewassen die we hierachter zien, is dat niet goed.
2: Het water uit het IJsselmeer dat de provincie instroomt via de inlaat is niet alleen bedoeld voor Flevoland. Maar volgens heemraad Jaap Lodders is dit ook bestemd voor andere gebieden in Noord-Nederland.
1: Ja, en daar zijn ook afspraken over gemaakt hoeveel ieder gebied kan krijgen. En waar we ook mee te maken hebben is natuurlijk het feit dat er gewoon minder water uit de rivieren via de IJssel het IJsselmeer in komt. We zien alle beelden op de televisie dat de rivieren steeds droger worden. Nou, dat geldt ook voor de IJssel. En het IJsselmeer wordt gevoed via de IJssel. En dat betekent dus dat we ook hier zuinig moeten zijn met water.
2: Lodders zegt dat tuintjes nog steeds besproeid mogen worden in onze provincie, maar adviseert wel om zuinig te zijn met water. Dus adviseert hij om vooral 's avonds te sproeien. Want ook het IJsselmeer wordt de afgelopen weken steeds ondieper. En Adema geeft aan dat er een maximum is dat eruit gehaald kan worden.
3: We hebben ongeveer nog een pijl van 20 centimeter in het IJsselmeer zitten. En grofweg gerekend kunnen we daar ongeveer nog 3 weken mee toe. Als de temperaturen zo blijven, als de neerslag zo laag blijft zoals die is. Maar ook als de verdamping zo hoog blijft. Hè? Want dat is ook wel een factor die meetelt.
2: 2026 behoort op dit moment tot de 5 droogste jaren sinds de KNMI het neerslagtekort is gaan bijhouden. En het waterschap houdt rekening met een unieke situatie. Het opleggen van een beregeningsverbod.
3: Wij hebben dat als Zuiderzeeland nog nooit gedaan. En we hopen daar ook vanaf te blijven voor de agrariërs. Maar die situatie, nou ja, die zit wel op het randje.
0: Chris Adema van Waterschap Zuiderzeeland was dat, in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.

0: Ja, het was zomers vandaag, Berend van Straat van Weerplaatsen. Dat klopt, hè?
1: Zeker. Ja, nee, opnieuw weer een ronduit zomerse dag vandaag in de provincie. Met ook zomerse temperaturen van op dit moment nog ruim 27 graden. En het blijft ook vanavond toch nog wel lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. En tot zonsondergang zien we ook de zon geregeld. Na zonsondergang krijgen we geleidelijk wel te maken met iets meer bewolking vanuit het noorden. Gaat het afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken vannacht. Uit die bewolking valt geen regen. Dus het is opnieuw gewoon droog. En ook morgen denk ik dat het op verreweg de meeste plekken droog bent. Misschien zeer lokaal een enkel buitje. Stelt daar maar nauwelijks iets voor. En het wordt nog zomers warm met temperaturen van een graad of 26. Maar wel ook wat meer bewolking dan de afgelopen dagen.
0: Ja, morgen dus nog zo'n zomerse dag.
1: Ja.
0: Vrijdag ook nog?
1: Nee, want er gaat wel iets veranderen aan het weerbeeld de komende dagen. Want we zien dat morgenavond, eigenlijk in de nacht naar vrijdag, de wind naar het noordwesten gaat draaien. En die gaat ervoor zorgen dat de koelere oceaan richting de provincie gaat komen. En dat gaan we echt wel merken. Vrijdag ook kans op een lokale bui. Voordat die koele oceaanlucht richting de provincie wordt aangevoerd, kan het vrijdag nog zo'n 24 graden worden. Maar zomerse temperaturen verwacht ik niet meer. En als we dan gaan kijken naar de temperaturen in het weekend, ja, dan wordt het opeens niet veel warmer, meer dan 20 graden. Dat is echt wel een stukje minder warm dan de afgelopen periode. Maar desondanks natuurlijk helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar. Het is ook gewoon wederom vaak droog in het weekend. En eigenlijk met een zonnetje erbij en die temperaturen ideaal weer om buiten iets actiefs te ondernemen bijvoorbeeld.
0: Ja, die temperaturen rond de 20 graden inderdaad goed voor iets actiefs. Gaan we dat de volgende week ook zien of gaan die temperatuur nog iets stijgen?
1: Nee, volgende week, in ieder geval de eerste helft van de nieuwe week, hebben we ook nog te maken met die noordwestelijke stroming. Daarmee wordt flink wat bewolking aangevoerd. Dus ook de zon zien we wat minder vaak. En de temperatuur blijft tot en met woensdag zo rond de 20 graden schommelen. Misschien af en toe een enkel buitje. Maar ik denk niet dat er gaat niet heel veel neerslag bij gepaard zijn. Dus die droogte die gaat ook wat verder toenemen. In de loop van de nieuwe week, richting het weekend, dan raken we die noordwestelijke stroming waarschijnlijk kwijt. En dan kan het weer wat warmer gaan worden. Mogelijk weer richting de 25 graden. Maar echt heet zomerweer, dat lijkt voorlopig niet snel terug te keren.
0: Dus als je nog houdt van het hete zomerweer, geniet er nog maar even van. Berend van Straten van Weerplaatsen, dankjewel.
1: Doei.

0: De politie heeft vanochtend een man aangehouden die een bedrijfsvoertuig van de provincie had gestolen. Onder invloed reed hij daarmee in een sloot bij bungalowpark De Bosberg bij Biddinghuizen. Een bijdrage van verslaggever Richard Schuurman.
1: En daar lag vanochtend de opvallend gele pick-up van de provincie in de sloot van de Bijsselseweg in Biddinghuizen, vlak achter bungalowpark De Bosberg. Beheerder Tom Schreuder hoorde ervan toen een jonge man hem rond 7:45 vroeg om zijn auto uit de sloot te trekken.
2: Ja, toen ging ik er naartoe. En kwam ik bij die auto aan. Dat bleek een auto van de provincie te zijn. Zo'n mooie gele met van die zwaarlampen erop. Ja.
3: En die lag behoorlijk op zijn kant?
2: Ja, die lag volledig op zijn kant. Dus dat was ook geen mogelijkheid dat ik hem weg zou kunnen halen. Dus dat ging helemaal niet.
3: Ja. En u had hem of die auto al eerder hier zien rondrijden? Hè?
2: Ik had hem al eventjes rond zien rijden. Maar ja, dan rijden wel vaker auto's over het park heen. En ik denk, als ze mij nodig hebben, dan bellen ze me wel. Maar dat was niet het geval. Dus ik had hem ook niet meer gezien. Tot ik hem in de sloot zag liggen.
3: Dat is al raar. Maar op een gegeven moment dacht u, er klopt meer niet. En waar gingen de alarmbellen rinkelen?
2: Toen ik bij de auto was, toen was het natuurlijk al een beetje vreemd dat die jongen eruit klom. En aangaf dat hij gedronken had.
3: Dat zei hij al?
2: Ja, dat zei hij zelf al, ja. Ja.
3: Die zag er niet uit als iemand van de provincie, van wie die auto was?
2: Nee, normaal hebben ze zo'n pakje aan, met de lichtgevende kleding en zo. Dat had hij helemaal niet. En hij was op bezoek bij iemand hier op het park, een bewoner. En daar stond hij mee te kletsen. En toen hadden ze erover dat hij al een paar biertjes op had, ja.
3: Maar hij heeft dus onder invloed met deze auto gereden en is door een rare manier in die sloot beland. Ook nog door een heel klein paadje af te snijden, geloof ik, hè?
2: Ja, hij was hier het park op gereden en is hij tussendoor over een schelpenpaadje gereden. Daar heeft hij nog wat bomen geraakt en is uiteindelijk achter het park terechtgekomen. En daar is een groot breed pad, maar niet bedoeld voor auto's. En daar is hij in de sloot gereden, ja.
3: En toen heeft u de politie gebeld?
2: Ja, uiteindelijk heb ik de politie gebeld. Ook omdat er schade is aan waar hij de sloot in is gereden. Dus ja, dan moet dat officieel gemeld worden.
1: De politie bevestigt dat een 22-jarige man is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed en het ontvreemden van een weginspecteurvoertuig van de provincie. Beheerder Schreuder probeert de schade aan het park op de man te verhalen.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een minderjarige jongen uit Zeewolde blijft de komende 2 weken vastzitten voor een gewapende overval op een juwelier in zijn woonplaats. De politie verdenkt hem van betrokkenheid. De juwelier aan het Dalkruid werd vrijdagmiddag overvallen door 4 gemaskerde personen. Zij bedreigden het personeel, sloegen met slagwapens, de zaag kort en klein en gingen er met sieraden vandoor. De politie lichtte de jongen zondag al van zijn bed. Een 23-jarige Lelystedeling staat terecht voor online misbruik van 3 vrouwen. Dat werd gisteren duidelijk in de rechtbank. De man zou seksueel getinte beelden geëist hebben en die in 2 van de 3 gevallen ook gedeeld hebben. In totaal zijn er 12 aanklachten tegen de man binnengekomen. De zaak gaat in oktober verder. De politie heeft gisteren een vrouw uit Lelystad aangehouden voor een poging tot oplichting van een 74-jarige vrouw in Dronten. Het beoogde slachtoffer kreeg eerder een telefoontje van een nepbankmedewerker. Die vertelde haar dat het verstandig was om waardevolle spullen mee te geven aan een agent in Burger. Drontense deed dat, die kreeg argwaan en schakelde de buurvrouw in, die de politie belde. Agenten hielden vervolgens de nepagent aan die de spullen kwam ophalen. De politie onderzoekt nog of er nog meer verdachten zijn. Tot zover een overzicht van de berichten in Flevoland. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
3: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog volop en tot zonsondergang is de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Dus echt nog wel een warme zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En dan krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Blijft wel gewoon opnieuw overal droog. Ook morgen kan het dan nog zomers warm worden in de provincie. Maar dan gaat het 26 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat minder vaak morgen dan de afgelopen dagen. Zeer lokaal is ook kans op een enkel buitje. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, dan krijgen we te maken met wat lagere temperaturen. Als de wind naar het noordwesten draait. Zeker in het weekend gaan we dat merken. Want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 20.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanavond speelt Argentinië tegen Engeland in de 2e halve finale van het WK. We blikken zo vooruit op die wedstrijd met de Almeerse tophockeyer Manuel Verga.
5: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: In de halve finale van het WK voetbal neemt Engeland het vanavond op tegen Argentinië. En de winnaar van de wedstrijd staat dan zondag in de finale tegen Spanje. En we blikken vooruit met de Almeerse tophockeyer Manuel Verga. De geboren Argentijn is vanavond supporter van het team van Lionel Messi. Manuel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als we het eigenlijk hebben over de beoogde uitslag, wat denk je wat de uitslag gaat worden vanavond?
1: Vanochtend zei ik 2-1 voor Argentinië.
0: En denk je er zo nog steeds over?
1: Ja, zeker. Ik heb er volle vertrouwen in dat ze hem over de streep gaan trekken. Maar ik denk wel dat het een hele taaie pot wordt. Engeland is namelijk in mijn ogen ook een van de beste teams op dit moment.
0: Ja, want hoe vind je dat Argentinië het heeft gedaan in het afgelopen toernooi?
1: Ik vind eigenlijk dat ze het best wel goed hebben gedaan. Ik denk misschien tegen veel verwachtingen in. Ze hebben natuurlijk 4 jaar geleden zijn ze kampioen geworden. Dat was best wel een uitzonderlijke campagne, denk ik, wat ze daar gedraaid hebben. En nu doen ze het eigenlijk weer. Ik denk dat ze het wel zwaar hebben gehad. Maar dat zegt ook wel weer over de werklust die ze hebben. En dat ze toch uit de hele moeilijke situaties wel weer wat moois kunnen maken.
0: Ja, het is natuurlijk best lastig om dan inderdaad je titel te prolongeren. Maar ben jij al helemaal klaar voor die wedstrijd van vanavond?
1: Ja. Ik denk het wel. Ja, ik ga het gewoon meemaken. Ik ben blij dat ik zelf niet hoef te spelen op zo'n mega groot podium. Maar ja, het is een supermooie wedstrijd tegen Engeland. Is ook weer een wedstrijd met veel historie. Dus dat maakt ook veel los, merk je. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, hoe ga je hem kijken? Ga je gewoon thuis op de bank kijken?
1: Ja, zeker. Lekker thuis op de bank.
0: Ja, er wordt ook wel gezegd, hè, dat Argentinië en dan met name Messi wordt voorgetrokken. Dat hoor je wel veel in het circuit, hè, door scheidsrechters. Zou die worden voorgetrokken? Dat zou dan ook gebeurd zijn in de wedstrijd tegen Egypte. Als je dat dan allemaal hoort, hè, die kritiek, wat vind je daar dan van?
1: Kijk, ik snap aan de ene kant best dat er heel veel meningen over zijn. Er zijn natuurlijk ook best wel een aantal tastbare momenten waar je eventueel had kunnen zeggen van hey, dat is een andere beslissing. Of daar hadden we misschien naar moeten kijken als de VAR zijnde. Maar ik vind ook dat er gebeuren gewoon heel veel dingen op het WK waar eigenlijk op dezelfde manier mee wordt omgegaan. Dus er zijn dezelfde soort overtredingen. Ik vind dat de wedstrijd tegen Egypte, zijn er veel momenten waar kritiek op is, waar ik eigenlijk van denk, nou, dat vond ik echt een overtreding. Of dat vond ik echt totaal geen overtreding. Best wel terecht. Ik snap dat het heel erg wordt uitvergroot. Op het moment dat het gaat over Messi. En dat daar dan weer heel veel kritiek op is. Ik ben het in heel veel gevallen gewoon niet helemaal eens ermee. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook het lot is van de kampioen. Dat er dan extra naar gekeken wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk. Hè, je wil die titel wil je natuurlijk gewoon weer nog een keer halen. Ja, dan iedereen kijkt natuurlijk naar je. Je zegt al, ik volg het, hè, ik volg het WK voetbal. Heb je dan ook met je familie veel over het voetbal en hoe goed Argentinië het doet?
1: Ja, zeker weten. We zijn natuurlijk allemaal geboren in Argentinië, weliswaar allemaal Nederlanders nu. We voelen ook heel veel voor Nederland. Dus dat was natuurlijk ook wel jammer om Nederland eruit te zien gaan. Maar we volgen het natuurlijk op de voet. We hebben ook al onze familieleden daar zitten. Mijn broer zat van de week bij NOS bij Egypte tegen Nederland in de studio. Dus we hebben het er zeker veel over. We delen ook wel in dat opzicht denk ik wel dezelfde mening. Dat het voornamelijk dat wij het heel mooi vinden en heel cool vinden hoe goed Argentinië het nu bijna 8 jaar op rij doet eigenlijk.
0: Ja. Nou, zondag is dan het WK voetbal voorbij. Volgende maand is er weer een ander WK dan het WK hockey. Dat wordt gespeeld in Nederland en in België. Ga jij daarheen?
1: Ik hoop dat ik een plekje weet te bemachtigen bij een van de wedstrijden. Omdat ik daar veel vrienden heb zitten. Zowel bij het Nederlandse team als bij het Argentijnse team. Dus dat zou zeker mooi zijn.
0: Ja, en dan speelt Nederland ook nog tegen Argentinië. Ja, dat is natuurlijk een beetje een dilemma. Voor wie ben jij dan? Durf je daar een uitspraak over te doen?
1: Ja, ik denk niet echt dat ik voor een bepaalde partij ben. Wat ik zeg, ik heb mijn beste vrienden spelen voor Nederland. Dus ik ben er voornamelijk voor hun. En ik heb een neef in de staf zitten van Argentinië. Dus ook voor hem ben ik daar dan om te supporten. Maar ik kijk vooral uit naar een hele mooie wedstrijd.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, heel veel plezier vanavond. Dan hoop ik natuurlijk voor je dat de Argentinië gaat winnen. Manuel Verga, dankjewel.
2: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
3: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: inflatie verkeerd inschatten. Maar deze zogenoemde gevoelsinflatie neemt volgens het CBS de laatste jaren wel toe.
1: Ja, en dit past eigenlijk, hè, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee. Dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
0: Vooral sinds de energieprijzen in 2022 hard zijn gestegen, schatten mensen de prijsstijgingen veel hoger in dan ze daadwerkelijk zijn. Vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht in de airco. De Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te vangen.
2: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
0: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege meerdere opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om er te vertrekken. En nu zijn ze weer terug in Ter Apel. Google Maps uit en een wegenkaart erbij. Duizenden vakantiegangers nemen er nog altijd mee eentje mee op reis. En dat is volgens de ANWB helemaal zo gek nog niet. De organisatie laat de kaarten dan ook nog steeds maken. En dat is gelukkig maar, vinden deze kaartenfans in de ANWB-winkel in Den Haag.
3: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
4: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
5: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden. Hebben we helemaal gemist. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
6: Een routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
0: De kaarten zijn voor leden gratis op te halen in de winkels. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden. En ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger en is de kans op brand groter. En dus zijn deze brandweermannen benieuwd hoe hun Spaanse collega's te werk gaan.
7: De Spanjaarden lopen al een aantal jaar op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
8: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken. En kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
7: Ja, dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen, hoe heftig zal het zijn. Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
8: Prachtig avontuur, ja. Once in a lifetime.
0: Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Heeft u er ook nog iets van geleerd, meneer?
2: Dat je goed op de kinderen moet passen. Ze vliegen alle kanten op, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat staat altijd, Omroep Flevoland staat dan altijd stevast op. En ik dacht...
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt het ook wel weer een hele aantrekkelijke plant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee.
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Magnaat.
2: Nou, met een Engelsman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we hadden het net over vakantieliefdes. Is dat belangrijk voor pubers en tieners om een vakantieliefde te hebben? Of is dat gewoon een rare gedachte van mij? Zit er iets achter ook dat je denkt van, nou, dat is wel goed voor je ontwikkeling misschien?
3: Het mag zeker, want ja, niet alles is voorhanden. Dus op het moment dat je dan weer van die vakantie teruggaat, dan is het gevoel van gemis en het verlangen naar, dat is dan echt wel heel sterk aanwezig. Mm-hmm. En soms leer je er een taal bij en dan ga je in één keer Frans schrijven of Engels spreken. Ja. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. Maar het is ook wel gebleken dat de vakantieliefdes helaas niet altijd stand houden.
2: Dus Hoe komt dat dan? Is dat de sfeer van de zon, zee en strand?
3: Ja, en je bent vrij en alles kan. Dus je kan tot 's avonds laat kan je kletsen. Je hoeft de volgende dag niet te werken of niet naar school. Dus dat is zo'n andere vibe dan wanneer je weer in het gewone leven komt.
4: Misschien is het ook wel mooi om dat dan gewoon daar te houden, toch?
3: Voor de herinneringen.
2: Toch? Misschien ook het effect van dat je een keer in een andere snoepwinkel mag rondrijken of zo.
3: Ja, als je al een snoepwinkel had, dat weet ik ook niet.
2: Ja. Nee, maar goed, in Nederland, en vroeger was Nederland was dat je woonplaats, dat was jouw gebiedje dan, zeg maar. Ja, en daar moest het dan toch een beetje uitkomen. Maar dan in één keer ging je naar het buitenland, alsof letterlijk de wereld voor je open ging.
3: Naar de zee, of een mooie pier, of een mooie boulevard.
2: Dat is alles leuk,
3: een hele andere vibe. Muziek vaak om je heen.
2: En dan komen er ook allerlei emoties bij kijken natuurlijk ook, als het afscheid daar moet komen. En het schijnt dat vooral meiden blijven over die emoties. Emoties doorbazelen, zeg maar.
4: Lekker kouwen op die emoties.
3: Ja, nou, dat is een heel goed bruggetje. Ik heb net even gekeken. Het heeft echt een bepaalde naam. Dat heet corrumineren. En corrumineren is het herkouwen van emoties.
4: Ik ben even lekker aan het corrumineren.
3: Corrumineren. En 43% van alle meiden tussen de 13 en de 15... die hebben al aangegeven in een onderzoek... ik voel me eigenlijk helemaal niet zo blij of niet zo gelukkig.
2: Dat
3: en dat serieus. Kan, hè? En dat zijn wel serieuze cijfers. Ja. En nu heeft de Hogeschool van Rotterdam... die onderzoekt daarom 320 meisjes... om die behoefte aan dat herkauwen terug te dringen. Want wat is nou gebleken? Dat alleen maar herkauwen met vriendinnen onderling... hoe rot je je voelt of hoe erg je baalt van het pesten op je school... of de vechtscheiding van je ouders.
2: Gewoon problemen waar je mee zit in je hoofd.
3: Ja, en op het moment dat je met vriendinnetjes bespreekt... dan denk je eigenlijk, ik voel me veilig, want dat is een vriendinnetje... die vertrouw ik. Ja. Maar eigenlijk zet je je lijf en je hoofd constant in een alerte toestand. Dus je hart gaat harder kloppen, je wordt wat trillerig.
4: Dus je hebt het er steeds over, maar je doet er niks mee.
3: Nee, en het wordt eigenlijk eerder versterkt en verergerd... dan dat het vermindert.
2: Het is niet van je afpraten dus?
3: Nee.
2: Want dat zeggen ze dan ook wel. Ja, dat gooi het eruit, vertel het maar tegen mij, dan ben jij het kwijt. Ja. Maar dat is dus niet zo.
3: Nou, dat kan tot een bepaalde mate, maar vooral meiden, zeker tussen de 13 en de 15, die kunnen heel erg lang erover door blijven gaan en elkaar eigenlijk de put inspreken dan dat ze zeggen inderdaad van, maar weet ook dat er goede kanten zijn aan deze situatie of weet je nog deze ervaring die je hebt gehad. Dus stel nou, we hebben het over in het pesten. Op het moment dat je het dan niet gaat hebben over welke vriendschap is dan wel belangrijk voor je geweest of welke vriendschap heb je gehad. Mm-hmm. Op het moment dat al die positieve punten niet benoemd worden, dan ga je dus alleen maar dus in die fuik van negativiteit. En dan worden de problemen zo groot dat meiden, ja, die komen er dan bijna helemaal niet meer uit.
4: Het wordt eigenlijk steeds meer een soort berg dan, hè, met emoties eigenlijk. Maar moet je dan inderdaad, wat je zegt, de goede punten ook benoemen? Is dat dan wat je moet doen?
3: Wat zij zeggen, die onderzoekers hebben er nu al 100 getraind. 13 tot 15-jarigen. En die gaan aankomend jaar dat ook doen. En ze pakken ook groep 7 en 8 erbij. Dan gaan ze nog een beetje de training aanpassen. Het zijn 15 bijeenkomsten op scholen aangeboden. En zij zeggen, we gaan niet alleen maar praten. We gaan ook ademhalingsoefeningen doen, ontspanningsoefeningen. Want op het moment dat lijf zo ontzettend in die alertheid staat... met het overleven, dan kan je er eigenlijk niet zo heel veel bij hebben... wat in dat hoofdje gebeurt. Dus eigenlijk wil je eerst dat lichaam wat meer in een rustpositie brengen... door inderdaad ademhalingsoefeningen te doen. En dat wordt helemaal uitgelegd en getraind. De handen op je buik om te kijken of je een buikademhaling hebt... en niet een borstademhaling. Want op het moment dat je lichaam wat meer in een ontspannen toestand kan... ja, dan kan je met elkaar in gesprek gaan. Mm-hmm. En dan kan je dus ook inderdaad kijken van hey, welke patronen werken nou goed en welke werken eigenlijk helemaal niet zo goed.
2: Maar zitten kinderen uit groep 7 en 8 daar wel op te wachten? Want die zullen het misschien ook een beetje als zweverig allemaal beschouwen.
3: Nu hebben ze dat
2: vooral
3: eigenlijk...
2: als ze dat ten opzichte van klasgenootjes moeten doen.
3: Ja, nou wat ze doen is sowieso een groep apart. Dus het is niet in een hele klas, maar er worden echt mensen, meiden uit de groepen gehaald. En dan wordt er een aparte trainingsruimte wordt ingericht.
2: Ook jongens.
3: Dit is toevallig alleen op
2: alleen
3: meiden gericht.
2: Okay, ja?
3: Omdat de cijfers van meiden met ongelukkig gevoel veel hoger zijn dan die van jongens.
2: Ja.
3: Dus op dit moment doen ze dat. Maar ze zeggen ook waar we inderdaad ons op gaan richten is ook de positieve kanten. Dus naast dat lichamelijke wat meer leren ontspannen. En in het begin, die pubers willen dat absoluut niet. En die gaan een beetje giechelen doen. En die zeggen, ja dag, hier heb ik helemaal geen zin in.
2: Ja.
3: Maar op het moment dat zij zien dat het bij anderen werkt, dan is het juist een beetje ongemakkelijk dat jij als enige er tegen ingaat. Dus daar ga je vaak wel in mee. En dat hebben die onderzoekers nu ook verteld. Zo van, in het begin is er best wel wat weerstand en een beetje ongemak. Maar eigenlijk gaat iedereen er best wel gemakkelijk in mee. En daardoor is die training ook zo waardevol. Want ze hebben gezegd van, we zien nu echt dat die meiden lichamelijk veel meer kunnen ontspannen. Mm-hmm. Terwijl ze in het begin nog denken van, nee, maar ik ben met mijn beste vriendin en we praten over inderdaad belangrijke zaken. Leren ze nu dat het lijf eerst in een relaxed modus moet gaan.
4: En dit is dan een training, hè? Nemen ze het ook al mee in de praktijk? Hè? Zijn daar al uitspraken over gedaan?
3: Ze durven nu nog geen uitspraken te doen en conclusies te trekken. Daarvoor zeggen ze, daar hebben we nog te weinig meiden voor gesproken. Maar dat gaan ze de komende jaren doen. Dus na de zomer, volgend jaar, verwacht ik daar zeker resultaten van. En dan ben ik heel erg benieuwd of dat landelijk ingezet zou kunnen gaan worden. Omdat dat herkauwen van alleen maar drama's voor echt heel veel problemen zorgt. En 113 heeft daar heel veel mee te maken. Er wordt veel naartoe gebeld, zeker voor meiden die zo bezig zijn met wat is nou mijn identiteit en in welke rol past mij nou en
2: doe
3: in welke
2: ik
3: groep?
2: Nog wel toe?
3: Ja, dat word ik nog gezien.
2: Ja. Hoe komt het dat speciaal die 13 tot 15 jaar is? Is dat juist de groep die het meest gevoelig is voor die emoties?
3: Ja, weet je wat het is? Als je 15 jaar bent, dan zie je er vaak best wel volwassen uit. Zeker de meiden die...
2: En die gaan wat sneller dan de jongens.
3: Maar we kunnen ze daardoor ook wel overschatten. Want het zijn ook nog maar meisjes van 13, 14, 15 jaar. Ja. En zij willen aan de ene kant heel graag groot gevonden worden, maar hebben ook eigenlijk nog niet zo heel veel ervaring en levenswijsheid als dat ze graag zouden willen.
4: Moeten het gereedschap krijgen. Ja.
3: Dat gereedschapje is gewoon nog niet zo gevuld. Die kist is nog niet zo gevuld als dat je zou willen of dat je zou verwachten soms. Dus zij hebben eigenlijk de meeste vragen over identiteit. Zo van, binnen welke groep pas ik? Wat is mijn rol? Ben ik een ruimtenemer? Ben ik een ruimtegever?
2: Mm-hmm.
3: Wat als ik te maken krijg met een afwijzing? Dus dat ligt veel gevoeliger dan wanneer je bijvoorbeeld al 18 jaar bent.
2: Ja.
3: En tot een jaar of 12 gaat het eigenlijk ook altijd wel iets gemakkelijker dan op het moment dat je echt in puberteit komt.
4: En jongens dan? Is daar ook naar gekeken?
3: Er is nu nog geen uitspraak over gedaan. Ik heb er niks over gelezen. Maar ik zou me voor kunnen stellen als het positief ervaren wordt door en de studenten en de trainers, dat ze het zomaar zouden kunnen gaan uitbreiden naar inderdaad nog meer doelgroepen.
4: Ja, want die gaan natuurlijk weer net iets anders om met gevoelens. Soms denk je natuurlijk, die praten er niet veel over. Terwijl ze misschien juist meer over moeten gaan praten.
3: Nou ja, en weet je wat het is? Als er niet over gesproken wordt, dat zit natuurlijk allemaal wel in het hoofd en in het hart. Dus het is niet zo dat het inderdaad veel minder bij jongens plaatsvindt. Alleen het uitzicht op een hele andere manier. Dus je kan je voorstellen dat zij bijvoorbeeld met nog meer lichaamsgerichte activiteiten tot verrassende resultaten kunnen komen.
4: Dankjewel.
2: Nou, mooi. Goed. Ja. Dank voor de tips in ieder geval. Tot de volgende keer. Naomi.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We gaan lekker praten met de man die een aanstekelijke feestplaat heeft uitgebracht. Ik ga de 100 met je halen. Mark van Veen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dat is een goed vooruitstreven.
2: Ja, toch? Ja, positief. Ik bedoel,
1: ja. Waar komt het vandaan eigenlijk, de titel? Is het de inspiratie ergens uit opgedaan of zo, of wat?
2: Nee. Het is eigenlijk een... Het nummer werd eigenlijk gesuggereerd door mijn producer, Edwin van Oeverlaak.
1: Ja.
2: En die zei van, hij zei, ik heb nou een liedje voor je. Dat is echt wel op jouw lijf geschreven. Het is echt wel een lekker, gewoon gezellige feestplaat.
1: Ja.
2: Lekker vrolijk in het gehoor liggend.
1: Toen zei hij, ik ga de 100 kilo met je halen, maar ik ga de 100 met je halen.
2: Juist, exact. Exact.
1: Nou ja, ja. Zo is Edwin wel.
2: Ja, nee, absoluut. En hij liet de demo horen en ik dacht van, ja, dit is gewoon top.
1: Ja.
2: Ik had gelijk een goed gevoel bij. En dat was.
1: Hoe lang zit je al bij Edwin van Hoeverlijk dan, als producer?
2: Dat is een beetje net na de corona geweest eigenlijk, dat we dat op hebben gestart, zeg maar.
1: Ja. Destijds, bijna 10 jaar dan, hè?
2: Zo. Ja, dat gaat hard, ongelooflijk.
1: Heel hard gaat het ook, ja.
2: Ja. Destijds via Leo Lucas daar terechtgekomen, zeg maar. En die bracht mij in contact met Edwin. En we hadden eigenlijk gelijk al een klik.
1: Ja, de oude Leo Lucas.
2: De oude Leo Lucas,
1: niet
2: ja.
1: Leon, zijn zoon.
2: Maar nee, Leo. Echt Leo. Ja.
1: Ja, dat is de manager. En wat maakt het zo leuk dat jij die band hebt met Edwin dan? Is dat dat jullie elkaar gewoon helemaal begrijpen op muziekgebied?
2: Ja, nou, beide. Het was zowel echt een persoonlijke klik als gewoon de muziek. Muzikale klik ook, weet je wel.
1: En
2: dat voelde gelijk gewoon goed. En we begrepen elkaar en we zaten gelijk ook muzikaal op één lijn. En ik zong natuurlijk toen al een Ode aan Hazes. En
1: ja.
2: Dat is natuurlijk Edwin natuurlijk ook niet geheel onbekend.
1: Nee.
2: Dus ja,
3: daar kent veel mensen je ook van, denk ik. Van
2: nee, dat klopt. En daarmee trek ik eigenlijk het hele land door nog steeds. Met een Hazes tribute. En,
1: wat is dat toch, dat de Hazes in één keer cult is geworden? Ik zag van de week nog een oud interview met Dreetje Junior bij Bo.
2: Ja.
1: Bo van Erve Dorens. En toen zei hij ook, die docu die ze destijds hebben gemaakt bij hem thuis. Een beetje sneuwe, best wel schrijnende documentaire.
2: Ja, klopt, ja.
1: Die hadden zij gewoon nodig, want ze hadden geen nagel meer om aan een reet te krabben.
2: Ongelooflijk.
1: Er was geen gulden, geen euro was er meer in huis.
2: Nee.
1: Hij moest dat ding doen voor 20.000 euro.
2: Ja.
1: En daardoor is de naam Hazes, André Hazes, een soort cult geworden.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja. Nou ja, en inderdaad, want je merkt het overal waar ik kom. Ik bedoel, laatst stond ik in Doetinchem en er waren er alleen maar jonge lui. Ik denk dat de oudste nou begin 20 was, denk ik ongeveer.
1: Ja, ja.
2: En ze zongen van het eerste tot het laatste liedje alles mee. Hè?
3: Ja. Hoe kan dat dan?
2: Ongelooflijk. Dat sta ik even, hoe kan dit? Je hebt Hazes eigenlijk niet meegemaakt bij leven, zeg maar.
1: Nee.
2: Maar dat is gewoon van de ouders is dat meegekregen. En het is net wat je zegt, de skuld. Het is echt een legende.
1: Ja. Zijn het dan de teksten ook die vaak...
2: Ja, ik denk echt uit het leven gegrepen natuurlijk.
1: Manier van produceren. Want het is een heel andere sound destijds geworden voor Hazes.
2: Ja, dat klopt.
1: Uiteindelijk door Tim Kriek.
2: Ja.
1: Maar er werd iets nieuws gemaakt. Maar dat nieuwe, dat klinkt nog steeds hartstikke goed.
2: Ja, nee, dat klopt, absoluut. En weet je, ik denk ook, het is natuurlijk uit het leven gegrepen. En het is wel iets waar mensen zich natuurlijk vandaag de dag nog steeds in herkennen. Misschien wel, in heel veel teksten.
1: Ja.
2: En ja, dat zit er wel in.
3: Past dat dan ook heel goed bij jou zelf?
2: Ja, ik hou wel van die teksten waar je ook een stukje... muziek is emotie, hè, dat je er een stukje emotie in kan leggen. En dat vind je natuurlijk in heel veel nummers terug. Hè. Je kan jezelf lekker helemaal laten gaan. En dat vind ik absoluut lekker tijdens optredens. Hè, als je in volle feesttenten staat en je kan je helemaal in zo'n nummer geven, zeg maar. Ja, dat is het mooiste dat er is.
1: Wil je dan niet graag ook liever zo'n plaat maken dan in plaats van een feestplaat?
2: Heb ik gedaan, want mijn allereerste nummer met Edwin, de allereerste samenwerking, was een cover van Hazes. De wereld is van ons allemaal.
1: Ja.
2: Voor de meesten niet echt een bekend nummer. Maar wel een ontzettend lekkere plaat. En de laatste, de vorige single die ik uitbracht, daar kom ik je tegen, was ook weer een beetje een ballad richting Hazes. Dus wat dat betreft wel verschillende dingetjes uitgeprobeerd.
1: Ja.
2: Maar ja, je merkt wel dat... je komt natuurlijk ook veel in de feesttenten. We kregen al meerdere malen te horen van, ja, gooi eens een lekkere feestplaat in. En nou ja...
3: Dus, ja, maar dat is deze, dus ik ga de 100 met je halen, is niet echt een Hazes.
2: Nee, absoluut geen Hazes. Het was ook het eerste liedje dat
3: bewust.
2: Tuurlijk. Want net wat ik zeg, ik doe het er nog steeds bij. En ik vind het prachtig, want ik vind het heel, heel eervol om dat te mogen doen. Ik vind het prachtig om te doen. Maar weet je, tegelijkertijd natuurlijk werken aan je eigen identiteit, je eigen sound. Ja, is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk natuurlijk.
1: Ik denk dat het nu belangrijker is dan ooit, omdat er zoveel mensen zingen.
2: Absoluut, absoluut. En ik zou je vertellen, ik stond een paar jaar geleden op Mega Piratenfestijn en toen deed ik ook een Ode aan Hazes. En toen kwam Frans Bauer, die kwam naar me toe en hij zegt van, ik heb je nou een paar keer zien staan, je zingt hartstikke leuk. Hij zegt maar één tip, hij zegt werk aan je eigen sound, werk aan je eigen liedjes.
1: Ja.
2: En nou ja, dat zet je wel aan het denken natuurlijk.
3: En wat is volgens jou je eigen sound?
2: Dat vind ik dus een hele goeie. En dat vind ik ook een hele moeilijke. Want ik vind, zeg maar, zelf hou ik van heel veel soorten muziek. Dus ik heb ook een hele brede muzieksmaak wat dat betreft. En dus dat vond ik een hele lastige. Mm-hmm. Daarom, je hoort ook als je naar mijn afgelopen singles luistert. Een ballad, een hazensound.
3: Ben je dat nog aan het ontdekken?
2: Ja, dat. En we hadden bij dit nummer nu. Ja, misschien heel cliché, maar we hadden het nummer opgenomen. En Edwin zei ook gelijk al van, hij zegt, ja, maar dit moeten we door gaan zetten, deze lijn. Ik hoor nou voor het eerst, zegt hij, echt een Mark van Veen sound, zeg maar. En niet het hazensausje, om het zo maar te zeggen.
3: En Edwin zegt dat, maar ben je met hem eens?
2: Ja, wel. Jawel, want ik hoorde, als ik naar de afgelopen singles luisterde, hoorde hij inderdaad wel een beetje dat hazes, ja, sausje erover, zeg maar.
1: Ja, maar dat heb je op een gegeven moment heb je dat eigen gemaakt natuurlijk.
2: Dat zit erin, ja. Dat zit er absoluut in.
1: Dat is net als al die jongens die René Vroeger na willen doen, of Frans Bauer na willen
2: klopt,
1: doen,
2: ja.
1: Of welke zanger dan ook.
2: Ja, John West, hoor je ook heel vaak in zangers.
3: Is misschien ook wel een beetje je eigen sound dan op dat moment, hè? Maar dat kun je natuurlijk ontwikkelen.
2: Zeker, zeker, zeker. En nou goed, net wat ik zei, nou met deze single heb ik echt zoiets van, ja, dit voelt goed.
1: Nou ja, om de echte Mark van Veen sound te ontdekken, heb je nog even, want je gaat de 100 halen.
2: Ja, 100%. We zijn er klaar voor.
1: Is iedereen in jouw omgeving het daarmee eens dat je de 100 gaat halen?
2: Ik hoop het.
1: Dan moeten we nog 70 jaar met jou gesprek hebben.
3: Heb je dan een advies hoe we die 100 kunnen halen? Want ik wil eigenlijk op zich ook wel de 100 in goede gezondheid.
2: Ik denk dat nog niemand daarachter is. dat geheim is het nog steeds niet. Nee. We kunnen alleen maar hopen.
1: Voorlopig eerst maar eventjes lekker doorgaan.
2: Ja, absoluut.
1: Optredens, waar kunnen ze jou binnenkort onder andere zien? Hier ergens in de buurt?
2: We gaan eigenlijk kriskrassen door het hele land eigenlijk. Van festivals tot hier in de buurt durf ik even niet zo goed te zeggen. Maar we hebben een hele mooie website, markvanveen.com, staat alles op.
1: Dat bedoel ik.
2: De socials. En onlangs stond ik in Zeeland, in Grijpskerk, op een prachtig festival, het Harips Festival. 6,000-7,000 man helemaal uit de plaat. Ja, dat is natuurlijk echt te gek. Dat is gewoon kippenvel.
1: Maar het is een pokken aan het rijden.
2: Het is een pokken aan het rijden. Maar, en ik zou je vertellen, je zit 2,5 uur in de auto en voor een half uurtje zingen. Maar het is het zo waard. Want als je op het podium staat en je ziet iedereen. Ik had in eerzin en je hoort ze gewoon boven in eerzin uitkomen. Ja, dat is gewoon. Ja,
3: wat is het leukste om te doen? Is het een festival? Is het een
2: zal ik dat vertellen? Is het... Dat is juist de afwisseling. Het is, het is, weet je, ik sta dus in feesttenten voor een paar duizend man. Maar ook in achtertuinen voor een verjaardag met 30 man. En weet je, op het moment dat je de mensen ziet genieten. En je ziet ze lekker meezingen en lekker entertained worden. Daar doe je het voor. Ja. Dat is het mooiste wat er is.
1: Nou, dan zeg je juist het juiste woord. Het entertainen. Dat is dat. Dus artiest zijn. Dat maakt het dus niet uit hoeveel mensen er voor je staan. Misschien is het wel leuker of belangrijker.
2: Zeker.
1: En moet je meer werken voor de 30 mensen dan voor die 6,000.
2: Absoluut. Absoluut. Absoluut. Je hebt veel meer met kleinere gezelschappen. Natuurlijk veel meer interactie met de mensen. Het staat dichterbij je.
1: Ja.
2: Als dat een heel grootschaliger. Maar het heeft allemaal wel wat, vind ik.
1: Dan gaat de business heel erg snel. Dan betekent dat je eigenlijk ook al, je zei het net al een klein beetje, met de volgende plaat al bezig bent.
2: Zeker, zeker, zeker. Ik heb de eer gekregen om met Edwin dus samen te werken en op zijn label. Dus dat wil zeggen dat we nu de komende tijd regelmatig met muziek gaan komen.
3: En is dat dan een beetje een plaat in de lijn met ik ga de 100 met je halen?
2: Ja. Dat is wel,
3: de weg die we in willen.
2: Dat is nu de weg die we absoluut in willen slaan en dat we willen vasthouden. Ik moet zeggen, de reacties die zijn ook echt top. Dus tot nu toe.
3: Ik ben heel benieuwd.
2: En hij is nu in anderhalve week al 30,000 keer gestreamd bijna. Dus dat
1: gaat wel de goede kant op.
3: Dat is de 100 heb je al gehaald.
2: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Bij Edwin zit je in ieder geval onder een goede roof.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dat voelt echt goed.
1: Oké. Okay. Nou, mag ik je verzoeken om naar ons podium te gaan?
2: Ja, heel graag.
1: Het illustere podium waar al heel veel mensen hebben gestaan. Je bent de zoveelste. En,
3: niet de 100ste.
1: Nee, niet de 100ste. Ja. Nou, misschien wel
3: misschien
1: inmiddels.
3: Wel. Nou, je bent de 100ste.
1: Ja, en we gaan ook die 100 met hem halen. Het is de nieuwe single van Mark van Veen.

0: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog volop en tot zonsondergang is de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Dus echt nog wel een warme zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En dan krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Het blijft wel gewoon opnieuw overal droog. Ook morgen kan het dan nog zomers warm worden in de provincie, maar dan gaat het op 26 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat minder vaak morgen dan de afgelopen dagen. Zeer lokaal is ook kans op een enkel buitje. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, dan krijgen we te maken met wat lagere temperaturen als de wind naar het noordwesten draait. Zeker in het weekend gaan we dat merken, want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 20.
1: Zo, zonnebril af, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
2: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Ja, dat de koning 27 april volgend jaar naar Lelystad komt, allebei 60 jaar, dat weten we.
1: Ja, maar de vraag is, kan Lelystad daar publicitair gezien een beetje van profiteren? Nou, gelukkig hebben we daarom marketingdeskundige Wouter de Vries hier in de studio. Wouter, ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De koning was natuurlijk met Koningsdag dit jaar in Dokkum.
2: Ja.
1: En daar zei de burgemeester, we konden het eigenlijk vanaf het moment dat het bekend was, konden we het al merken in de stad, toen werd het al drukker.
2: Ja.
1: Ja, wat denk je van Lelystad? Gaat dat ook
2: zo? Nou, ik vind dat een boute uitspraak van die burgemeester, hoor. Dat het daardoor komt. Weer speelt ook een rolletje. Nou, laten we gewoon maar eens kijken. Lelystad gaat 3 miljoen uitgeven. En dan zeggen ze dat het maar 3 miljoen is. Ik heb eens even gecheckt. Alleen Rotterdam is duurder geweest. Die hebben in 2023 4 miljoen uitgegeven. Emma gaf 2 miljoen uit. En Doetinchem en Dokkum 3 miljoen. Dus nou, is het veel? En waar gaat dat dan naartoe? Nou, dan zie je beveiliging. Nou, beveiliging wordt steeds duurder. Dus dat die kosten stijgen is ook logisch. Logistiek, hekken, dranghekken. Nou denk ik niet dat Lelystad echt heel veel dranghekken nodig heeft.
0: Nou, maar ze willen het wel hebben.
2: Ja,
0: op bepaalde
2: podia en zo. En dan ook nog schoonmaak en organisatie. Nou, 3 miljoen. Ja, wie betaalt dat dan? Dat is gemeente Lelystad, de provincie.
1: Nou, en misschien, wij met elkaar,
2: ja,
1: eigenlijk.
2: En misschien een sponsor. Nou.
1: Maar nou zeg jij, ik denk dat Lelystad niet zoveel dranghekken nodig gaat hebben. Hoezo?
2: Nou, ik verwacht niet een echte grote toestroom naar Lelystad toe.
1: Waarom niet?
2: Nou, dat verwacht ik niet. Rotterdam is de allergrootste geweest. Daar kwamen 200.000 man. En Rotterdam is ook, als je dat googelt, de enige stad waar Koningsdag, ik wil nog altijd Koninginnedag zeggen, maar Koningsdag winstgevend geworden is. Dat,
0: winstgevend? Hoe kan dat winstgevend
2: zijn? Ja, nou ja, als er heel veel externen naar een stad toe komen en die gaan hotels boeken en op terrassen zitten en eten.
1: Eten, drinken, noem maar op.
2: Emmen en Dokkum. Emmen praat erover dat er geen cijfers bekend zijn. Wel urenlange aandacht. Nou, wat is er van Emmen bij jullie blijven hangen, als ik vragen mag?
1: Oh, niks eigenlijk, sorry.
2: Nou, heel weinig dus, maar wel urenlange aandacht. En Dokkum zei dat het nog niet bekend is. Nou, dan zeg ik als econoom, dan is het niet winstgevend geweest.
1: Oké.
2: Okay. Is dan de conclusie dat je het niet moet doen? Nou, als econoom kijk je naar de directe financiën en dan is het twijfelachtig. Maar als mens kun je ook kijken naar De maatschappelijke impact op Lelystad van een Koningsdag.
1: Ja.
2: Nou, en dan zie je toch wel, en dat zie je ook in alle geluiden in Doetinchem, in Emmen, in Dokkum, dat er een soort trots en saamhorigheidsgevoel in zo'n stad leeft.
0: Door dat evenement.
2: Door dat evenement.
1: Nou, dat kan Lelystad misschien wel gebruiken. Want jij zegt, ik verwacht niet dat het heel erg druk gaat worden. Ja. Maar wat kan Lelystad dan doen om ervoor te zorgen dat het wel enorm druk gaat worden?
2: Nou, niks. Gewoon maar wachten. En kijk, publicitair is het nu bekend. Daar hoef je verder helemaal geen extra aandacht aan te besteden.
1: Geen spotjes, geen niks?
2: Nee, ik denk ook niet dat er iets komt in de zin van dat het zo spectaculair is dat we zeggen, met z'n allen de A6 op. Moet je bij band trouwens nu opletten.
0: Nee, dat doen we even niet.
2: Dus, maar die trots en saamhorigheidsgevoel vind ik als econoom best wel de moeite waard om daar 3 miljoen in te pompen. En ik vind het ook altijd nog wel grappig. Ik ben zelf niet zo koningsgezind, maar ik vind het wel altijd mooi om te zien hoe trots en hoe blij mensen zijn als ze Maxima of de koning een hand mogen geven.
0: Maar Wouter, mag je zeggen van nou 3 miljoen euro, als we dat aan Ster zendtijd hadden moeten kopen, 3,5 uur is ongeveer die uitzending, dan komt het wel uit.
2: Ja hoor. Zeker als je dus naar de opbrengstenkant gaat kijken. Dus naar de echte opbrengsten zoals Rotterdam kan aantonen.
0: Ja, dat was
2: in Rotterdam kan aantonen dat er die dag gewoon 8 miljoen meer in ontvangen is dan anders.
1: Ja. Nou, wij zaten hier op de redactie natuurlijk al een beetje te grappen hierover. We zeiden van ja, die prinsessen die worden natuurlijk met de bus afgezet bij Batavia Stad. Die gaan lekker shoppen.
0: Dat heb je nou al zo vaak gezegd.
2: Ik
0: denk dat een deel van die 3 miljoen maar eens van Batavia Stad moet komen.
2: Ja,
1: maar ik had het nog niet tegen Wouter gezegd, maar ik kan me dat zomaar voorstellen.
2: Ja. Ja, ja, ik ook. Dat, ja. Nou ja, en dat wordt natuurlijk wel leuk. Hè. Door die prinsessen erbij te halen, spreek je ook weer een totaal andere doelgroep aan.
1: Zeker.
2: Ik heb hier twee kleinzonen van 14 en 12.
0: Die kennen ze wel.
2: Die zijn meer geïnteresseerd in die prinsessen.
1: Dan. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is logisch. Ja.
2: Ja. Okay. Ja, dus,
0: zeg even wat anders. De havendagen in Zeewolde, daar is het altijd afgeladen vol. Ja. Hoe verklaar jij het succes van? Ik bedoel, het zijn oude boten in de haven en daar gaan ze naar kijken. Ja. En dat is het.
2: Nou, ik denk door de organisator. Hè. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk dat dat een man is met tot in zijn haarvaten kennis van Zeewolde. Een lokale beroemdheid. Een local hero noemen wij dat altijd binnen de marketing. Hè. Als local heroes wat gaan organiseren, dan is succes bijna verzekerd. En ze zijn vaak ook alleen maar succesvol in hun lokale gebied.
0: Ja.
2: Nou, en als ik dan bijvoorbeeld lees, hè, dat Zeewolde. Zeewolde, de haven van Zeewolde. Wie kent die? Hè?
0: Bij nou, wijze van die ligt achter het gemeentehuis, dat weet ik dan.
2: Daar komen 15.000 bezoekers naartoe. Ik vind het een daverend succes. Hè, dat,
0: over het hele jaar?
2: Nee, nou die havendagen.
0: Ja, dat is hartstikke druk.
2: Ja, ik denk dat er over het hele jaar trouwens ook maar 15.000 naar Zeewolde komen.
1: Ik denk dat dat een goede schatting is.
2: En,
1: ja.
2: En dat komt door Shantikoren en Paling. Geweldig.
1: Dat is toch fantastisch? Ja, heeft vol brood en spelen.
0: Meer heeft de mens niet nodig.
2: Ik vind dit echt een topper. En als we aan het eind van het jaar ook nog eens een Flevolander van het jaar moeten kiezen. Dan zou ik deze
1: nomineren.
2: Met stip op de tiplijst willen zetten.
1: Okay. Zeg, we gaan ook nog even naar de A6. De grote olifanten natuurlijk. Ja. 5 stuks. Nou ja, iedereen kent ze wel die daar langs rijdt. Daar zijn nu ook miniatuurtjes van. Ja. Dat is een groot succes. Heb jij al eentje aangeschaft?
2: Nee, nog niet. En ik vind het wel prachtig. Hè. Maar om dit te maken lijkt me ook helemaal niet zo moeilijk. Je gooit een bonk klei neer.
0: Nee.
2: De huppetee.
0: Een goede mal. Ja, maar er zijn er 500 van gemaakt. Ja. Al 400 verkocht op één avond aan belangstellenden.
2: Ja.
0: Is dat een groot succes? Destineert als nieuwe logo?
2: Ik weet niet wat die kunstenaar naast heeft. Maar ik denk dat die hartstikke blij is. En nooit verwacht dat die zo snel 400 olifantjes zou maken. Het zijn leuke dingen. Ik woon vlak bij de olifanten.
0: Ja.
2: Ik draai er altijd de snelweg op. En de A6 of de A27.
0: Tuurlijk.
2: Ja, beren symbolisch voor de stad. Waarom ze er eigenlijk staan, ik heb geen flauw idee. Hè, want wij hebben niks met olifant. Je zou ze, als je gewoon zomaar zou moeten gokken, zou je eerder denken dat ze bij Emmen staan. Er is ook verder geen olifant bij ons te herkennen. Nee. Dus als ik ooit ook nog eens uitgelegd krijg waarom ze er staan, dan vind ik het leuk. Maar.
0: Ja, maar kan het een symbool voor Almere zijn? Of zeg je nou, geef mij maar Ali?
2: Wie?
0: Ali.
2: Die ken ik helemaal niet, dus Almere. Ja. Wie is Ali?
0: Die staat op de trap bij de bioscoop. Staat met grote letters Ali. En dat is dat aapje van
2: daar loop ik zo naar. Jongens, kennen jullie Ali? In de bioscoop?
1: Ook niet. Nee, ook niet. Dat is ook niet goed gegaan.
2: Dan kies ik voor dit.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou.
2: Ja.
1: Dan,
0: mooi zo.
1: Ja. Wie weet, staat hij uiteindelijk nog bij je in huis.
2: Dus gewoon maar met z'n allen naar Lelystad toe op Koningsdag.
0: Gaan we doen.
1: Maar ga jij er wel heen?
2: Nee, maar ik zei al, ik ben zelf geweldig. Niet zo koningslid. Ik ben trouwens wel, dat is misschien nog een leuke anekdote.
1: Ja.
2: In 1980 liep ik in Amsterdam rond.
0: Ja.
2: En dat was de legendarische Koningsdag. Dat Beatrix en Klaus het in hun hoofd haalden om spontaan naar Amsterdam toe te komen.
1: Ja.
2: En die zijn toen in een rondvaartboot zijn ze de Jordaan ingegaan.
0: Ja.
2: En ik ben één van degenen. Ik heb Willem-Alexander aan de kade geholpen door hem een hand te geven. Ja.
0: Wat leuk.
2: En er zijn ook beelden bekend dat een bezoeker toen spontaan koningin Beatrix een zoen gaven.
0: Ja.
2: En dat ging de wereld over.
0: Was jij dat ook?
2: Nee, dat was ik.
0: Oh, dat was
2: nee,
0: je.
2: Nee, ja, ik heb wel. Wat dat betreft heb ik iets meer manieren thuis geleerd. Weet je wat de koningin afblijft.
0: Zo zit het.
1: Geweldig. Ja. Zeg Wouter, dank je wel.
2: Ja, dank
0: je. Tot over de week.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Heeft u er ook nog iets van geleerd, meneer?
2: Dat je goed op de kinderen moet passen. Ze vliegen alle kanten op, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat staat altijd, omroep Flevoland staat dan altijd stevast op.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt het ook alweer een hele aantrekkelijke plant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Uiteraard is Oudeke ook weer ergens
0: Studio
1: hier.
0: Flevoland buiten de deur.
2: En ik sta buiten bij het, ja, Jordi zei het al, een dierenpark, een zorglocatie en een botanische tuin in één, Almere Jungle. Ik sta hier bij de directeur Robert Lozen. Robert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Bedankt dat we te gast mogen zijn vanmiddag.
3: Ja, graag gedaan uiteraard. Heel leuk.
2: Ja, we zijn hier met een bijzondere reden, want jullie bestaan dit jaar 10 jaar. En jullie hebben nog eens jullie miljoenste bezoeker mogen ontvangen dit jaar.
3: Ja.
2: Hoe is dat, zo'n jubileum vieren?
3: Ja, eigenlijk heel bijzonder, maar vooral ontzettend leuk. Het is eigenlijk een dubbel feest. Want en 10 jaar bestaan en inderdaad, zoals je zelf wel zegt, de miljoenste bezoeken. Ja, dat zijn voor mij natuurlijk twee geweldige momenten.
2: Ja. Neem ons eens mee. Ja, ik was er maar volgens mij niet 10 jaar geleden bij, hè, toen dit werd opgericht.
3: Ik was wel 10 jaar geleden, ja. Ja.
2: Ik heb begrepen, het begon eigenlijk met een schildpaddenvijver en een zorglocatie. Hoe zat dat?
3: Ja, dat klopt. Ik zit hier al vanaf 2003. Het was, heette dan toch een andere naam. Het is inderdaad begonnen bij een klein schildpadje. Die ik toen stiekem ergens had overgenomen. En ze zat van, nou, weet je wat, dat is leuk voor ook de cliënten. Want die hadden we toen op dat moment ook al. Om ze ook iets met dieren te laten doen.
2: Wat is nou eigenlijk de filosofie van Almere Jungle?
3: Nou, de filosofie is het samenbrengen van mens, dieren en planten. Het verbinden dus. Dat vinden we eigenlijk ongelooflijk belangrijk. En dan... Ja, op deze manier, zoals hier, is natuurlijk is gewoon geweldig.
2: Ja, want we zijn even naar binnen gelopen bij de hoofdingang. En dan loop je meteen tegen een enorm, ja, wat, hoe moet je dit noemen? Een vijver, een aquarium, wat is het?
3: Het is een vijver met een grote glazen ruit ervoor. En er zitten dus hele grote drie spiegelkarpen zitten erin. Echt hele grote.
2: Ja, ze zwemmen net eventjes weg, maar ja, ze zijn best wel nieuwsgierig eigenlijk.
3: Ja. Ja, ze weten precies op het moment dat er gevoerd wordt, dan komen ze heel mooi naar boven.
2: Ja, op heel veel andere plekken in Nederland is er een combinatie waarbij zorglocatie met een dierenpark wordt gecombineerd. Hè? Hoe is die balans eigenlijk bij jullie?
3: Nou, de schaal waarin wij hier zowel de dagbesteding vormgeven... als ook het dierenpark is echt van een andere grootte. In die zin dat we op dit moment 165 cliënten in zorg. En bij veel andere dierenparken waar je ook zorg ziet, is het gemiddeld maar 10, 15, 20 deelnemers hooguit. Dus die balans bij ons is heel anders. Bij ons ongeveer 40% is zorg en 60% is dierenpark.
2: Ja, dat betekent dat je het waarschijnlijk ook anders aan moet pakken dan bij een gemiddeld ander dierenpark.
3: Ja, absoluut. We hebben heel veel begeleiders zitten hier. Die zijn bijvoorbeeld dierverzorger, medewerker in de ruimte, winkelmedewerker. Maar die zijn ook zorggeschoold. Dus die kunnen zowel de horeca of de winkel of de dieren verzorgen. Maar ook geschoold in het begeleiden van de cliënten.
2: 10 jaar bestaan jullie nou dit jaar. De miljoenste bezoeker is net geweest. Is dat een beetje op schema, die miljoenste bezoeker?
3: Ja, behoorlijk. We zijn op schema, dus daar ben ik ongelooflijk blij mee. Maar er kan nog meer bij. In die zin dat we volop in beweging zijn. We bouwen nieuwe verblijven. Vlieg op mijn neus. Dus op die manier kunnen we steeds meer bezoekers een gave plek bieden.
2: Want Almere Jungle is 2 voetbalvelden groot, ongeveer 1 hectare. Daar kan geen ruimte meer bij. Niet, in ieder geval niet omheen. Maar, dus jullie moeten een beetje schipperen met die ruimte. Hoe pak je dat nou aan?
3: Nou, ik zit er inmiddels al 20 jaar. De schipperen met de ruimte, dat kunnen we inmiddels heel erg goed. Het is heel erg sluipdoor, kruipdoor. Wat enorm helpt. Maar je hoeft niet ieder dierenpark hoeft niet iedere keer zebra's te laten zien of weer die olifanten, met alle respect. Dus wij specialiseren ons op de wat kleinere dieren. En het grote voordeel daarvan is ook nog een keer dat je die dieren heel dicht bij het publiek kan laten zien. Heel anders dan bijvoorbeeld een ijsbeer met verschillende soorten glas of grote afstanden ertussen.
2: Jullie dieren hebben ook een bijzonder verleden, want veel zijn, die vangen jullie op nadat ze ergens of te veel waren of dat ze misschien bij iemand op zolder hebben gewoond en dat ze een mooi plekje eigenlijk verdienen in een dierenpark.
3: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ongeveer 70% van al onze dieren, dat is, zijn opvangdieren. Dat kan zijn vanuit een oma die is overleden, komt bijvoorbeeld een grijze roodstaartpapegaai bij ons. Maar het kunnen ook bijvoorbeeld dieren zijn vanuit Stichting AAP, een klein kleinklauwaap heette die dieren. Die zijn bij ons gekomen vanuit Stichting Aap. En die kwamen ook vanuit een opvanglocatie.
2: Ja, jullie hebben ontzettend veel dieren al, maar er komt wat nieuws aan. Hè? Waar zitten jullie op te wachten?
3: Ja, er komt inderdaad wat nieuws aan. Op dit moment zitten hier al achter de schermen het zesband gordeldier. Hele bijzondere dieren. En daar ben ik ongelooflijk blij mee dat we hier die binnenkort kunnen huisvesten.
2: Ja, want die gordeldieren die komen volgens mij in Amerika voor. Ja, daar kennen we ze. En die kunnen zich zo opvouwen als een bolletje. Maar deze heet dan een zesband. Ja. Maar je hebt ze dus ook met grotere banden. Over hoe zit dat?
3: Nou, je hebt verschillende soorten. Die wij dus hebben is een zesbandsgordeldier. En dat is niet zo dat hij zich helemaal in een balletje kan oprollen. Die zijn een stuk kleiner, die beesten. Deze zijn een stuk groter, echt een halve meter. En dagactief. En dat is zo mooi dat ze dagactief zijn. Want het publiek en al de cliënten komen natuurlijk overdag binnen, logisch. Dus je kan ze straks waarschijnlijk tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie bewonderen. Overdag. En ze forageren heel interessant. Dus het zijn echt hele, hele interessante dieren.
2: We zijn hier nog de hele middag tot 5 uur. Wat moeten we echt niet overslaan? Wat vind jij een mooi plekje? Waar sta je wel eens vaker bij stil?
3: Ja, mijn favoriete dieren zijn nog steeds de stokstaartjes. En we hebben jongen op dit moment. Dus hele kleintjes. Dus met een beetje geluk kan de cameraman ze zo meteen eventjes vastleggen. Dus dat zijn hele leuke dieren om te ontdekken. En het gedrag met name te observeren. Dat is echt fantastisch. En iets wat heel belangrijk is. Het spelende wijs. De natuur zeg maar ontdekken. Dat is heel belangrijk.
2: Nou, dat gaan we vanmiddag ook doen. Hier bij Almere Jungle. Zometeen gaan we een kijkje nemen bij de... ik moet het wel goed zeggen. Ik wilde bijna zeggen reuzenschildpad. Maar het zijn Griekse landschildpadden.
0: Studio Flevoland buiten de deur. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, buiten de deur.
1: En ik dacht altijd dat schildpadden niet heel veel doen. Een beetje liggen, een beetje eten, een beetje slapen. En dat is het. Nou, ik sta nu bij de Griekse landschildpad. En ik sta hier met een van de dierverzorgers. Dat is Fiona Gray. Fiona, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, ik ben verbaasd, want ik zit nu naar die Griekse landschildpadden te kijken. Ze zijn behoorlijk actief. Hoe kan dat?
2: Dat klopt. Mensen denken dat landschildpadden eigenlijk hele slome dieren zijn en heel veel slapen. Maar zodra ze eigenlijk opgewarmd zijn door de zon, worden ze heel actief en blijven ze ook continu op zoek naar eten en naar de warmste plekjes, of juist het koelste plekje. Mm-hmm. Dus ze zijn eigenlijk juist heel actief.
1: En waar is bijvoorbeeld die Griekse landschildpad hier rechts naar op zoek? Want die lijkt wel op een doel af te gaan of zo.
2: Ja, waarschijnlijk is die op zoek naar het lekkerste stukje onkruid.
3: Okay.
2: Ja. Of het warmste plekje in de zon, maar ja.
1: Ja, want de schildpadden eten dus onkruid, gras, dat soort spul, geen vlees?
2: Ze nu dan komen ze een slak tegen en hoor je ze heel hard knagen. Dus ze houden ook wel ze nu dan van een insect. Maar ze eten vooral grassen, kruiden, groentes en heel soms wat fruit.
1: Ja. En het zijn er meerdere die hier op dit stukje terrein wonen en werken. Want ze eten ook lekker alles op. Ze houden het zelf allemaal schoon hier. Hoe zijn ze ooit hier terechtgekomen?
2: De meeste dieren die komen bij ons vanuit een andere opvang. Veel dieren in ons park die komen überhaupt uit een opvang, evenals deze dieren. Een andere opvang had geen plek meer en die heeft toen gevraagd of wij plek hadden en dat hadden wij.
1: Ja, want het zijn ook alleen maar vrouwtjes hè, die hier wonen.
2: We hebben twee mannetjes ook ertussen zitten. Het zijn 9 schildpadden, waarvan 2 mannen. En 2 zijn nog heel jong, dus daar is het geslacht nog niet van bekend. Dat kan je altijd pas op latere leeftijd bepalen. Maar ja, 2 mannen. Je wil niet te veel mannen in de groep hebben, want dan kan er strijd onderling ontstaan. En dan gaan ze ook de vrouwtjes opjagen. Dus nu hebben we goede dynamiek voor de ruimte die wij hebben.
1: Wat zijn het ook allemaal een beetje vriendjes van elkaar?
2: Schildpadden zijn in principe solitaire dieren in het wild. Maar als ze genoeg ruimte hebben, kunnen ze in gevangenschap ook in een groep leven. En we hebben nu wel gewoon een dynamiek dat ze elkaar gewoon met rust laten. En dat ze elkaar tegenkomen en dat het gewoon oké is.
1: Ja. En die schildpadden die kunnen ook nog eens hartstikke oud worden, hè?
2: Ja, deze schildpad die wordt gemiddeld 50 tot 80 jaar oud. Maar er zijn uitschieters bij die wel 100 jaar oud kunnen worden. Dus als je erover nadenkt om zelf een schildpad te houden, denk er dan over na dat het echt een levenslange verplichting is. Dus het is nogal wat.
1: En daar heb jij zelf ook over nagedacht, want je vertelde me net voor de uitzending dat je zelf ook zo'n Griekse landschildpad thuis hebt.
2: Klopt, het is een van mijn favoriete dieren en die van mij die is nog heel jonger, die is pas 13. Maar het is gewoon een heel mooi dier, ja.
1: Ja, maar goed, de beestje is pas 13, jij bent al iets ouder. Waarschijnlijk ga jij dan eerder komen te overlijden dan die schildpad. Klinkt een beetje cru, maar als je hoort dat zo'n schildpad 80 tot 100 jaar oud kan worden. Heb je ook al opvang geregeld voor als jij er niet meer bent?
2: Zeker, ik heb 2 vrienden die er met heel veel liefde voor willen zorgen, dus dat is heel fijn. En mochten zij ook overlijden, dan misschien is Almere Jungle dan een hele mooie plek.
1: Ja. Nou, hier kunnen ze in principe altijd terecht als er genoeg ruimte is in de groep en of dat een beetje klikt met elkaar.
2: Ja, als er ruimte is en inderdaad we hebben plek in de groep, het moet altijd passen. Dus daar kijken we altijd naar het welzijn van het dier. Mochten wij een dier moeten weigeren, dan verwijzen we altijd wel door naar een andere opvang in Nederland of buiten Nederland ook. Daar werken we mee samen. Ja.
1: Nu ben je helemaal fan van deze landschildpad. Je hebt heel veel dieren hier natuurlijk op deze plek, maar dit is wel jouw favoriet. Waarom hou je eigenlijk niet meer van een hond of van een kat of van een parkiet, wat heel veel mensen hebben thuis?
2: Ik heb ook een kat en parkieten. Okay, ja. dus dat vind ik ook hele mooie dieren. Maar eigenlijk sinds kind af aan heb ik al een soort van obsessie met schildpadden. Het zijn gewoon hele mooie dieren, heel bijzonder. Veel mensen weten er eigenlijk heel weinig over, maar het is gewoon een prachtig dier wat al heel lang op de wereld bestaat ook en heel volhardend is ook.
1: Ja. Ja. Mag je de diertjes eigenlijk ook aaien hier?
2: Nee, in principe mag je onze dieren niet aaien. We hebben wel geiten die je mag aaien, dus dat is heel leuk en dat vinden heel veel mensen ook heel leuk om te doen. Maar wij willen eigenlijk de dieren een natuurlijk gedrag laten vertonen. Dus wij stimuleren het aaien van onze dieren absoluut niet. Juist omdat ze daar ook stress van kunnen krijgen en ze kunnen eventueel ziektes overdragen van mens naar dier en andersom. Dus dat stimuleren wij absoluut niet. Nee.
1: Ik heb een hoop geleerd over de Griekse landschildpad die normaal gesproken in Griekenland dus voorkomt. Maar wat ik hier op het bord lees, het is wel een bijna bedreigde diersoort.
2: Dat klopt. Het is een dier dat rond meerdere landen rondom de Middellandse Zee woont. Het is inderdaad een bedreigd diersoort. Daarom is het ook beschermd. Dus als je dit dier zou willen verhandelen, dus als het van eigenaar naar eigenaar gaat, of als je er zelf eentje wil aanschaffen, je hebt CITES-papieren nodig vanuit de overheid. En dat is om het dier te beschermen.
1: Ja, zodat het beestje zo lang mogelijk blijft leven. Nou, dat gaat hier zeker gebeuren in Almere Jungle. Ze zijn lekker aan het rondkruipen hier. En als straks het zonnetje ondergaat, dan gaan ze hier naar beneden, hè? Met een tunnel.
2: Dat klopt, ja. Vaak gaan de schildpadden of zich ingraven. Ze zoeken een lekker koel, veilig plekje op. Dat doen ze in het wild vaak. Gaan ze onder een boom, onder een struik of onder de grond. Bij ons hebben we ook een hele mooie tunnel naar een binnenverblijf toe. En wij zorgen eigenlijk altijd voor dat 's avonds onze dieren ook binnen zitten. Voor de zekerheid, voor de veiligheid. Omdat er eventueel wilde roofdieren hier zijn. Dus willen ze beschermen daartegen.
1: Ja, het zijn toch een beetje je kindjes geworden inmiddels, hè?
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
1: Nou, Fiona Gray, dankjewel voor deze uitleg over jouw diersoort eigenlijk, de Griekse landschildpad. Ik heb weer een hoop ervan opgestoken. Ik ga weer eens even verder kijken in het park wat er nog meer te beleven is.
2: Dankjewel, heel veel plezier.
0: Studio Flevoland buiten de deur. Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog volop en tot zonsondergang is de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Het is echt nog wel een warme zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En dan krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Het blijft wel gewoon opnieuw overal droog. Elke morgen kan het dan nog zomers warm worden in de provincie, maar dat gaat of 26 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat minder vaak morgen dan de afgelopen dagen. Zeer lokaal is ook kans op een enkel buitje. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, dan krijgen we te maken met wat lagere temperaturen als de wind naar het noordwesten draait. Zeker in het weekend gaan we dat merken, want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 20.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: De botanische tuin van Almere Jungle. Ja, die heb je dus binnen in de kas. Daar staan heel veel bomen en planten, maar ook buiten. En daar ben ik nu even naartoe gelopen. Ik ben hier met Myrthe de Vries. Myrthe, goedemiddag.
3: Hi, goedendag.
2: Hoe moet ik jou eigenlijk omschrijven?
3: Ik ben praktijkbegeleider Groen. En ik ben inderdaad ook van de botanie. Dus ik leer iedereen over planten en hoe leuk het allemaal is. Ja.
2: Ja. Uit alle werelddelen vind je hier bomen en planten terug in dit park. Het is wel zo dat er één werelddeel, dat is niet vertegenwoordigd. En dat is Antarctica. Weet je, de Zuidpool. Want daar groeit helemaal niks. En we zijn iets naar boven gegaan. Iets meer misschien naar het westen. En we zijn uitgekomen bij Australië. Myrthe, ja. Waar staan we nu?
3: We staan nu bij Australië, bij de Woodhenge. En hier buiten staan twee mooie Wollemia's. Die zijn bekend in Australië. Die zijn in 1994 zijn ze ontdekt, bij toeval, door een boswachter. En eigenlijk daarna zijn heel veel Wollemia-bomen met een beperkt voorraad verspreid over botanische tuinen. Toevallig hebben wij er dus twee. En ja, dus ze zijn eigenlijk bij toeval.
2: We moeten even weten hoe die eruit ziet. Want als ik er naar kijk, denk ik, treurige kerstboom.
3: Ja, dit is eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt het ook alweer een hele aantrekkelijke plant. En ze blijven mooi groen in de winter, doen het eigenlijk heel erg goed. Ja, ze kunnen bijna wel een halve meter per jaar groeien, dus dat is helemaal tof.
2: Jullie hebben er buiten twee staan. Nou heb ik begrepen dat een stekje hiervan eigenlijk super duur is. Ja. Vertel daar eens wat over.
3: Tegenwoordig wel minder duur. Vroeger waren ze inderdaad, toen ze eigenlijk dus net ontdekt waren, waren ze €450. 450, 500.
2: En dan was het maar 2 centimeter hoog of zo, zo'n stek.
3: Maar was dit. Ja, 2 centimeter, 3 centimeter. We hebben toevallig vorige maand ook een belletje daarover gehad, of we inderdaad zo'n stek hadden, maar wij hebben ze niet voor de verkoop. Maar ze zijn nu eigenlijk weer wat gedaald met prijs, omdat het wat meer wordt gestekt en er is weer wat meer voorraad. Ja. Dus
2: dan, ja. Nou is de botanische tuin er ook om vooral planten ook in stand te houden. Hè? Dat een beetje verspreid raakt over de wereld, want heel veel planten staan onder druk. Ja. Dat heeft met klimaatverandering te maken, wordt overal droger. Nou, in Australië heb je allemaal bosbranden, dus je weet helemaal niet wat hiervan overblijft. Wat heb je hier nog meer allemaal voor bijzonders?
3: We hebben dan de Wollemia, we hebben eigenlijk ook gewoon de reuzenbamboe. We hebben eigenlijk heel verschillende soorten planten die wel bedreigd zijn, maar de Wollemia is ernstig bedreigd. Dus daarin spreek je van een rode kleur, zeg maar. En dan heb je oranje, dan heb je wel verschillende planten nog daarin. En dit is eigenlijk de speciaalste plant die we daarin hebben. Ja.
2: Hoe moet je nou voor deze zorgen?
3: Eigenlijk hoe die nu staat, buiten in het zonnetje met de Nederlandse winters overleven ze het wel. Je kan ze ook binnenhouden, dat kan ook. Eigenlijk in de kas gaan ze nog het beste. Dan kunnen ze wel tot een halve meter groeien per jaar. Dus dan is het helemaal top.
2: Dan moet het dak op een gegeven moment open, denk ik.
3: Ja, precies. Ja, ze kunnen in Australië zijn ze 40 meter lang. Dus dat is huge. Ja.
2: Nou werken jullie hier met cliënten van de dagbesteding. Die zorgen dan ineens voor hele bijzondere planten. Is iedereen zich daar heel erg bewust van?
3: Ik denk de meeste wel. Ja, de meeste die zeggen ook wel, dit is echt mijn project. Ik heb toevallig één cliënt die heeft inderdaad zijn eigen plantensoort. Die verzorgt hij ook, maakt die zaden van. En die gaat er weer uitzaaien. Dus ze voelen die verantwoordelijkheid. En dat maakt het ook zo leuk dat ze iets kunnen bijdragen aan inderdaad plantbehoud in Nederland, maar ook in heel de wereld.
2: Nou staan er af en toe bordjes bij bomen. Weet jij nou van alle planten die hier staan iets te vertellen eigenlijk? Zal ik gewoon stiekem... Ja, ik zie hier alleen maar bamboe staan. Ik denk, we lopen gewoon even op stiekem op iets af, maar ik zie even niks. Maar ik heb begrepen, jullie hebben ook een bijzondere penisplant hier.
3: Ja,
2: hè? Of de piemelplant, ik weet niet hoe noem je het.
3: Ja, de Amaryllis. En die heb je in verschillende kleuren. Maar wij hebben eigenlijk vooral de Titanum. En die wordt echt wel heel groot. En die groeien, die bloeien in ieder geval één keer in de paar jaar. En ze staan elk jaar staan ze wel met een groene scheut boven de potgrond, zeg maar. Mm. En dat sterft dan af en het kan dan gebeuren dat er een bloem uitkomt.
2: Dan die bloem. Wij staan nu, dat gebeurt binnen, hè, dat bloeien. Dat gebeurt binnen. Maar wij staan nu ongeveer zo'n 10 meter van die kas af. We zouden hem hier dan kunnen ruiken?
3: 'S ochtends. Want 's ochtends kan je hem ruiken, 's middags niet meer.
2: En hoe ruikt hij dan?
3: Ja, nou, gewoon rottend vlees. Ja, het ruikt er net alsof er een dode rat of een dode muis door iets doods ergens ligt. En dat vinden de vliegen fijn. Die komen dan lekker in die bloem. En die zorgen dan ook voor dat ze weer uitgezaaid worden. Dus dat is...
2: Het is leuker dan werken in het tuincentrum, denk ik dit, of niet?
3: Nou ja, toevallig heb ik heel lang in het tuincentrum gewerkt. En ik vind dit toch wel veel leuker. Ja, hier heb je ook... Je draagt wel bij aan inderdaad cliënten hun leven. Want je doet in inderdaad het onderhoud. Maar je brengt ook iets naar ze toe. Van joh, hé, jij mag er ook zijn. Die planten, dat komt allemaal goed. Je kan echt daarvoor zorgen. Dus dat zorgzame wordt ook wel geactiveerd bij ze.
2: Nou, later deze uitzending gaan we ook nog even kijken in de kweekkast. Want Myrthe die kan gewoon vertellen over hoe dat allemaal gekweekt wordt. En als je nou hier rondloopt in het park en je loopt even naar buiten en je ziet twee hele zielige kerstboompjes staan. We noemen ze toch maar even zo. Dan weet je, dat is de Wollemia nobilis. En die komt uit Australië en die is heel zeldzaam.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Unstoppable.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland buiten de deur.
2: Ik sta eigenlijk ook wel heel erg relaxed, cool. Ik sta binnen in het Creations Lab, dat bevindt zich in de kas. En het is een plek waar allerlei mooie dingen worden gemaakt door de cliënten van de dagbesteding die hier de hele dag door de week te vinden zijn. En ik sta met Annemarie Hameten. Annemarie, jij bent de begeleider, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik ben de begeleider mede in het Creations Lab.
2: Ja, klopt. Creations Lab, leg eens uit, wat is het precies?
3: Het is eigenlijk een ruimte waar verschillende creativiteit geuit kan worden en verschillende creaties worden gemaakt. Voor de jungle of voor de deelnemer ook zelf.
2: Ja. Nou, laten we het een beetje beschrijven. Ik zie heel veel computers staan. Er is ook een 3D-printer. Wat is er allemaal?
3: Nou ja, 3D-printers hebben we. Verschillende computers waar mensen hun projecten op kunnen maken. Verschillende soorten verf, potloden. Ja, eigenlijk is hier alles wel mogelijk.
2: Ja. Wat wordt hier dan al zo al gemaakt? Want het is niet zo dat ze zomaar lukraak wat maken, de cliënten. Het wordt ook echt ingezet.
3: Klopt. Ik heb zometeen, kan ik het u even laten zien. We hebben verschillende producten die we maken, zoals bierkratjes.
2: Laten we er even naartoe lopen. Ja, want het is eigenlijk helemaal niet zo groot hier. En we staan hier met twee cameramannen die elkaar dus in de weg zitten nu, merk ik. Die lopen overal tegenaan. Oh jij, die lopen alle computers omver. Nou, we lopen even hier naar binnen. En Levi, die is ondertussen hier aan het werk. Levi, gaan we zo even wat vragen. Ja, je zei het al, hè? Bierkratjes of zo maken jullie.
3: Ja, hier op deze tafel staan verschillende producten die wij eigenlijk maken. Waaronder het bierkratje. Vogelhuisjes die worden beschilderd. 3D-modellen.
2: Want die producten die kun je ook dan hier in de giftshop krijgen. Dus als je een dagje hier bent geweest en je gaat naar huis, dan kan je een souvenirtje halen. En dan zou je deze mooie spulletjes kunnen halen. Ik zie een enorme sprinkhaan. Maar dat is dus ge-3D-print.
3: Die is ge-3D-print in delen. Die is niet te koop in de winkel. Dit was eigenlijk een voorbeeld. Deze hebben we buiten staan. Maar dit voorbeeld hadden we nog in het lab. Ik dacht even leuk om te laten zien. Ja.
2: Er gebeurt heel vaak in thema's wat hier in het park. Hè? Met de winter hebben jullie weer wat anders dan in de zomer. Nu hebben jullie de spetter, dat je spetter-expert kan worden. Komt overal water uit. Maar ben hier wel eens met Halloween geweest. Stonden er allemaal skeletjes en zo. Wordt dat dan allemaal hier gemaakt?
3: Het grootste deel wordt inderdaad hier gemaakt. Waaronder ook de kostuums die hier aangekleed of bewerkt kunnen worden. Zeg maar. Dus dat gebeurt hier inderdaad. Ja.
2: Ik ga even naar Levi, want die is druk aan het werk. Levi, goedemiddag.
4: Hey.
2: Hey, wat ben je aan het maken? Kan je het vertellen?
4: Een middeleeuws stadje. Een middeleeuwse stad.
2: Een middeleeuwse stad ben je aan het maken. En heb je dat dan helemaal zelf bedacht? Want je zit nu, ik moet het even vertellen aan de mensen die naar de radio luisteren. Je zit achter een computerscherm. Ik zie op het scherm een hele tekening van zo'n middeleeuwse stad.
4: Deze geanimeerd. Dit is een foto van Google gewoon gepakt.
2: Okay. Je hebt het geanimeerd van een andere foto die je hebt opgezocht.
4: Het zijn modellen. Je maakt zo'n 2A van bijvoorbeeld een kubus. Kun je een huis ervan maken bijvoorbeeld. Is niet getekend dit.
2: Ja. En als je dit straks af hebt, wordt het dan ook echt gemaakt? Of is het gewoon...
4: Dit niet. Het kan wel gezien, maar niet het niet.
2: Ja. En waarom vind je de middeleeuwen zo leuk?
4: Ik vond het leuk om te doen. Ja. Ik was wel leuk uit en dit werd het gewoon.
2: En want Annemarie vertelde net over de spulletjes die wel gemaakt worden en ge-3D-print en zo. En die dan in de winkel worden verkocht. Maak jij dat ook?
4: Nee, dat doe ik niet.
2: Dat doe je niet? Nee. Jij zit vooral hier te programmeren.
4: Programmeren doe ik niet. Je pakt wel een kubus en je tovert om een object.
2: Ja.
4: Beetje als ik klein heb dan op computer.
2: Oké. Nou, je bent dus druk met de computer. Nou, die middeleeuwse stad die komt er wel. Het ziet er prachtig uit. Ik denk dat het enige wat nog mist is een draak ongeveer. Annemarie, het is gewoon je creativiteit de vrije loop laten, hè?
3: Over het algemeen eigenlijk wel. Ja, dat klopt. Ja.
2: Hoe gaat dat nou? Want bezoekers kunnen niet echt in het Creations Lab komen, hè? Dat is toch wel heel erg gescheiden. Waarom is dat?
3: Vanwege de privacy ook van de deelnemers. En dat we hier gewoon wel een veilige haven creëren eigenlijk. We hebben wel vitrinekasten in het park staan. En in de horeca waar we wel dingetjes tentoonstellen. Dus dat bezoekers wel kunnen zien wat er gemaakt wordt.
2: Ja. Nou, laten we weer, ik ga weer die twee cameramannen door die smalle deur heen kijken of dat lukt. Even kijken, iemand loopt naar achter, iemand loopt hier naast me. Ik dacht, ik loop weer even naar de ruimte waar de airco aan staat. Arme Leef, die zit hier echt in de warmte. Annemarie, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo groot. Zou je eigenlijk niet een veel grotere ruimte willen hebben?
3: Ja, het liefst wel. Dat zal wel heel lekker zijn. Maar ja, dat moet ook wel mogelijk kunnen zijn natuurlijk. Ik weet niet wat er op de planning staat voor wanneer. Nee.
2: Want hoeveel cliënten werken hier nou iedere dag zoal?
3: varieert. Vandaag zijn het een stuk of 6, maar soms zijn het ook 11 of 12. Dus het verschilt echt per dagdeel en per dag zelf.
2: Ja. Zijn jullie nu met een groot project bezig?
3: Moet ik even nadenken. Nee, niet specifiek met één echt heel groot project op dit moment. Nee.
2: Ja, loop je dus hier door Almere Jungle en je ziet iets wat ja, in het groen bijvoorbeeld staan. Dan kun je er dus wel bijna van uitgaan dat het hier bedacht is in het Creations Lab en is gemaakt. En zo komt dat dus allemaal zo samen. Het dierenpark, de botanische tuin en de zorglocatie.
0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Studio Flevoland, buiten de deur.
3: We zijn in de wildernis vandaag, in Almere. Je kunt hier veel leren over de dieren en over de planten. Maar je kunt hier natuurlijk ook wat eten en wat drinken. En het horecaplein wordt ook verzorgd door mensen met een handicap. En die kunnen hier van alles doen. Ze kunnen dus helpen bij het voeren van de dieren. Maar ze kunnen hier ook de broodjes klaarmaken of wat drinken voor je inschenken. En er is ook iemand die hier al 14 jaar werkt. Die al bijna met pensioen gaat en de mensen hier begeleidt. Want er is natuurlijk wel wat begeleiding nodig. Want er komt heel wat bij kijken om dit allemaal goed draaiend te houden. En een zo'n iemand, dat is Sjaak. En Sjaak staat achter de ijskar. Sjaak, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Nou, ik heb nu een beetje keuzestress. Ik zie een ijsje met citroen, mango, vanille, aardbei, banaan, pistache, karamel, zeezout, stracciatella en chocolade. Wat is de favoriet hier in Almere?
4: De aardbei gaat het hardst.
3: Nou, doe mij dan maar een horentje met aardbei. Heb je dat? Eén bolletje?
4: Ja, hebben we.
3: Want jij bent Sjaak zorgbegeleider, zoals dat heet. Je helpt hier de mensen om hun werk goed te kunnen uitoefenen. Maar je helpt zelf ook een handje mee, zoals nu.
4: Ja, dat hoort er ook bij. Hè. Ik ben gewoon medewerker officieel. Dus daarnaast doe ik dus die begeleiding. Ja. Ja. Dat, maar vandaag hebben we geen deelnemers. Dus het is wat rustiger voorop.
3: Maar ben je dan helemaal alleen hier met al die broodjes en al dat drinken en al dat ijs?
4: Nee, dat gaat niet lukken. Nee, we hebben al twee kassa's. We hebben een koffiebar. We hebben een keuken met frituur en pannenkoeken en van alles en nog wat. Dus ja, daar moet wel wat meer mensen aan werken.
3: Ja. Ja. Normaal gesproken dan begeleid je hier ook mensen met een handicap. Ja. En waar begeleid je ze dan in?
4: In het werk van de horeca. Kijken wat ze kunnen en kijken of ze kunnen groeien. Het zijn meestal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die hebben heel weinig in hun leven meegemaakt, alleen gehoord wat ze niet kunnen. Ja. En wij proberen ze mee te geven wat ze wel kunnen. En dat proberen we met de THW, tijd, aandacht en waardering. En dat helpt soms al zo erg dat de energie zo hoog wordt dat ze van alles kunnen wat ze nog nooit gedaan hebben. En dat geeft voldoening. Ja.
3: En als het dan een keertje misgaat, als de frikandel te lang in de frituur ligt, word jij dan boos, ja?
4: Nee, dat hoor je niet boos te wezen. Dan moet je ze leren hoe het wel moet. En gewoon de volgende keer weer proberen.
3: Ondertussen heb je het ijsje op het horentje gedaan. Dankjewel. Oh, heerlijk. Cameraman Ralf, wil je ook een ijsje?
5: Nou, natuurlijk.
3: Ja? Oké, wil jij de aardbeien? Ja. Oké, nou, kijk eens hier. Cameraman heeft ook trek natuurlijk, dat snap je. Sjaak, doe mij dan maar een ijsje met... ja, aardbeien, dat heeft Ralf. Doe dan mij maar met citroen. Dus lekker wat zuurig. Ja. Zeg, jij werkt hier inmiddels alweer 14 jaar. Hoe ben je hier eigenlijk ooit zo terechtgekomen hier in de horeca?
4: Nou, eigenlijk ben ik niet in de horeca terechtgekomen. Dat is eigenlijk gegroeid. Ik ben eigenlijk gewoon een keer uitgenodigd van... God, zou je dat niet leuk vinden om een keer te gaan doen? Het begeleiden. En dat heb ik een maand op proef gedaan en ben niet meer weggegaan. Ja. Dus...
3: Wat maakt dat voor jou zo bijzonder dan om hier te werken?
4: Mensen te zien groeien die het zelf niet verwachten dat ze het kunnen. En om dan de waardering die je terugkrijgt van de medewerkers, inmiddels medewerkers, dat geeft zoveel voldoening dat je zegt van, daar doe je het gewoon voor.
3: Ja. Want er zijn ook mensen die hier nu aan het helpen zijn bij de kassa, bij het drinken en zo, die op een gegeven moment doorgegroeid zijn tot eigenlijk volwaardig medewerker, hè?
4: Ja, de meeste zijn deelnemers hier gekomen. En dan gaat het op een gegeven moment zo goed dat ze doorgroeien tot beschut medewerker. Dan mag er nog iets extra tijd in gestopt worden. Ja. En sommigen die gaan zo goed dat ze... We hebben er eentje in de keuken staan, die heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de keuken. En die is als deelnemer begonnen. Ja. En die doet het zo goed als hij er niet is. Vanmorgen was hij er niet. Dan missen we hem heel ernstig. Ja.
3: Dus. Hoe is dat voor je als je zo'n iemand zo ziet groeien?
4: Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. En als je ziet hoe ze dan binnenkomen en wat ze dan nu en hoeveel plezier ze in het leven hebben. En echt blij

0: Bijna met pensioen, duurt helemaal niet zo lang meer. Vind je dat lastig eigenlijk, dat je deze plek gaat verlaten?
1: Het werk wel, ja. Ja, natuurlijk. Het wordt ook zwaarder voor je op een gegeven moment. En de systemen die allemaal veranderen, en dat vergt heel veel energie. Terwijl je de energie eigenlijk wil stoppen in je werk als begeleider. Maar goed.
0: Is het dan over systemen, kassasystemen en dat soort dingen?
1: Kassasystemen, andere zorgsystemen, dat vooral. Want er wordt steeds meer gevraagd en anders gevraagd. Ja, en dat moet je allemaal weer wel volgen als bedrijf zijn. Dat snap ik allemaal wel, maar het vraagt wel veel energie.
0: Maar heb ik ook begrepen dat je hier wel als vrijwilliger kunt blijven, hè?
1: Ja, dat kan. Maar ik neem eerst 3 maanden vrij, want die staat nog op de rol. Ja. En die moet ik sowieso vrij nemen. Dus, en dan zien we wel weer.
0: Ja, eerst lekker genieten van de vrije tijd die je dan hebt natuurlijk. Ja. Hoe is het met mijn ijsje?
1: Gesmolten.
0: Oh. Dat is ook wat. Zitten we zo lang te kletsen met elkaar, Sjaak? Nou, daar komt de volgende aan. Hè? Even kijken.
1: Ja, maar nou is hij een beetje koud geworden aan de buitenkant. Dus
0: dat maakt toch helemaal niet uit. Het is lekker verkoelend in ieder geval. Ik ga hem snel opeten. Dat hoorntje met citroen. Och, heerlijk, Sjaak, dankjewel. En als je hem nog wil ontmoeten, dat kan dus nog maar een half jaar. Dus doe dat snel. Want je bent een gewaardeerd lid hier ook van de club, heb ik het idee.
1: Zo voel het wel, ja. Dus.
0: Ja, geniet nog even van die laatste paar maanden en het ga je goed.
1: Oké, dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Heeft u er ook nog iets van geleerd, meneer?
2: Dat je goed op de kinderen moet passen. Ze vliegen alle kanten op, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
3: En dat staat altijd, Omroep Flevoland staat dan altijd stevast op. En die dag.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is eigenlijk een soort van kerstboom, alleen de naalden prikken dus niet. En dat maakt het ook wel weer een hele aantrekkelijke plant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog volop en tot zonsondergang is de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Dus echt nog wel een warme zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En dan krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Het blijft wel gewoon opnieuw overal droog. Ook morgen kan het dan nog zomers warm worden in de provincie met een graad of 26 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat minder vaak morgen dan de afgelopen dagen. Zeer lokaal is ook kans op een enkel buitje. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, dan krijgen we te maken met wat lagere temperaturen als de wind naar het noordwesten draait. Zeker in het weekend gaan we dat merken, want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 20.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere. Dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak. Voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog volop en tot zonsondergang is de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Dus echt nog wel een warme zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En dan krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Blijft wel gewoon opnieuw overal droog. Elke morgen kan het dan nog zomers warm worden in de provincie. Met een graad of 26 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat minder vaak morgen dan de afgelopen dagen. Zeer lokaal is ook kans op een enkel buitje. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, dan krijgen we te maken met wat lagere temperaturen. Als de wind naar het noordwesten draait. Zeker in het weekend gaan we dat merken. Want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 20.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog volop en tot zonsondergang is de temperatuur nog ruim boven de 20 graden. Dus echt nog wel een warme zomeravond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En dan krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Blijft wel gewoon opnieuw overal droog. Ook morgen kan het dan nog zomers warm worden in de provincie, maar dan gaat het 26 op de meeste plekken. We zien de zon wel wat minder vaak morgen dan de afgelopen dagen. Zeer lokaal is ook kans op een enkel buitje. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, dan krijgen we te maken met wat lagere temperaturen als de wind naar het noordwesten draait. Zeker in het weekend gaan we dat merken, want dan wordt het niet meer warmer dan een graad of 20.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja,
1: daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.